Immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Drie mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland.

0: Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo.

0: Oh. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De problemen bij de Zuurhofbrug zijn nog altijd niet opgelost en dat betekent file op de A15 richting Europoort. Bij de brug is je vertraging nu 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Down Under, want 125 kilometer over gravel, 3000 hoogtemeters en ruim 5 uur in het zadel. We hebben dan op de laatste klim ook nog de kracht vinden om de concurrenten achter je te laten. Het gaat over wielrennen. 20-jarige Roxanne Tak uit Alphen deed mee namelijk op het WK in Australië. Reed solo naar de wereldtitel in de leeftijdscategorie 19 tot en met 34 jaar. En een jaar geleden begon ze een inzamelingsactie om de reis mogelijk te maken. Want ja, dat kost gewoon geld. Gebrek aan sponsoren, dat soort zaken. Ja, dan moet je er wel voor zorgen dat je daar geld genoeg voor hebt. Gelukkig maar, want uiteindelijk komt zij terug. Roxanne, goedemorgen.
2: Hallo, goedemiddag is het hier.
1: Ja, voor jou goedemiddag.
2: Maar voor jullie goedemorgen.
1: Ja, maar ook gefeliciteerd. Ja.
2: Oh, dankjewel.
1: Wereldkampioen, zo mag je jezelf noemen. Is dat iets waar je, ja, waar je inmiddels wel een beetje van bij bent bekomen?
2: Nou, nog niet hoor. Ik vind het nog steeds wel een beetje onwerkelijk wat allemaal gebeurd is. Super speciaal.
1: Ja, super speciaal, maar je hebt het toch wel zelf gepresteerd. Neem ons eens even mee naar die finish, hè? Want je kwam over die finish, je werd wereldkampioen. Wat ging er door je heen? Is zo'n sportvraag, weet je wel?
2: Ja, wat ging allemaal door me heen? Ja, vooral ongeloof. Van wat heb ik nou weer geflikt? Dat ik het gewoon toch gedaan heb eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat was echt wel heel mooi. Hè? Met mijn vader, mijn vriend erbij en schoonvader. Dus het was heel mooi dat die erbij waren.
1: Want hoe schatte jij de kansen van tevoren in voor jezelf?
2: Nou, ik had wel van tevoren een beetje ingeschat dat het podium op zich wel mogelijk moest zijn. Maar ja, aan de andere kant hadden we ook wel heel veel internationale deelnemers die ik nog nooit mee heb gefietst. Dus ja, misschien was er wel een hele goede Australiër. Ja, ik wist het niet van tevoren.
1: Nee.
2: Dus ik had wel ingeschat dat ik het goed kon doen. Maar om te winnen, dat had ik eigenlijk niet durven dromen.
1: Nee, het is echt een knappe prestatie van jezelf om inderdaad als eerste over de finish te komen en de wereldtitel binnen te slepen. Doe je toch even, ja, het is een soort van fietsen over gravel. Hè? Kun je soms meenemen over wat dit voor sport precies is?
2: Ja, het is een beetje de combinatie van wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden. Dus je rijdt eigenlijk op een soort racefiets waar hele brede banden in kunnen. En dan af en toe wat technische passages, maar niet zoals met het veldrijden een trap of een balken. Het is, het zijn wat langere wedstrijden, vaak een uur of 4 minimaal. Soms ook wel tot 6 uur. En dat is eigenlijk een beetje de combinatie van alles met wat uithoudingsvermogen en techniek.
1: Dan moet je flink wat kracht, maar ook zeker uithoudingsvermogen hebben om 4 uur lang, hé, dat is zo lang.
2: Ja, dat is wel, dat is inderdaad wel pittig. Maar op zich viel dat met 5 uur, is het toch wel een beetje de gemiddelde lengte van zo'n wedstrijd.
1: Ja.
2: Ik had laatst ook een wedstrijd van 6 uur, maar dat is toch wel, dat laatste uur hakt er dan toch wel in.
1: En wat merk je dan? Gewoon de vermoeidheid in de benen of merk je dan gewoon je hele lichaam is kapot?
2: Nou ja, alles gaat gewoon zeer door. Vaak zijn het ook niet echt de meest, meest gladde wegen. Dus dan krijg je ook gewoon zere armen, zere nek. Nou ja, eigenlijk zere benen. Eigenlijk doet alles wel zeer na zo'n 5 uur, ja.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd door undercoverjournalisten terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In een nieuwe documentaire is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. En in Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema.

0: Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In de regio West loop je op dit moment op een enkele plek vertraging op. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp de 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten vertraging. En het is ook weer raak bij de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Bij de brug is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Den Alphen aan de Rijn, we zitten stampvol met winnaars. Hè. Gisteren hadden we natuurlijk Roxanne Dak aan de telefoon. Wereldkampioen gravelrijden in Australië geworden. Maar vandaag opnieuw een winnaar. Winnares in dit geval. Want Femke Puijser is namelijk uitgeroepen tot beste docent in zorg en welzijn. Oftewel docent van het jaar. En dat is niet zomaar een prijsje natuurlijk. Hij staat hier toevallig ook. Ze heeft hem meegenomen. Gaan we het zo even over hebben. Maar ze liet vakgenoten uit heel Nederland achter zich en mocht tijdens een landelijke bijeenkomst het podium op om die award in ontvangst te nemen. Inclusief een emotionele speech. Ja, emotioneel. Was het ook emotioneel? Ze is hier in de studio. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En van harte gefeliciteerd natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. Ja.
1: Was het een emotionele speech?
2: Het was zeker een emotionele speech, ja. Ik ben ook een beetje een emotioneel mens. En ik had het eigenlijk gehoopt, maar niet verwacht. Ja. En als je dan toch jouw naam hoort, dan komt er een traantje bij.
1: Ja. Maar van waar die emoties dan?
2: Omdat ik heel hard gewerkt heb om hier te komen.
1: Ja.
2: En ik iedere dag heel erg mijn best doe om het voor de leerlingen zo leuk mogelijk te maken. En ze kennis te laten maken met het werkveld waar ze eventueel voor kunnen kiezen. Ja, en dan is dit de kers op de taart als je dan zo'n titel mag winnen voor al je werk.
1: Ja, wat betekent dit voor jou, die prijs?
2: Die prijs, wat dat voor mij betekent, dat betekent dat ik voor mij betekent dat ik op de goede weg ben. Dat ik gezien word in alle werkzaamheden die ik doe. En dat is eigenlijk gewoon heel mooi.
1: Ja, nee, ik bedoel heel even de deur dicht, Ries. Ja, sorry. Ik hoorde van alles op de achtergrond namelijk. En ik wil je wel goed horen natuurlijk. Dat betekent dus echt wat voor jou. Dat is wel voor sommigen die denken, ja, ik wil graag meedoen. Hè. Het is een soort van publieksprijs. Een beetje proberen zieltjes te winnen en zo. Dat was het echt niet. Jij ging echt de strijd ervoor aan.
2: Nou, in die zin is het niet zozeer de strijd aangaan. Je wordt voorgedragen door je collega's. Of in mijn geval een collega. Mm-hmm. Die heeft een heel dossier aangeleverd bij het landelijk bestuur van het platform. Dat waren er dit jaar heel veel. Dus dat bestuur heeft al die brieven met die aanbevelingen moeten lezen. En daar hebben ze 3 mensen uit genomineerd. Dus ik was daar dus al 1 van de 3. Ja. Dat vond ik al heel bijzonder.
1: Hè? Ja.
2: En uiteindelijk gaat het bestuur dan met die 3 genomineerden apart in gesprek. Word je helemaal geïnterviewd en ondervraagd, bevraagd. En uit die 3 ben ik het dan geworden.
1: Dat lijkt me ook wel moeilijk, dat je een soort van verhoor krijgt.
2: Het was zeker geen verhoor. Okay. Het was een super ontspannen gesprek. Wat natuurlijk eigenlijk ook logisch is, want het gaat over je werk. En in mijn geval ligt daar heel erg mijn hart. Dus het was een super ontspannen gesprek. Het begon bijvoorbeeld al, mijn collega had opgeschreven dat ik ontzettend kerstfanaat ben. Dat ben ik ook.
1: Het hele jaar door staat er een kerstboom op? Of?
2: Ja, als je goed zoekt in mijn huis, dan staat er het hele jaar staat er kerstversiering.
1: Okay.
2: Ja. Maar goed, dus die meneer die zei, Femke, leg eens uit. Er staat hier dat jij de kerstsfeer binnen school brengt en dat jij daarin de culturen verbindt. Ja, toen lag ik al in een deuk. Zo, wat erg dat ze dat ingezet heeft. Maar ja, dat is wel typerend voor mij inderdaad.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja, je zegt zorg en welzijn, dat is echt wel een vak wat aan mijn hart ligt. Waarom?
2: Ik kom zelf uit de zorg. Ik heb in het verleden zelf MDGOVZ gedaan, was het toen nog. Ik ben al heel oud, hè?
1: wat was dat?
2: Is
1: dat...
2: MDGOVZ is de verzorgende kant.
1: Ja?
2: Tegenwoordig is dat MBO, VIG is dat nu, geloof ik.
1: Okay.
2: Vervolgens dacht ik, dat huishoudkunde is eigenlijk wel een heel leuk vak. Dus toen ben ik de docentenopleiding huishoudkunde gaan doen. Daar kregen we uiteindelijk ook de mogelijkheid om gezondheidskunde ernaast te doen. Dus dan doe je eigenlijk 2 vakken. En tegenwoordig is dat dan samengevoegd tot zorg en welzijn. Okay. Dus ik kom uit de zorg. En ik vind het ook gewoon het mooiste beroep wat er is. Omdat je met mensen te maken hebt. En het is niet alleen het zorggebied. Hè. Wij doen ook het welzijngebied. Dus ook gewoon bijvoorbeeld activiteitenbegeleiding. Social work.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.
3: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Een hele goede morgen. We gaan zo beginnen met de Ochtendshow. Eerst nog het nieuws. En die krijg je van de NOS.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
10: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
9: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
11: ZGL, het was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
9: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Door met het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een buschauffeur is gisteren in het centrum van Alphen aan de Rijn tegen een plantenbak gereden. De bestuurder nam de bocht te krap. De bus raakte daarbij flink beschadigd. Een boomtak ging zelfs door een ruit, waardoor een gat ontstond. Ook liep het voertuig deuken en krassen op. Hoe het met de inzittende gaat, is niet bekendgemaakt. De boomtak is afgezaagd om de bus te kunnen bevrijden. Een eetcafé aan de Van Nestraat in Alphen aan de Rijn moet minimaal 2 weken dicht. Bij een controle heeft de politie illegaal gokken en softdrugsgebruik vastgesteld. De controle vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag na signalen over gokactiviteiten. Burgemeester Erik van Heiningen heeft de zaak tijdelijk gesloten. De komende 2 weken wordt beoordeeld of de sluiting langer moet duren. EMM 21 is uitgeschakeld in het bekertoernooi. De ploeg uit Roelevarensveen verloor dinsdagavond in de eerste knock-outronde met 2-4 van eerste klasse VOC uit Rotterdam. Stijn Rietbroek zette EMM vroeg op voorsprong, maar VOC draaide de wedstrijd nog voor de rust om. Na de pauze liep de ploeg uit naar 1-4. Roy Wening bepaalde met een intikker de eindstand op 2-4. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er is 1 file op dit moment. Het gaat om de A20, Hoek van Holland, in de richting van Gouda. Bij Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat er 4 kilometer. Je vertraging bedraagt zo'n 3 minuten. Hoe is het op het spoor verder, Ries?
12: Ik heb 1 melding en dat is de volgende.
8: Oh ja, daar wil ik even op moeten inspelen natuurlijk. Ja. Hij doet het niet. Dat is heel jammer.
12: Hè?
8: Ja. Nou, er zijn werkzaamheden tussen Alphen en Bodegraven.
12: Ik zal even wachten. Hoor.
8: Oh, je gaat de officiële tekst...
12: Ik kom helemaal op.
8: Hier zijn we niet aan gewend natuurlijk, maar...
12: Door werkzaamheden rijden er bussen tussen Bodegraven en Alphen aan de Rijn in plaats van treinen. En dat duurt allemaal tot woensdag 14 juli, 2 uur. Ik zou de klok erop zetten.
8: Ja, de NS die zegt 13 juli hè, in dat bericht. Ja. Maar ja, het is om het even nog een beetje.
12: Ja, tot en met 13 zeggen ze. En dat klopt ook wel. Want 14 juli, 2 uur s'nachts gaat hij weer open. Dus,
8: dan is het weer voorbij.
12: Ja, dan is het weer voorbij.
8: Daar, oké. Okay.
12: Ja, dus nou ja, doe wel even.
8: Dan hebben ze wel gelijk. Maar het duurt nog even inderdaad. Dus hou daar rekening mee. Ik ga dat even weer opstarten.
12: Ja,
8: en dan zorgen we ervoor dat hij zo meteen weer werkt. Het is 7:05. We gaan beginnen aan de donderdagochtendshow. Van harte welkom.
13: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen.
14: Wat ga je doen?
13: Ik ga op de radio.
14: De radio?
13: De radio!
15: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Daar ben je.
1: Zo, ja. Hi, goedemorgen. 7 over 7. Ja, ik moest even een ander spuugkapje erop doen.
0: Oh.
1: We hebben van die plopkappen, is dat. Ja. En dat zijn dingen die heel veel mensen gebruiken. Mm. Je hebt niet altijd te neigen, zeg maar.
0: Nee, dat.
1: We hebben er een voor onszelf gefiskeerd. Ja, we zitten hier elke dag. Dan is het wel fijn om een eigen te hebben. Want dan ben je in ieder geval je eigen spuugkapje aan het spugen. In plaats van door die van een ander. Maar dat is, met radiostations is dat, je ziet altijd, zeg maar, op de microfoon zie je zo'n soort beschermdingetje met het logo erop, zeg maar, van het station waar je naar luistert. Nou, bij ons is het natuurlijk Studio Alphen Kagen Brazem. En wij hebben daar zelf eentje van. En met onze eigen letter erop. Ja. Zodat we ook onszelf uit elkaar houden.
0: Gepersonaliseerd, hè?
1: Ja. Nee, maar het is gewoon, voor de gezondheid is het ook hartstikke goed. Het is iets wat we ook een beetje hebben geleerd uit de coronaperiode. Om ook een beetje voor de gezondheid en de hygiëne te denken. En dat is iets wat erbij hoort. Alleen als ik hem nu afhaal en er weer opplop, zeg maar, dan hoor je gewoon... Alleen dan gewoon een heel irritant geluid. Dus dat wil ik nooit live op de radio doen. Maar bij deze, vandaar dat het even duurde. We zijn begonnen aan de donderdagochtendshow. Van harte welkom. 15 oktober is vandaag. Ries, jij had het vanmorgen had jij het over dat je voor een brug weer stond. Hè?
0: Ja.
1: Op zich ook logisch wel, want liever voor de spits dan... voor jou is het eigenlijk liever in de spits dan voor de spits. Want jij rijdt altijd voor de spits uit, natuurlijk.
0: Het is toch even een rustmomentje. Alleen je denkt om een bepaald tijdstip in de studio te zijn. Want je moet natuurlijk nog wel wat dingetjes voorbereiden. En dan gaat er gewoon zo snel eventjes 5 tot 10 minuten van je tijd af. Ja, dat is wel even vervelend. Maar ja, goed, weet je, dat kan gebeuren.
1: Ja, en om nog eerder deze kant op te komen, dat is ook zo wat.
0: Want ik was ook redelijk laat vandaag, geloof ik.
1: Oh, je was redelijk laat vandaag.
0: Dus als ik kijk hoe laat, dan kan ik precies zien wanneer ik
1: dat je doet een Westliedje van deze week.
0: Dat ook weer niet.
1: Nee, je was goed op tijd, hoor.
0: Dus even kijken, hoe laat ben ik ongeveer weggegaan? Kan ik dan nog zien ergens? Nee, tuurlijk kan ik dat nergens zien. Berichten hebben ze. Hoe laat ging ik weg? Ik ging om 6:09 ging ik weg. Van huis.
1: Toen heb je mij gehad. Of had je vrouw toen gehad? Want ik ben er vandoor schat. Dag.
0: Dat.
1: Ah. Oh, dat doe je altijd netjes.
0: Nee, 6:09, we hebben een camera behangen bij onze voordeur. En dan krijg ik een melding van... er is iemand gedetecteerd.
1: En dan krijg je een melding daarvan natuurlijk.
0: Dus ik zie precies wanneer dat ik weg ben geweest. 6:09 ben ik vertrokken vanuit huis.
1: Hey, maar heb je ook vertraging gehad door voor stoplichten te staan?
0: Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Alles stoplichten mee. Dat viel me heel erg op.
1: Oh, je had ze allemaal mee?
0: Ja. Nou, behalve dan de brug.
1: Ja, dat is geen verkeerslicht natuurlijk.
0: Er zijn ook verkeerslichten samen.
1: Ja, een soort rood sein natuurlijk. Ja. Hè? Is dat dan ook een verkeerslicht? Of is het dan een seiningslicht?
0: Nee, het is gewoon een verkeerslicht. Natuurlijk. Ja, je moet toch stoppen voor rood. Dus ja.
1: Nou ja, goed. Je hebt natuurlijk heel veel mensen zeggen stoplichten. Nou, dat is het niet. Ja, dat is in feite dan een stoplicht. En een verkeerslicht is natuurlijk om het verkeer te regelen.
0: Ze staan vaker op rood dan op groen, anders hadden ze wel doorrijdlichten geheten.
1: Ja, maar de stoplichten hebben geen groen licht.
0: Stoplichten hebben groen licht.
1: Nee, verkeerslichten hebben groen licht.
0: Ja, oké.
1: En de stoplichten hebben gewoon een rood stop zijn, zeg maar. Dus dat is een beetje het verschil tussen die twee. Ja, mensen halen het altijd door elkaar, maar dat is in feite gewoon de definitie van die soorten lampen, zeg maar. Ja. Maar jij had ze allemaal mee, dat is hartstikke fijn. Het valt me op, want vorige week ook. Kwam natuurlijk ook door die wegwerkzaamheden, die er waren in Alphen aan de Rijn. Ja. 3 tegelijkertijd, ja, dat is natuurlijk vrij irritant. Aan de andere kant, je hoopt in ieder geval dat het daarna weer wat beter wordt. Omdat de weg is gerepareerd. Nu merk ik wel dat ik zie steeds meer borden voorbij komen met van die gele borden, geel-oranje borden, zwarte letters. Dat er een weg is afgesloten. En dat er wegwerkzaamheden zijn. Alleen, ook op fietspaden ook, weet je wel.
0: Ja.
1: Het zijn echt heel veel. Maar op een of andere manier valt het me ook op dat die verkeerslichten... dat die trager zijn afgesteld. Ik weet niet of dat te maken heeft met de winterperiode... of dat normaal is. Of dat het nu gewoon in mijn hoofd zit, weet je wel. Van het duurt gewoon lang. Ik heb jou. Ik ben echt op tijd vanmorgen.
0: Ja.
1: Ik heb 10 minuten staan wachten bij mij om de hoek. Bij zo'n stoplicht. Nee, verkeerslicht. Hier ga ik zelf al de fout in. Maar 10 minuten heb ik staan wachten. Dat is toch rete irritant.
0: Ja,
1: het natuurlijk wel wat drukker geworden. Hè, vanwege de herfst-winterperiode. De donkere periode. De koudere periode. Waarin mensen denken van nou... Weet je, ik laat de fiets wel lekker in de schuur staan. Ik ga lekker warmtjes in de auto zitten. Met die stoelverwarming is het altijd fijn. Ja, dat heb ik niet op een fiets. maar dat het dan drukker is op de weg... is het dan ook zo dat dan de verkeerslichten wat minder snel aangaan? Ik weet het niet.
0: Ik weet het ook niet.
1: Maar het valt me echt op, ook op de fiets hoor. Dat je af en toe echt lang staat te wachten. Duurt zo lang, jongens. En op een gegeven moment dan ben je zo in gedachten... dan vergeet je gewoon dat je al op groen is geweest. Zijn nog langer te wachten.
0: Ja.
1: maar je weet het niet.
0: Ik weet het niet.
1: En het valt je ook niet op?
0: Nee, het valt mij niet op. Nee.
1: Ja, dan zit het gewoon in mijn hoofd,
0: maar ik zit gewoon lekker in, mijn autootje. Zit ik gewoon lekker te luisteren naar de muziek. En dan,
1: ja, dat is waar. Ja, ik heb wat meer haast ochtends dan dat jij dat hebt. Jij doet het wel lekker makkies aan natuurlijk.
0: Ik kan lekker rustig aanrijden. Ja,
1: lekker,
0: hoor.
1: Ja. Ik wou dat ik dat ook kon. Dat
0: ik heb al vaak genoeg gezegd. Ik ga over dat N207 natuurlijk vanuit Kagen-Braassem naar hier naartoe.
1: Het leidt je mij, ja.
0: En dan word je gewoon aan de rechterkant over de busbaan word je gewoon ingehaald soms. Door mensen die gewoon alsnog te laat zijn om 6:00 AM. Ik denk bij mezelf, nou jongens, hou eens even op.
1: Kom je nog wel eens tegen?
0: Nee, die man heb ik niet meer tegengekomen. Nee. Of hij moet een andere auto hebben, maar dat is me nog niet opgevallen.
1: Ja, maar je bent nog geen auto tegengekomen die over de rechterbaan jou heeft ingehaald met zo'n snelheid?
0: Dat ben ik al verschillende keren heb ik toch meegemaakt.
1: Dan heeft hij een andere auto.
0: Ja, dat deed deze niet. Toevallig deed deze dat niet, maar hij reed wel ontzettend hard altijd.
1: Ja of de auto is afgepakt natuurlijk, hè, vanwege de te hoge snelheid. Dat kan natuurlijk ook in beslag genomen door de politie. En dat het hun ook is opgevallen dat er iemand rond dat tijdstip zo snel over die strook rijdt. Maar oké, je bent niet tegengekomen. Vind ik wel opvallend. Nee. Ja. Nou. Maar goed, dat is in ieder geval iets wat mij is opgevallen. Ja, weet je er misschien meer van? Laat het ook vooral even weten, hè. Ik ben vooral heel benieuwd naar studio11.nl/WhatsApp. De donkere winter/herfstmaanden. De wat koudere maanden waarin het vaak wat drukker wordt op de weg. Staan de verkeerslichten dan wat trager afgesteld dan normaal? Dan in de zomerperiode? Laat het vooral even weten. studio11.nl/WhatsApp als je daar meer over weet. Of als je het zelf ook ervaart. Ben ik ook wel dat ik niet alleen ben.
0: Ja.
1: Je zit heel vies om je heen te kijken.
0: Ja, ik ruik in één keer echt de strontrace komt hier ook hier langs of zo.
1: Want de strontrace?
0: Ik ruik echt een.
1: Ja, vorige keer was ik het. Ik check even onder mijn rechterschoen niks. Linkerschoen ook niks.
0: Oh, nou, dat scheelt alweer.
1: Dus het ligt niet aan ons, Ries. Mm. Dat is heel fijn. Ik weet wel dat de riolering bij Roelevaar en Sveen was dat.
0: Oh.
1: Die was natuurlijk oud en versleten. En

0: Zo, die moest doorgetrokken worden naar, volgens mij, richting Hoofddorp daar. Nee, okay. Wat zit ernaast bij jou? Naast Kagenbrazem?
1: Naast Kagenbrazem, wat heb je daar? Hoofddorp? Andere kant op zeker dan?
0: Richting Nieuw-Vennep daar.
1: Nieuw-Vennep, ja. Lisse en zo.
0: Ja, dat het die kant op ging. Ah. Die lucht die zouden we dan hier niet kunnen ruiken, neem ik aan.
1: Nee, dat denk ik niet, nee.
0: Hebt het meegenomen, kan ook.
1: Het zou de brand kunnen zijn aan de schans op dit moment, want er is een middelbrand bezig.
0: Is er een brand?
1: Ja, middelbrand aan de schans in Alphen aan de Rijn.
0: Oh, nou dan houden we dat even in de gaten, want dan nemen we het zo even mee in het nieuwsblokje.
1: Ja.
0: Zou natuurlijk kunnen, hè, want de schans, dat is natuurlijk de afvalverwerking, toch? Of is dat, dat is de Limes tegenwoordig, toch?
1: De Limes is dat.
0: De schans is de gemeenteafvalverwerking, geloof ik, daarboven nog steeds. Dan kan het zijn dat er poepluiers tussen zitten van het kind van, van mijn buren.
1: Hou op.
0: Ze hebben net een nieuw kind, dus dat kan natuurlijk.
1: Ik zal eens kijken, schans.
0: We gaan er even achteraan. Zometeen dan hoor je daar meer over, mochten we daar ook meer over weten. Eerst nog even wat anders. Het weerbericht. Want vandaag blijft het namelijk droog. Er zijn flinke perioden met zon te vinden vandaag. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen, midden en noorden geleidelijk toe. Ja, de bevolking neemt gewoon toe dan vanuit het land. We missen alleen het zuiden en het oosten nog. Het is toch gewoon over heel het land zo ineens die wolken. Ja, nou ja. Het wordt 17 graden vandaag in het noorden tot plaatselijk zelfs 21 graden. Nou, het is ongelooflijk.
1: Ik heb mijn trui aangedaan vandaag.
0: In het zuiden, ja, het zuiden van het land.
1: Oh.
0: Hier 18 graden, 19 graden, zoiets. Ah. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten aan de noordelijke kust. Vrij krachtig zelfs. Maar hier dus een normale wind en zo'n graadje of 18, 19 met zon en wolken. En dat houdt het wel bij op eigenlijk, hè?
1: Lekker, joh.
0: Geen zon, wel zon, geen regen, dat bedoelde ik.
1: Ah.
0: Nou, dat wat betreft het weerbericht voor vandaag. Zometeen dus even een krantenoverzichtje. En natuurlijk ook dat nieuws, mocht daar meer over bekend zijn. Brand aan de schans.
1: Ja, ik heb me laten vertellen dat het bij Pre-Zero is.
0: Ja, dat is een afvalverwerkingsbedrijf.
1: Ja.
0: Dus ken je dat, wat was die titel ook weer, van te land, te zee en in de lucht?
1: Ja, de verschillende van...
0: Met je Gans van de Schans? Nee, wat was het nou ook weer?
1: Gans van de Schans.
0: Ja, zoiets. En nu is het Brands op de Schans. Ja, nou, het is geen onderdeel dus van te land, te zee en in de lucht. Maar zometeen daar dus meer nieuws over in de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. Goedemorgen.

0: ik weet niet of ze heel veel geld hebben, editors, maar A Ton of Love sturen ze je. Dus als het 1 euro per liefde is, dan is het toch een ton aan liefde aan geld, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: Ja. De editors hoorden hier in de ochtendshow een plaatje uit 2013. Daarvoor een echte wegclassic, hoor. Frankly, Mr. Shankly, The Smiths. Ja, lang geleden niks van ze gehoord.
1: Zeker.
0: En nu wel weer, in de ochtendshow van Studio Alphen Kagenbrazem. Goedemorgen, het is donderdag 15 oktober 2026 vandaag. 7 minuten voor 7:30. Laten we even kijken naar wat er in het nieuws zit vandaag.
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, wat staat er in de krant, Ries? Wat heb jij gevonden vandaag aan nieuws?
1: Aan de Schans in Alphen aan den Rijn is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken bij een bedrijf. Inmiddels heb ik me laten vertellen dat dat bij Pre-Zero is. De brandweer rukte rond kort na 5 uur uit met meerdere voertuigen, waaronder 2 bluswagens en een hoogwerker. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is nog niks bekend.
0: Oh, oké. Okay. Maar Pre-Zero is natuurlijk een afvalverwerkingsbedrijf. Mm-hmm. Een bedrijf wat voor de gemeente ook het afval ophaalt. Toevallig zag ik vanmorgen een man bij een van de prullenbakken zitten van die ondergrondse containers.
1: Ja.
0: Aan de zijkant was hij met dingen bezig. Hij heeft zo'n zwart busje, weet je wel. Ja. Dat valt al op. Ja, maar goed, ja. Hij had ook wel een oranje hesje aan. Dus dat valt ook op. Maar ja, ik kon niet op de achterkant zien wat voor logo erop stond. Maar ik vond het wel opvallend dat je dan de deur uitloopt en dat je dan ineens iemand bij zo'n prullenbak ziet zitten. Dat je denkt, nou, wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja.
0: Maar ik denk dat hij ergens mee bezig was om iets te herstellen of zo. Maar dat heeft dan weer niks met die brand te maken. Maar het heeft wel met die brand te maken. Zijn er ook rookwolken te zien? Moeten mensen rekening houden met stankoverlast?
1: Daar is bij mij niks over bekend. Misschien als je uit naar buiten kijkt aan jouw kant daar zo achter, dan zou je het moeten kunnen zien, denk ik. Maar andere kant. Daar is hij, ja. Nou, hij kijkt, maar volgens mij ziet hij niks.
0: Het is ook donker buiten, dus ja, het is sowieso daarom. Vrij weinig. Maar voorlopig zie ik niks, maar we houden het nieuws wel even in de gaten.
1: Zeker.
0: Natuurlijk. Dan kijken we ook nog even naar... even kijken hoor, als mijn ding het wil doen. Maar hij wil het niet helemaal doen, dat is heel irritant. Hij is hard bezig. Nou, laten we ander nieuws even pakken. Gisteren, leuk nieuws trouwens, want Feyenoord speelde gisteren in de Champions League tegen het Italiaanse Como.
1: Ja, ze kunnen erbij komen.
0: Het is... Kom maar.
1: Ja.
0: Nee, Feyenoord die speelde zijn tweede Champions League duel, want het is pas de tweede speelronde van de Champions League. Na de nederlaag in Camp Nou, ja, dat was natuurlijk een flinke nederlaag. Toen zei ik nog tegen Ries, maar ze hebben zo goed gespeeld. Dit is echt de ommekeer in het spel van Feyenoord.
1: Dat
0: en dat blijkt maar weer, want ze zijn echt titelkandidaat op dit moment.
1: Zeker.
0: Eén van de favorieten. Gisteren hebben ze ook een prima overwinning geboekt. In de Kuip speelden zij dus tegen Como. 3-2 werd het. Feyenoord probeerde veel druk te zetten. De speelwijze waarmee het eigenlijk in de laatste wedstrijden imponeerde. En het positiespel van Como bleek duimmatig geraffineerd te zijn. Dat de vlieger nu niet opging, wordt er dan gezegd als uitspraak.
1: Ja, maar sowieso een aparte avond, want Manchester City heeft bijvoorbeeld verloren van Paris Saint-Germain met 2-4.
0: Ja, op zich vind ik dat niet opvallend, hè? Want PSG. Paris Saint-Germain is echt een heel goed team.
1: Ja,
0: is ook weer een van de titelkandidaten voor de Champions League dit jaar weer. Hè?
1: Ja, dat is ook wel weer zo.
0: En Manchester City die heeft natuurlijk wel een hap moeten doen. Want Pep Guardiola is weg. Ze hebben een nieuwe trainer.
1: Ja, en ze hebben problemen natuurlijk met die fraudezaak wat nu loopt.
0: Nou ja, de vraag is inderdaad, speelt dat uiteindelijk mee in de wedstrijden, in het team? Je merkt vaak dat als het wat onrustig is achter de schermen... dat het uiteindelijk ook mee gaat spelen in het team. Maar voorlopig, afgelopen weekend hebben ze wel een mooie overwinning geboekt, geloof ik. Ik weet niet meer of het op United of Liverpool was. Volgens mij op Liverpool hebben zij gewonnen.
1: Mm-hmm.
0: Dat dan niet helemaal mee kan doen met zo'n PSG... wat al jaren stabiel draait... Ja, dat is op zich wel logisch.
1: Ja, is ook zo.
0: Maar goed, Feyenoord wint met de... klimt met die 3-2 overwinning dus naar de 23e plek. Nu zul je zeggen, nou, dat is vrij laag. Nou, dat valt wel mee. Want,
1: valt op zich nog mee, vind ik wel.
0: Ze zijn pas 2 speelronden onderweg.
1: En vergeet je niet, want ze hebben natuurlijk tegen Como gespeeld dan. Die staat op nummer 12 in de plaats, in de lijst.
0: Dus... Ja, en in volgens mij nummer 4 of zo in de Italiaanse competitie.
1: Ik bedoel maar.
0: Ja. Het is toch ook wel bizar, hè? Dat Como, dat speelde 3 jaar geleden gewoon nog in de 3e divisie van Italië. Dat is echt ongelooflijk wat ze hebben gedaan daar.
1: Echt zo underdog is dat geweest. Ja.
0: Cesc Fabregas is daar de trainer. Maar doelpunten, Zagiel, Hatsmusa en een eigen doelpunt van Sanchez van Como... waren de 3 doelpunten aan Rotterdamse zijde. Ja, tot slot nog ander nieuws dan natuurlijk. Laten we het daar even over hebben, want dan gaan we even naar onze buren van Nieuwkoop. En dat is wel leuk nieuws, want ook wel een beetje geheimzinnig namelijk. Nieuwkoop heeft namelijk grootse plannen. Het nieuwe gemeentebestuur wil de gemeente landelijk op de kaart gaan zetten. En onderzoekt daarom of er een groot landelijk aansprekend evenement naar Nieuwkoop gehaald kan worden.
1: Oh.
0: Welk evenement dat moet worden, dat is nog niet bekend. Voorlopig wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden. Maar de ambitie is duidelijk. Nieuwkoop moet ook buiten het Groene Hart meer bekendheid krijgen. We hebben natuurlijk al best wel wat bekendheid rondom de Nieuwkoopse plassen natuurlijk. Hè? Het mooie groen eigenlijk, de mooie natuur. Maar ja, Vrouwtje komt er ook vandaan.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet of ze een eigen evenement gaat krijgen. Dat het met haar te maken heeft. Of is er binnenkort ook, nou ja, we zitten weer aan de vooravond daarvan, ADE, Amsterdam Dance Event, ja. Krijgen we zometeen het NDE, oftewel het Nieuwkoops Dance Event. Dat zou natuurlijk best mooi zijn. Ja. Dat we zometeen hebben daar staan. Ladies and gentle people, here is Chesso. En dan komt hij opzetten, iedereen, weet je wel, dan hoor je iedereen klappen en juichen en doen. En daar heb ik ook een fragment alvast van.
1: Okay.
0: Ik denk, geef alvast een sfeerbeeld aan de gemeente Nieuwkoop. En dan gaat hij beginnen, weet je. Zou wat zijn? Nou, ben benieuwd.

0: Ja, Lelo van Chesto in de ochtendshow. Wellicht binnenkort dus te vinden in Nieuwkoop.
1: Wie weet.
0: Maar ja, we weten nog niet wat voor evenement gaat worden. Maar het moet een landelijk aansprekend evenement worden. Dus nou, mocht je suggesties hebben, laat het vooral even weten. studioalf.nl/WhatsApp is het adres waar je het kunt achterlaten. En natuurlijk ook ja, antwoord op de vraag die ik eerder heb gesteld. Weet jij of ken jij iemand die meer weet over de werking van verkeerslichten? Want ik heb namelijk het idee, sinds dat de herfst is begonnen, de verkeerslichten op een tragere manier werken dan in de zomerperiode. Zit dat in mijn kop? Of is het echt waar? Is daar een speciale theorie voor? Laat vooral weten. studioalf.nl/WhatsApp. En zometeen in de ochtendshow ook de voor- of de na wat we gaan spelen. Dat is een muziekkennisquiz. En we zijn benieuwd namelijk naar de titel en artiest van de track die ik zometeen ga afspelen. En ook ben ik benieuwd naar het jaartal waarin die is uitgebracht. Gisteren speelden we namelijk met Britney Spears en Overprotected. Die komt uit het jaar 2001.
1: Ja.
0: Was dat het plaatje waarmee we speelden gisteren? Ja, wel eens plaatje, want we hadden hem ook gedraaid. Maar de vraag is dus, komt hij voor of na het jaar 2001 vandaan? Ja. Dat wil ik alvast als hint meegeven voor zometeen in de voor of daarna. Rond 7:45 gaan we hem spelen. Dan weet je dat en kun je de wekker alvast op gelijk zetten. Ja, eerst tijd natuurlijk voor het nieuws. Ook het nieuws uit de regio komt eraan. Wat heb jij zo meteen erin zitten?
1: De gemeente Alphen aan den Rijn wil het gezondste stadshart van Nederland hebben. Wanneer dat zou moeten zijn, dat hoor je zo.
0: Ik ben vooral benieuwd naar de kosten. Ja. En meer erover zo meteen in het regennieuws. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het 7:30 nieuws. Jort, de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold

0: Afgelopen weekend meerdere slagwapens en een mes in beslag genomen bij een verkeerscontrole. Agenten zagen een verdacht voertuig en besloten de auto te controleren. In de auto zaten 5 personen die volgens de politie sterk naar alcohol roken. Op de bestuurdersstoel lagen verschillende slagwapens. Een man die geen identiteitsbewijs kon tonen had ook een mes bij zich. Alle wapens zijn in beslag genomen en vernietigd. De gemeente Alphen aan den Rijn wil voor 2035 het gezondste stadshart van Nederland hebben. Het centrum moet groener, veiliger en aantrekkelijker worden. Er komen meer bomen en struiken en de opvang van regenwater wordt verbeterd. Ook wil de gemeente fietsroutes aanpassen, onder meer via de Paradijslaan. Verder krijgen de Adventskerk en de Bonifatiuskerk verlichting. Met de plannen wil de gemeente inwoners langer in het centrum laten verblijven. Verenigingen in Kagen-Brasum kunnen een ontheffing aanvragen voor een centrale vuurwerkshow tijdens de komende jaarwisseling. Dat is mogelijk ondanks het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Per dorp mag maximaal 1 ontheffing worden verleend. De show moet veilig worden georganiseerd en aan verschillende voorwaarden voldoen. Verenigingen moeten hun aanvraag uiterlijk 1 november indienen bij de gemeente. Het vuurwerk mag tijdens de jaarwisseling tussen 6 uur 's avonds en 2 uur 's nachts worden afgestoken. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Jesse Ries, dankjewel. Toch heel even terugkomend op dat vergroeningsverhaal van de gemeente.
0: Ja.
1: Sorry. Het feit dat zeg maar iets groener wordt, houdt dat jou meer binnen een bepaald gebied?
0: Ja, wel. Ja, ik denk het wel. Als je bijvoorbeeld zeker in de zomer, als het wat groener is, is het wat koeler.
1: Ja, oké, maar het gaat toch ook om het aanbod? Dus als het aanbod van winkels of van horeca of wat dan ook aantrekkelijker wordt, dan houdt dat je toch eerder bij iets?
0: Op zich wel.
1: Want op dit moment denk ik vooral, nou, ik ga wel ergens anders heen, want daar zijn meer winkels te vinden waar ik bijvoorbeeld mijn kleding haal. Want als ik hier bijvoorbeeld broeken wil shoppen in Alphen, het is voor mij niet te doen. Ja, ik ben 1,69 uit mijn hoofd. Ja, 1,69. Ik heb hier geen winkels waar ik broeken kan halen. Ik moet daar echt voor buiten Alphen.
0: Oh.
1: Nu is dat natuurlijk mijn probleem, hoor, daar niet van. Maar dat is dan een wat grotere winkelketen, mm-hmm, die bijvoorbeeld hier in Alphen niet te vinden is. Ik moet daarvoor naar Hoofddorp, ik moet daarvoor naar Leidschendam. Ja, ik moet daarvoor. Dat zou dan toch uiteindelijk het aantrekkelijker maken voor mensen om hier te gaan shoppen in plaats van elders.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Zou je wel denken.
1: Dat. Ja. Ik vraag me dat dan af, weet je wel. Je kan heel veel geld steken in vergroening. Dat is allemaal prima en het moet er ook mooi uitzien allemaal. Maar ik zou toch kijken of dat je daar dan wat mee kan doen.
0: Zeker.
1: Nou, mocht de gemeente luisteren, hi, goedemorgen. Misschien is dat een idee. Doe wat met die tip, of niet? Ja, het is aan jullie. Het is niet aan mij natuurlijk, maar ik heb wel mijn wensen. Zeg, de verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, gisteren en eergisteren echt wel drukke ochtendspitsen. Vanmorgen valt het nog alles mee, ondanks dat het donderdag is. Er zijn 4 files te melden, in totaal 18 minuten. Ik krijg van mij ze allemaal, want zoveel zijn het er niet. De A4 Den Haag in de richting van Amsterdam. Bij Leidschendam staat er 6 kilometer. Je vertraging is 4 minuten. 4 minuten vertraging ook op de A12 in de richting van Utrecht. Bij Bodegraven en Woerden 4 kilometer. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Een dagelijkse file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Ook daar 4 kilometer, maar je vertraging is zo'n 5 minuten. En de andere kant op diezelfde A20, maar dan tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Ook daar 4 kilometer en een extra reistijd van zo'n 5 minuten. Hoe is het op het spoor?
0: Ik heb maar 1 melding en dat is de volgende.
1: Even kijken hoor, dan moet ik even.
0: Weer niet?
1: Ja, jawel, wacht even. Ook deze moet ik hebben.
0: Ja.
2: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
1: Nee, dus gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om je route te checken. En dan moet het helemaal goed komen.

0: Day, Calling van Rondé in de ochtendshow van Studio Alphen Kagebraas. Maar ook de Jacksons hoorden hier Walk Right Now. Ja, wanneer was het nou? Dat weet jij misschien, Ries. Ik was daar gisteren benieuwd naar. Je had de Jacksons. Ja. Je had de Jacksons 5.
1: Ja, dat was hetzelfde.
0: En dat was hetzelfde?
1: Dat was hetzelfde, ja.
0: Oké, okay. En daarna gingen dan de broers allemaal solo verder?
1: Juist.
0: Met natuurlijk de grootste Michael Jackson. En Jermaine Jackson natuurlijk ook.
1: Ja, Jermaine Jackson ook inderdaad. Ja.
0: En Janet Jackson.
1: Ja, maar die zat niet in de Jacksons.
0: Nee, het waren de gebroeders Jacksons. Juist. Nee, als de zussen hadden meegedaan, dan hadden waarschijnlijk de Jacksons 25 geheten. Want dat was een groot gezin, hè?
1: Die hebben het bed ergens anders voor gebruikt dan om te slapen, geloof ik.
0: En laten we heel gauw gaan naar de voor of de na. We gaan weer jouw muziekkennis testen in de ochtendshow. En wat gaan we doen? Nou, ik ga zo meteen een fragment draaien van een liedje. En aan jou de taak om door te geven wie de artiest is, wat de titel is van die track en of dat die voor of na een bepaald jaartoe is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar 2001, want gisteren was de opdracht namelijk Britney Spears en Overprotected.
1: Ja.
0: Ja, nou, ze had genoeg protectie nodig in zoverre, want het ging niet zo goed met haar. Maar 2001 dus is het jaartal. Dus even in zijn volledigheid. Titel en artiest voor of na het jaar 2001. Je kunt het doorgeven via de app studioalf.nl/WhatsApp. En als je meedoet en het antwoord goed hebt, dan maak je kans op de titel Daagwinnaar en 3 stickers.
1: Ja, die wil je zeker weten.
0: Nou, zeker. We hebben ze weer. Dus 3 stickers liggen erop je te wachten. Wil je meespelen, doe dat vooral. En weet je het niet? Nou, doe vooral even een gokje wagen, want daarmee maak je in ieder geval een klein beetje kans. Vergroot je je kans in zoverre dan dat je niet meespeelt. Titel en artiest voor of na het jaar 2001. Dit is de opdracht voor vandaag.

0: Ja. Dit is er wel eentje uit de Vergeten Parels, hè?
1: Zeker.
0: Ja, lang geleden dat we deze plaat hebben gehoord. Maar ja, wie is de artiest? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2001 uitgebracht? Dat is de vraag voor vandaag. En ja, zo klonk de opdracht dan. Wat denk jij? Geef het door. studioalf.nl/WhatsApp. Zullen we nog een heel klein stukje van het fragment door laten horen? Want het is wel een moeilijke opdracht, hoor. Zeker omdat we hem eigenlijk met z'n allen wel zijn vergeten. Zo klinkt hij dan.

0: Nou, dan hou je precies hou je de titel weg.
1: Ja, nou nee, dat is niet waar. I can't live without you. Komt daarna, zoiets.
0: Komt mij niet, hoor. Niet.
1: Nou,
0: nee, nou,
1: niet. We gaan het zo meteen controleren. En we moeten het natuurlijk wel een heel klein beetje moeilijk maken. Hè? Ik bedoel, het hoeft niet elke dag makkelijk te zijn. Titel en artiest, voor of na het jaar 2001, dat willen we van je weten. Geef je antwoord door via de app. Studiehalve.nl/WhatsApp is het adres. Ja, en word de dagwinnaar. Krijg 3 stickers van ons, want dat is het prijspakket wat we uitdelen vandaag. In de voor of daarna. Nogmaals, titel en artiest, voor of na het jaar 2001. Geef het door. Studiehalve.nl/WhatsApp.

0: Nakamura, Dja Dja in de ochtendshow. Ja, doet me toch een beetje denken aan de taal die mijn dochtertje 4 jaar geleden nog sprak. Goo goo gaga, Dja Dja Dja Dja, zeg maar.
1: Nou, oneerbiedig.
0: Ja. Nee, ja, ik vind het een beetje...
1: Je haalt er niet echt een taal. Ja, volgens mij is het gedeeltelijk Frans ook, maar...
0: Ja, dat zou kunnen hoor. Wat het betekent weet ik even niet. Daar gaan we wel even achteraan. Waar we ook achteraan gaan is natuurlijk het nieuws. Er is wat... Ja,

0: Voordat we naar de winnaar gaan hoor, van de voor of de na, er is wat bekend over die brand bij het terrein van, hoe heet dat, Zero?
1: Pre-Zero.
0: Pre-Zero.
1: Ja. Ja, de brand in een loodzaal van een afvalwerkingsbedrijf Pre-Zero dus aan de Schans in Alphen aan den Rijn is vanochtend geblust. Het vuur brak rond 5 uur uit. De brandweer zette onder meer 2 bluswagens en een hoogwerker in. Bij de brand kwam veel rook vrij. Die blijft door de mist hangen en veroorzaakt nog altijd stankoverlast.
0: Ja.
1: Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies uit de rook te gaan en ramen en deuren te sluiten. Ja, dat is natuurlijk altijd standaard. Hè. Ga niet in de rook staan.
0: Nee, je hebt het per ongeluk zelf ervaren een tijdje terug bij die brand toen bij de Wederik flat.
1: Hou op, schei uit.
0: Jij liep het hoekje om te kijken naar die brand. Ja. Voor de omroep was dat ook. Omdat je daar, je was daar.
1: Mm.
0: En, maar je loopt precies, liep jij zo'n rookwolk in. Ja, dat is niet goed, hè?
1: Nee, dat was niet goed, nee. Nee.
0: Heb je ook echt wel lange tijd nog last van gehad.
1: Daar heb ik meerdere maanden nog last van gehad, ja. Ik was eigenlijk een beetje bang dat het fout zou zitten. Maar het is uiteindelijk toch wel weer goed gekomen, hoop ik dan toch wel. Dat je iets niet ziet natuurlijk in je lichaam.
0: Nee, dat is ook zo. Nee, nu heb ik ook wel vaker bij branden gestaan. En voorlopig gaat het ook nog steeds goed met me. Maar nee, het is hoe jij die rook toen inademde.
1: Nee, dat was heftig.
0: Dus doe dat vooral niet.
1: Nee.
0: Nee, dat is... mocht je daar meer over willen weten, Richard Harreman is je adviseur daarvoor. Om dat niet te doen.
1: Ja, ervaringsdeskundige.
0: Ja. Mocht er meer over bekend worden verder, andere updates, dan krijg je dat uiteraard ook gewoon hier te horen in de ochtendshow. Wat je hoorde in de ochtendshow ook, was natuurlijk de opdracht. In de voor of de na. De voor of de na is een radiospel waarin we je muziekkennis testen. Ik heb een fragment gedraaid van een liedje. En dan is de vraag natuurlijk, ja, wie zit daarachter? Wat is de titel van de track? De artiestennaam. En we willen ook weten of dat die voor of na een bepaald jaar is uitgebracht. En dan gaat het vandaag om voor of na het jaar 2001.
1: Yes.
0: Ja. Ik ga een fragment opnieuw even laten horen. En dan pak ik hem iets verder op dan het intro. Want dat intro duurde vrij lang natuurlijk. Precies. En werd je niet heel veel wijzer van. Vandaar, dit is de opdracht waarmee we spelen vandaag. Harry.

0: Ja, nee, je hebt toch gelijk inderdaad.
1: Ja. Ja,
0: ik zat met een ander liedje dan in mijn hoofd, denk ik. Maar en... Ja, wat komt daar dan verder achter? Dat is natuurlijk de hint en de vraag. Titel en artiest voor of na het jaar 2001. Als het goed is, heb je zojuist meegedaan via de app studioalf.nl/WhatsApp. Richard Arman, jij mag als eerste een gokje wagen.
1: Ja, dit is de Cubaanse zanger John Secada met Justin Arredé. En voor 2001, 1992, volgens mij 1991 zo.
0: Oké, okay, maar Cuba komt hij vandaan?
1: Hij komt uit Cuba, ja.
0: Dat had ik nooit geweten, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee.
1: Het was wel opmerkelijk, want dat was natuurlijk nog volop in de periode nog van Cuba met hun leider daar. Dus dat was natuurlijk anti-Amerikaans. En dat was gewoon een grote Amerikaanse hit is dit geweest.
0: Ja, dit is, maar ook in Nederland een grote hit geweest. Zeker, ja. Heeft Richard Arman gelijk? Dat is natuurlijk de vraag. En ben je het daarmee eens is dan de vraag ook? Of denk je, nou nee, Ries, die zit volledig fout.
1: Dit had wel een hele mooie geweest voor de One Hit Wonder van Ras van Fortuyn.
0: Zeker, maar laten we niet alle items door elkaar halen.
1: Nee, dat is waar.
0: Anders raak ik ook in de war namelijk. Ja, heeft Richard Arman het goed? En daarmee ook meteen Mark, want die speelt vandaag mee. Maar ook Thomas en Fleur. Die sturen allemaal hetzelfde antwoord in als jij zojuist hebt gegeven. Another Day van John Secada.
1: Nee, Just Another Day.
0: Just Another Day. En voor het jaar 2001 zeggen ze allemaal.
1: Ja.
0: Ja, dat is hartstikke goed natuurlijk. Van harte gefeliciteerd, zowel Mark als Thomas als Fleur. Want zij stuurden het in via de app studioalf.nl/WhatsApp. John Secada, Just Another Day, voor het jaar 2001. En officieel uitgebracht in 92.
1: Wie van de drie was het eerste? Want die krijgt dan de stickers.
0: Nee, ze krijgen alle drie krijgen ze drie stickers.
1: Oh, ja, je bent het moeilijk vandaag. Hey, mooi.
0: Januari 1992 is hij opgenomen. En uiteindelijk op 16 maart 1992 uitgebracht.
1: Ah.
0: Maar dan alleen in de VS, Canada, Cuba, Australië en Nieuw-Zeeland.

0: 25 mei in Japan. En 29 juni pas in Europa.
1: Zo?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Blijkbaar was het toch een iets grotere rit dan dat hij van tevoren had gedacht.
1: Je kan echt merken dat er toen nog geen internet was, hè?
0: Ja, sorry.
1: Ja, maar dat is wel... Ja.
0: Dat helpt wel, hè, bij het...
1: Vroeger was het natuurlijk ook met films die kwamen in Amerika... kwamen die vele maanden kwamen ze eerder uit.
0: Ja.
1: En tegenwoordig wordt het allemaal via internet wordt het allemaal overgejast... naar de bioscoop in Nederland.
0: Nee, zo is het
1: en
0: inderdaad.
1: Komt eigenlijk overal tegelijkertijd uit.
0: Ja, vroeger had je natuurlijk ook LimeWire en zo... waar je dan dingen kon downloaden. Toen kwam het ook wel snel bij mensen thuis. Maar dat is niet helemaal hoe het hoort natuurlijk. Geen nummer 1 hit in Nederland, wel in Zweden. Als enig land is het daar een nummer 1 hit geweest. Maar verder Duitsland, Tsjechië, Canada, Zwitserland, Ierland, Noorwegen en de Verenigde Staten. De VK, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland werd het een top 5 hit. Just Another Day van John Secada uit 92 dus. En dat is dan ook het jaartal waarmee we morgen verder gaan. In de voor of de na. Alvast als hint voor morgen. Want uiteindelijk kun je morgen opnieuw kans maken op de titel Dagwinnaar. En ook de 3 stickers die hier op je liggen te wachten. Dus speel vooral mee. Maar zowel Mark als Thomas als Fleur, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn de...
2: Winner of the day.
0: Nou, zo is het inderdaad. Zeg, zitten aan de tijd. Aan het nieuws van 8 uur, hè, die komt eraan.
1: Ja, ja.
0: En ook het nieuws uit de regio. Wat heb je er zo meteen in zitten, Ries?
1: Ja, niet te verwarren met de lucht die je op dit moment ruikt, maar de strontweek is in volle gang.
0: Nee, dat heeft er niks mee te maken, hè, met die brand.
1: Nee,
0: dat dan weer niet. En wel wat anders, zo meteen er meer over in het regennieuws. Ook het nieuws van 8 uur. Het nieuws van de NOS komt eraan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen. 1 minuut over 8 is het. De donderdagochtendshow. Studio Alf en Kage Brazem. Het nieuws krijg je van... de NOS.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
12: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om zelf wat aan te doen.
11: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van Channel 4... is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst... parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend... na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
13: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
11: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Kirsten Klom, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het brugdeel van de fietsbrug over het Aakenau en Alphen aan de Rijn wordt begin november ingehezen. Dat gebeurt tijdens twee weekenden van 6 tot 9 november en van 13 tot 16 november. Tijdens de werkzaamheden is de N207 langs het Aakenau compleet afgesloten. Wanneer de fietsbrug helemaal klaar is, is nog niet bekend. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 4,2 naar 7,5 miljoen euro. Fietsmaatjes Alphen aan de Rijn heeft sinds de oprichting in 2019 een 500.000 kilometer afgelegd. De stichting vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag met een fietstocht door het centrum. Inmiddels zijn er 25 duofietsen en 2 rolstoelfietsen, dankzij bijna 600 vrijwilligers. 3 vrijwilligers werden gehuldigd voor hun inzet. Arie Zwaan maakte met 322 ritten de meeste ritten. Volgens wethouder Gert-Jan Schotanus helpt fietsmaatjes eenzaamheid te bestrijden en sociale contacten te vergroten. De museumhaven in Oude Wetering brengt historische schepen samen aan de kade van de Wetering. Het evenement is gekoppeld aan de Strondrace, een wedstrijd met historische zeilschepen tussen Workum en Warmond. Bezoekers kunnen onder meer een oude ijsbreker, een voormalige politieboot en historische stoommachines bekijken. Ook zijn er exposities over de vroegere handel over water en het winkelverleden aan de King van de Kerkstraat. De toegang is gratis. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is ietsjes drukker geworden. Nog steeds valt het allemaal wel mee voor een donderdagochtend. Er staat in totaal een half uur vertraging. 8 meldingen. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer. En dat zijn er 3. Om te beginnen op de A4, de Naar richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 3 kilometer. Je vertraging is zo'n 6 minuten. De A13 dan, Den Haag in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord. Daar staat 4 kilometer op de weg en je vertraging is daar 5 minuten. 5 minuten vertraging tot slot ook op de N11 Bodegraven in de richting van Leiden. Tussen Hazenwoudendorp en Zoeterwoude-Wijpoort staat 2 kilometer. Ja, Ries, hoe is het op het spoor?
1: Ik heb 2 meldingen. Door een defecte trein is er een verstoring in de treindienst tussen Rotterdam Centraal en Gouda. En ook tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal is er dan dus een verstoring. En dat duurt allemaal tot ongeveer 8:45. Ja, dan de laatste is natuurlijk het volgende.
5: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Nee, zo is het inderdaad. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om je route te checken. En dan moet het helemaal goed komen.
14: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: even voordat het weekend er is. Maar je hoort hem al hier op de radio, Dancing in the Flames. En daarvoor een lekkere plaats van John Newman. Ook dat is een vergeten parel geworden, want je hoort hem weinig meer. Cheating! Echt wel een lekker plaatje ook. En dat om 8:15, donderdag 15 oktober. Je bent weer aanbeland bij de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazem. Wil jouw buurman wel eens een schuur bouwen? Dat zou zomaar kunnen natuurlijk, want even alles vernieuwen of uitbreiden, het huis, is altijd wel fijn.
1: Toevallig heeft mijn buurman inderdaad een schuurtje gebouwd.
0: Ja, nou ja, goed, hij woont dan niet in Alphen aan de Rijn, hè, want daar gaat het dan om in dit geval.

0: Je woont in Kagen-Brazem namelijk. Mm-hmm. Maar wil hij een nieuwe schuur bouwen waar je helemaal niet op zit te wachten, dan kun je bezwaar maken. In Anfen is alleen de kans groot dat je daar veel te lang op moet wachten. De gemeente heeft moeite om bezwaren tegen bouwplannen op tijd af te handelen. En dat is natuurlijk nogal vervelend, want ja, terwijl jij probeert duidelijkheid te krijgen over de plannen van je buurman. Je kunt hem ook gewoon aanspreken, hè, daar niet van. Maar mocht het niet helemaal op lekkere voet lopen samen met de buurman. Dan blijft de onzekerheid bestaan. Een bezwaar indienen is dus één ding, maar een tijdig antwoord krijgen, dat blijkt dus een stuk lastiger. En zeker om het te verwerken bij de gemeente Alphen aan de Rijn. Dan als je op zondagochtend je boodschappen wilt doen in Alphen, dan moet je gewoon nog even wachten. Want supermarkten krijgen geen toestemming om voortaan om 10 uur open te gaan in plaats van 12 uur. Deuren mogen dus pas om 12 uur open. Dat betekent dat dat er voorlopig niets verandert aan de openingstijden op zondag. Even vroeg een vers broodje of nog snel de vergeten boodschappen halen. Ja, op zondag wordt het gewoon even uitslapen. Of in ieder geval wachten tot het middaguur, mocht je niet kunnen uitslapen natuurlijk. Tot slot nog nieuws over de NS Publieksprijs. Want Saskia Noord die maakt opnieuw kans op die prijs. Haar roman Adem is genomineerd voor de titel Boek van het Jaar. En dat is voor Noord nou alweer de 8e nominatie. Zegt, wat een goede schrijver is dat, hè? Die heeft zoveel titels. Je ziet er altijd in de top 10 van de boekenhandel liggen. Dat is ongelooflijk. Saskia Noord. In totaal zijn er nog 5 anderen genomineerd. In totaal dus 6. Onder andere Herman Koch, Adriaan van Dis en Francine Ome maken ook kans op die prijs. Publiek mag bepalen wie de wint en stemmen kan nog tot en met 12 november. Wat heb jij nog in het nieuws, Ries?
1: Een Italiaanse jongen die blijkt 3 jaar lang een remhendel van zijn fiets in zijn rug te hebben gehad. De jongen die viel op 10-jarige leeftijd van zijn fiets, maar leek ongedeerd. 3 jaar later kreeg hij pijn in zijn benen. Op een röntgenfoto ontdekte artsen een metalen voorwerp van 5,5 centimeter bij zijn wervelkolom. Na een operatie van 3 uur werd de hendel verwijderd. De jongen is snel hersteld. Wat bizar eigenlijk.
0: Dat je op de fiets gaat zitten en dat je dan ineens denkt, hey, auw, dat gaat niet goed.
1: Nee.
0: En dat je jarenlang denkt, auw, dit gaat nog steeds niet goed.
1: Nee, ja, dat.
0: En dan kom je er ineens achter, er zit nog een remhendel in je lichaam. Maar hoe dan?
1: Ja, ik snap er ook niks van, hoor.
0: Hoe is dat ingebracht? Ja, maar bij een ongeluk is dat gebeurd dan, denk ik.
1: Ja,
0: neem ik
1: aan. Ja. Is een misfiets gevallen.
0: Ja, dat is wel, sowieso is dat naar natuurlijk. Maar om dan ook nog eens een keer een... Dat je dan denkt, hé, maar waar is de fietshendel dan gebleven? En dat je er jaren later achterkomt, hé, dat... Ik heb hem niet kunnen uitpoepen.
1: Ik snap het ook niet, hoor.
0: Nee, het is heel apart. Echt wel opmerkelijk nieuws. Nou, dat wat betreft het Italiaanse jongetje met die remhendel in zijn lichaam. En laten we het hebben over iets wat ook leuk is. Ja, dit is niet per se leuk voor het jongetje natuurlijk, maar dit is wel leuk namelijk. Voor iedereen en zeker voor ondernemers. Want wie wordt de beste ondernemer van Kagen-Brazem? We gaan daar binnenkort achterkomen, want eens in de 3 jaar organiseert de ondernemersvereniging Kagen-Brazem de verkiezing voor ondernemersprijs. En die strijd is inmiddels behoorlijk uitgedund. Van een flinke lijst met voorgedragen bedrijven bleven er eerst 80 over. Daarna is er weer een selectie gemaakt. 16 deelnemers en kanshebbers. En uiteindelijk zijn er nog 6 finalisten over. En die zijn bekend, want onder andere de Vergulde Vos in Rijp-Wetering, Opperzoets en Solid Rental uit Roelofaar en Sveen maken kans op de grote prijs. En daarnaast wordt er ook nog een prijs uitgereikt voor de beste starter of ZZP'er van het jaar. Ja, op donderdag 26 november dan weten we wie er met de prijzen van doorgaat. Wouter Koek is bij de verkiezing betrokken en hangt bij ons aan de telefoon. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, Martijn Koek is het.
0: Oh, trouwens. Sorry, Martijn is het inderdaad. Nee, ik heb het hier verkeerd opgeschreven. Martijn, goedemorgen. Doen we het even opnieuw inderdaad. Nee, eens in de 3 jaar, dan kiezen jullie de beste ondernemers van Kagen-Brazem uit. Wanneer ben je nou eigenlijk een echte goede ondernemer, vraag ik me af.
2: Ja, elke keer als we dat gaan doen, dan komt die vraag natuurlijk weer boven. En dat is eigenlijk altijd anders waar we de criteria waar we kijken. En deze keer kijken we heel erg naar lef en wat je betekent voor je eigen omgeving. En hoe uniek je bent binnen de branche en binnen de bedrijven. Dus zijn eigenlijk 3 pijlers deze keer.
0: Ja, maar dat is dus eigenlijk iedere keer weer verschillend, de pijlers.
2: Ja, klopt. Vorige keer zat het veel meer rondom duurzaamheid bijvoorbeeld. En we hebben ook een keertje gehad dat het echt alleen om de omgeving ging. Dus echt hele maatschappelijke betrokkenheid. Dat hangt ook een beetje af van de thematiek die een beetje leeft bij de ondernemers.
0: Is dat iedere keer verschillend dan, waardoor jullie daar eigenlijk dan ook op inspelen? Of maakt dat de strijd eerlijker? Laat ik het zo vragen.
2: Nou, het is natuurlijk altijd een beetje appels en peren vergelijken. Je zei al, de vergulde voor.

0: Brandtots en Solid Rentals zijn totaal verschillende bedrijven. Dus je moet een handvat hebben om, om het daar op te hangen. Maar ja, uiteindelijk bedenken we die thema's om te zorgen dat we iets hebben om aan vast te houden. Want anders is het helemaal niet te doen.
1: Nee,
0: precies.
1: Dat is
0: eigenlijk de reden waarom we het doen. Maar ja, goede ondernemers zullen altijd lef moeten tonen. En ze lopen altijd risico. En ze moeten altijd rekening houden met hun omgeving. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die sponsoren verenigingen. Zeker in Kagen-Braassem. Ik denk dat ongeveer alle verenigingen afhankelijk zijn van de ondernemers. Die hun ondersteunen op allerlei manieren. Niet alleen geld, maar ook met spullen vaak.
1: Mm-hmm.
0: Maar duurzaamheid is natuurlijk een beetje meer een landelijk thema. Dus we kijken eigenlijk altijd een beetje wat speelt er nu. Nou, met de huidige maatschappelijke omgeving en ook hoe het zeg maar onrustig is in de hele wereld. Ja, dachten we dat die drie dat nu voor nu even de belangrijkste zijn.
1: Ja, want jullie gaan dan eigenlijk bij de bedrijven ook langs om te kijken wat speelt er? Of bepaal je van tevoren eigenlijk de drie pijlers en maak je dat dan bekend zodat ze daar ook op in kunnen spelen? Want misschien kunnen ze daar wel rekening mee houden.
0: Ja, dat zou kunnen, hè? Maar we maken het niet van tevoren bekend.
1: Nee.
0: Wat we eigenlijk doen is, we kijken een beetje naar die lijst, die van 80, wat je net al zei. En uiteindelijk zien we natuurlijk in het hele jaar een beetje als ondernemersvereniging wat er speelt. En we kijken een beetje naar de wereld. De jury bestaat uit naast de burgemeester en ik als voorzitter van de ondernemersvereniging. Uit andere ondernemers die al een tijdje meegaan, zeg maar. In ieder geval daar heel veel van afweten.
1: Ja.
0: Dus met die jury kijken we gewoon wat hebben deze bedrijven in het algemeen moeten ze allemaal doen. Nou, dat zijn natuurlijk wel een beetje vaste thema's. En wat leeft er in de wereld? En dan kiezen we er een paar uit die daar een beetje bij passen.
1: Ja, dus
0: maar het is niet dat we het van tevoren al bedenken.
1: Nee.
0: Alhoewel bijvoorbeeld die duurzaamheid, dat was toen wel een ding wat enorm speelde. Dus dat hebben we toen. Dat was wel een vrij makkelijke om in te koppen, maar we bekijken het eigenlijk per keer.
1: Ja, en als ondernemersvereniging weet je natuurlijk ook wat er speelt, hè, onder die ondernemers.
0: Ja, als het goed is zou ik dat moeten weten. Het is altijd lastig natuurlijk om in alle hoofden te kijken van de ondernemers. Maar uiteindelijk, ja, ik ben zelf ook ondernemer, dus je ziet wel een beetje wat ondernemers bindt en dan kun je gewoon kijken wat er speelt inderdaad.
1: Ja, precies. Nu zijn er dus, de finalisten zijn bekend, hè? Dat is natuurlijk een bont gezelschap, van een eetcafé tot ludieke pakken. Wat maakt juist dan deze ondernemers zo bijzonder dat ze in de finale staan?
0: Ja, uit die de 16 die we uiteindelijk bezocht hebben, moet je natuurlijk een keuze maken. En deze drie sprongen er eigenlijk vooral bovenuit, omdat ze het tonen van lef, zeg maar, dat ze een aantal dingen doen die andere bedrijven misschien. Het lijkt erop alsof ze even een stap maken die andere bedrijven of al een keer ooit gemaakt hebben of nog niet te gaan doen.
1: Ja.
0: Dat onderdeel lef, daar komt er heel erg naar voren. Daarnaast zijn deze bedrijven alle drie enorm bezig met hun eigen omgeving, zeg maar. Dus ze hebben allemaal mensen in dienst die in Kagen-Braassem werken, of ze betekenen sowieso veel voor de maatschappij door het sponsoren van dingen. En daar sprongen deze drie eigenlijk bovenuit. Dat is natuurlijk, wat ik net al zei, het is een beetje appels en peren vergelijken. Dus uiteindelijk doen al de bedrijven dat. Maar met die jury ga je eigenlijk gewoon aan de slag om die bedrijven te beoordelen. Dus we gaan dan langs met twee die leden per bedrijf, daar maken we een mooi verslag van. En vervolgens gaan we dat bespreken bij de burgemeester op de Kamer en rollen de drie uit.
1: Ja, je vertelt het al, jij zit in de jury, de burgemeester ook, hè? Astrid Eijsteen-Bolt is dat. Wie zit er nog meer in?
0: Ja, de juryleden maken we eigenlijk niet bekend.
1: Okay.
0: Niet dat het nou supergeheim is, maar het zijn eigenlijk gewoon andere ondernemers die ook of sommigen hebben anders een keer de prijs gewonnen, of zijn al een keer genomineerd, maar ook gewoon hele oude rot in het vak die eigenlijk al niet meer ondernemen, maar wel heel veel vanaf weten nog of advies geven.
1: Ja.
0: Dus, maar we maken de naam eigenlijk niet bekend.
1: Nee. Nou, jullie twee zijn dan bekend, hè? De burgemeester en jij.
0: Ja,
1: wie van jullie twee is dan het strengst? Is dat de burgemeester toch wel? Of ben jij toch wel iets strenger?
0: Officieel is de burgemeester de voorzitter, dus die zou het strengst moeten zijn. Maar nee, het zijn eigenlijk hele leuke vergaderingen. Dus, want het gaat natuurlijk over collega-ondernemers. Je mag ze op dat moment bespreken en kijken hoe mooie bedrijven ze hebben. Ze hebben nog uiteindelijk vonden we het heel lastig om een beslissing te maken. Dus dan hebben ze nog filmpjes hebben ze gevraagd te maken. Die worden op die avond ook getoond. Ja, daar komen dan ook weer echt leuke situaties uit, omdat ze allemaal op hun eigen manier die filmpjes maken. Ja, dus er is eigenlijk niet echt iets wat heel streng is. Nee. Behalve dat er uiteindelijk toch wel natuurlijk een keuze gemaakt moet worden. Dus de vorm waarin dat gebeurt is... ik geloof niet dat het echt heel streng is geweest.
1: Nee, het is een vrij luchtige opzet, ondanks dat er wel een bepaalde strijd is natuurlijk om te winnen onder de finalisten.
0: Nou, zeker. Want uiteindelijk, die twee mensen die naar een bedrijf geweest zijn... iedereen heeft van de jury heeft, zeg maar, 4 bedrijven bezocht. Dus je gaat echt met z'n tweeën zo'n bedrijf, zeg maar, ja, verdedigen. Dus het is echt een soort pitch van de juryleden voor dat bedrijf. Dus dat heb je eigenlijk 16 pitches. En dan ga je alleen met z'n allen dus ook weer elkaar beoordelen. Van oké, hoe was dat bedrijf, hoe was dat bedrijf? Dus dit is ook wel, dat is ook wel een soort grappig. Dat je eigenlijk, je werkt niet bij dat bedrijf. Je hebt je eigen bedrijf en vervolgens ga je wel een bedrijf pitchen ten opzichte van die jury. En dat doet niet het bedrijf zelf, maar wij. Dus die bedrijven zijn een soort afhankelijk van de juryleden of die het goed kunnen pitchen.
1: Ja, dus het moet wel indruk maken.
0: Ja, dat is wel het idee. Nou ja, deze juryleden kunnen dat gelukkig allemaal. En uiteindelijk, ja, het zijn allemaal bedrijven in Kagenbrasum. En
1: zo is
0: de juryleden komen er ook allemaal vandaan.
1: Dus ons kent ons, het eigen
0: dan. Je kent de bedrijven ook over het algemeen.
1: Ja. Nu, dat is natuurlijk mooi als je zo'n prijs wint. Maar gaat het dan ook deuren openen uiteindelijk als je zo'n titel op zak hebt? Merk je dat vanuit de eerdere winnaars?
0: Ik denk dat je wel binnen de gemeente krijgt gewoon even natuurlijk een podium waarop je toch even kan laten zien wat je kan en wat je doet. Bij de grotere bedrijven, die zijn meestal al bekend, dus die zullen het misschien niet heel veel hebben, maar die geven wel aan, ja, deze waardering is wel echt zo leuk. Dat je even anders gezien wordt dan de jaren daarvoor. Dat zijn ook vaak die ondernemers die al een tijdje meelopen. Sommigen zijn zelf al eerder genomineerd, maar hebben het niet gewonnen. Maar voor de starters, ZZP'ers, is het natuurlijk helemaal mooi. Omdat die even, ja, echt even in het zonnetje gezet worden. En die zijn misschien nog niet bij iedereen bekend. En die worden wel even ineens voor... volgens mij was er 175 mensen in de zaal of zo. Dus dat zijn allemaal al ondernemers, althans veel.
1: Ja.
0: En ze worden natuurlijk, krijgen een beetje publiciteit. Dus voor hen is de publiciteit heel belangrijk. En voor de ondernemersprijs, maar daar is de waardering het belangrijkste.
1: Ja, precies. Dus zeker ook voor de kleinere ondernemers kan het echt wel helpen bij de naamsbekendheid, om die een beetje te verhogen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, nee, dat is echt, dat helpt enorm, ja.
1: 26 november, op een donderdag, dan vindt het plaats bij Tech Campus De School in Roelofarensveen. In het kort, hoe gaat die avond eruit zien?
0: We hebben Rob en Emiel bereid gevonden om de show in elkaar te zetten. Dat voor de mensen die het niet kennen, dat zijn eigenlijk illusionisten die en heel serieus kunnen zijn en heel grappig. Ja. En die kunnen dus enorme... maffe dingen met van alles. Ik heb ze zelf nooit gezien. Ze zijn al wel eens een paar keer bij de Vervulde Sports geweest, begreep ik. Dus we hebben hen bereid gevonden om die avond te doen. Dat betekent dat zij eigenlijk de hele avond runnen. We beginnen met de startersprijs en we eindigen met de ondernemersprijs. En zij gaan eigenlijk de finalisten langs, gaan de vragen stellen. En waarschijnlijk zullen de burgemeester en ik nog wat bevraagd worden over de jury en hoe dat in elkaar steekt. De juryrapporten bekendgemaakt. Ja. En dan uiteindelijk maken zij ook de winnaars bekend.
1: Ja, de grote apotheose met dus de winnaar van de onderneming van het jaar. Leuke gasten zijn dat inderdaad. Heel veel humor hebben ze. Dus dat belooft een mooie avond te worden. En natuurlijk, dat is het allerbelangrijkste. Een hele mooie avond voor de ondernemers in Kagenbrasum. Ja, ik wens je een hele spannende. Voor jou is het wel minder spannend, omdat je het uiteindelijk wel weet. Maar vooral spannend voor de ondernemers. Spannende avond, maar ook een plezierige avond. 26 november dus op een donderdag. De ondernemersprijs van Kagenbrasum, ondernemer van het jaar. Dankjewel, Martijn.
0: Graag gedaan.
1: En een mooie dag gewenst voor vandaag.
0: Hetzelfde.
1: Dank je.

0: En de Jonas Brothers. En Love Me To Heaven in de ochtendshow. 8:58 is het. Zometeen dan gaan we weer spelen hoor. Waar of niet waar? We krijgen 3 stellingen van Mr. Thijs From There Dozen. Hij is een vriend van de show, ex-stagiair van de show ook. Maar tegenwoordig gewoon moeten we hem vriend noemen. En is hij dat ook? Mogen we geen stagiair meer noemen namelijk. Ja. Maar hij gaat ons zo meteen weer 3 stellingen voorleggen. Kunnen wij op antwoorden met waar of niet waar? Doe dat ook alsjeblieft, want uiteindelijk... Ja, mocht je het goed hebben, maak je kans op de titel dagwinnaar en 3 stickers. Want ook dat delen we uit bij waar of niet waar. Zometeen rond 9:15 spelen we dat. Eerst nog tijd voor het nieuws natuurlijk, ook het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten zo, Ries?
1: Boom is ho voor een buschauffeur in het centrum van Alphen.
0: Boom is ho en krak is kapot.
1: Ja, en plos is water.
0: Ja, zo is het, ja. Nou ja, dat gelukkig niet. Maar wat er wel aan de hand was met een bus... Zometeen hoor je het bij Richard in het regennieuws. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30, de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
0: Eerste Klomp, dankjewel voor het nieuws uit de wereld. Het nieuws uit de regio, die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een buschauffeur is gisteren in het centrum van Alphen aan de Rijn...

0: In het bekertoernooi. De ploeg uit Roelofarensveen verloor dinsdagavond in de eerste knock-outronde met 2-4 van eerste klasse VOC uit Rotterdam. Stijn Rietbroek zette EMM vroeg op voorsprong, maar VOC draaide de wedstrijd nog voor de rust om. Na de pauze liep de ploeg uit naar 1-4. Roy Wening bepaalde met een intikker de eindstand op 2-4. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Jezus Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Zoals gewoonlijk op een donderdag is het vrij druk op de weg. Maar nu is het wat minder gewoonlijk, want het is vrij rustig op de weg, moet ik zeggen. Er zijn maar 4 files te melden, 22 minuten in totaal. Je krijgt van mij ze allemaal, want zo moeilijk zijn we dan ook weer niet. Om te beginnen hebben we een file staan op de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwebrug staat er zo'n 5 kilometer. Je extra reistijd bedraagt 7 minuten. De A12 dan, Utrecht in de richting van Den Haag. Tussen Blijswijk en knooppunt Prins Klausplein, 8 kilometer, 6 minuten vertraging. De A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord, 4 kilometer, 4 minuten. En tot slot nog de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Bij Moordrecht staat er 7 kilometer en daar is je extra reistijd 5 minuten. Hoe stopt het voor?
0: Ik heb niks te melden, behalve dan één ding.
2: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
1: Nee, dus gebruik de reisplanner van NS om je route te checken en dan moet het helemaal goed komen. Ja, zometeen komt misschien ook wel goed mocht je de winnaar worden van Waar of Niet Waar. We gaan hem weer spelen. 3 stellingen krijgen we te horen en meld je in de app studioalf.nl/WhatsApp.

0: Zongen ze in harmonie. Aerosmith en Love in an Elevator in de ochtendshow. Ook Ja, Henrique Iglesias. Nieuwe plaat van hem. Opvallende plaat ook wel. En dat is wel iets... Ja, wat mij betreft had dit het deuntje van de week geweest. Aan de andere kant, die andere vind ik ook wel lekker. Zometeen in de ochtendshow gaan we het deuntje van de week ook daadwerkelijk draaien. Welke dat is, dat hou ik nog even... Had je maar eerder moeten luisteren, dan had je het geweten. En anders dan krijg je het zometeen als verrassing hier te horen op de radio. Zeg, op de radio spelen we natuurlijk ook zo nu en dan wel zo'n spelletje.
1: Ja, ook wel leuk.
0: Ja, zeker.
1: Verandering van spijs, hè?
0: Dene is een muziekspelletje. Dana is meer een kennisquiz. Ja. We gaan er weer doen, namelijk waar of niet waar. Ja, Thijs van der Dussen is ex-stagiair van de show, maar inmiddels gewoon vriend van de show geworden. En die heeft er drie stellingen voorbereid. Doet hij elke dag in waar of niet waar rond 9:15. En vandaag spelen we hem ook weer. Krijgen we weer drie stellingen te horen. We kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Doe dat dan ook, want uiteindelijk kun jij de dagwinnaar worden van waar of niet waar. En kun je ook de drie stickers ontvangen. Want dat is een prijzenpakket wat we uitdelen altijd aan de winnaar. Dus vandaag ook weer. Doe vooral mee. studiealf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo kunnen we het antwoord ook goed controleren. En zet ook even je naam erbij. Want het is ook wel leuk om je bij naam aan te spreken natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Sommige mensen vergeten dat nog wel eens. Misschien ook vanwege de zenuwen. Hè, van ben ik wel de winnaar of niet. Maar 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En je naam erbij. studiealf.nl/WhatsApp. Zullen we maar gaan spelen dan?
1: Ik zit er helemaal klaar voor.
0: Is dit stelling nummer 1?
2: En dan zijn we aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Een salamander kan delen van zijn hart opnieuw laten aangroeien. Niet zijn staart, waar we het normaal over hebben, maar dit keer zijn hart.
0: Zijn hart? Ja, ik zit natuurlijk helemaal in dat verhaal van die games, hè, van dat spel. Mm-hmm. Niet Roblox, maar dat andere ding. Minecraft is dat.
1: Ja.
0: Heel veel influencers die spelen de hele maand lang Minecraft.
1: Ja, Minecraft.
0: Minecraft. Ja. En dan kun je jezelf weer een soort van tot leven wekken. Je hebt een totem en ik ga het allemaal niet uitleggen, technisch faal. Maar in feite is een salamander een Minecrafter. Oftewel, kunnen zij hun hart opnieuw laten groeien. Waar of niet waar?
1: Nee, volgens mij is het niet waar. Het is namelijk alleen maar de staart die ze kunnen laten gaan groeien.
0: Ja, ik denk ook dat het niet waar is.
1: Ze kunnen ook geen poten aan laten groeien of zo. Dus,
0: het lijkt me niet dat je organen en alle belangrijke zaken binnen in het lichaam opnieuw kan laten groeien. Dus ik zeg ook niet waar. Stelling nummer 2 dan.
2: Stelling nummer 2. De zon maakt geluid dat je vanaf aarde zou kunnen horen als er lucht tussen ons en de zon in zat.
0: Is dat hetzelfde als dat hoge geluid van de televisie van vroeger? Die oude bakkelieten beeldschermen?
1: Ja.
0: Die maakte echt zo'n piepgeluid. Je wist precies bij iemand wanneer de televisie aanstond en wanneer niet. Maar kan de zon dat ook? Mocht er dus lucht tussen de zon en de aarde hebben?
1: Toevallig had ik een geluidsopname hebben ze gemaakt van de planeet Jupiter.
0: Jupiter?
1: Ja, Jupiter.
0: die maakte
1: ook geluid. Blijkbaar elk hemellichaam maakt zijn eigen geluid. Ja. En dat klonk eigenlijk best wel onheilspellend, moet ik zeggen. Oh. Dat vond ik best wel eng. Maar dan zeg ik ook, dan moet de zon ook geluid maken. Heel simpel.
0: Ja, de vraag is dan natuurlijk of dat het de zon is die geluid maakt... of dat het geluid is vanuit het hele heelal.
1: Ja.
0: Ja, ik denk ook wel dat het waar kan zijn, hoor. Dat het, branden, want het is natuurlijk een enorme brandende ster.
1: Nou ja, er vindt continu daar kernfusie plaats. Dus ja, dat zal niet stil zijn. Ja.
0: Nee, precies. En ik zeg ook waar.
1: Oké. Okay.
0: Dat is stelling nummer 2, dan hebben we nog eentje over.
2: En stelling nummer 3. Bultruggen hebben verschillende dialecten in hun zang. Waar of niet waar?
0: Ja. Het ligt natuurlijk aan de toonhoogte van de zang van de bultrug. Mensen kunnen ook in de bepaalde octaven zingen, maar kunnen bultruggen dat ook? Is dat waar of niet waar, Ries?
1: Ja, ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ja, ik denk, weet je, ieder wezen is natuurlijk een individu aan zich en heeft natuurlijk zijn eigen lichaam en dat werkt natuurlijk weer anders dan de ander. Dat weten we ook bij dieren dat dat het geval is. Dus ja, ook hierbij denk ik hetzelfde als jij, Ries. Ik denk ook waar, ja.
1: Nou, dan zijn we het een keertje helemaal eens met elkaar.
0: Ja, dat is ook wel bijzonder.
1: Ja.
0: Maar het is toch waar, wat wij denken. Maar wat denk jij? Geef het door. studioalf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En dan gaat het om de volgende stellingen. Oh, wacht even hoor.
1: Moet je wel eens starten, hè?
0: Thijs? Ja, ik had hem gestart, maar Thijs...
2: En dan zijn we aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Een salamander kan delen van zijn hart opnieuw laten aangroeien. Niet zijn staart, waar we het normaal over hebben, maar dit keer zijn hart.
0: Ja, zijn hart. Waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. De zon maakt geluid dat je vanaf aarde zou kunnen horen als er lucht tussen ons en de zon in zat.
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
2: En stelling nummer 3. Bultruggen hebben verschillende dialecten in hun zang. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, de een spreekt, zingt Fries en de ander zingt met een Vlaams accent. En de ander doet het op zijn Limburgs.
1: Zijn Limburgs.
0: Want die gaat altijd aan het einde omhoog. Maar wat denk je? Geef het door. Studio.nl schrijf WhatsApp. Waar of niet waar? In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter. Waar of niet waar? En ook je naam erbij, want dan kunnen we je bij naam aanspreken. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En krijg jij zomaar 3 stickers van ons.

0: Bijzonder plaatje, maar echt lekker. Leslie Rose en Fun hoorde je in de ochtendshow. Wat je ook hoorde in de ochtendshow waren natuurlijk de drie stellingen. Waar of niet waar? Ja, Thijs van der Dussen heeft weer drie stellingen aan ons voorgelegd. En wij konden daarop antwoorden met waar of niet waar. Hebben we hier in de studio ook gedaan. Maar we vragen jou ook om de antwoorden in te sturen in de app. studio11.nl/whatsapp. En ja, mocht je meedoen, dan maak je natuurlijk kans op de titel dagwinnaar en drie stickers. Want dat is het prijspakket wat we uitdelen aan de winnaar van waar of niet waar. We zijn heel benieuwd naar de antwoorden. Ries, jij bent denk ik ook wel benieuwd.
1: Ik ben zeker benieuwd.
0: Al kan er geen winnaar tussen ons komen, ja, want we hebben hetzelfde geantwoord. Maar dat geeft zeker niet. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om jou als luisteraar die meedoet en die dus de dagwinnaar kan worden. Zullen ze maar wel controleren dan?
1: Zeker.
0: Nou, laten we dat doen. Stelling 1.
2: En dan zijn we aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Een salamander kan delen van zijn hart opnieuw laten aangroeien. Niet zijn staart, waar we het normaal over hebben, maar dit keer zijn hart.
0: Ja, zijn hart. Kan die dat? Is de vraag, Richard Harreman.
1: Ik zeg niet waar.
0: Nee, jou lijkt het onwaarschijnlijk. Datzelfde geldt voor mij. Wat mij betreft lijkt dat niet waar te zijn.
1: Nee.
0: Maar ja, misschien hebben we het wel helemaal mis. Thijs, die weet de antwoord. Kom maar door.
2: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. Begin ik even bij stelling nummer 1. Die is waar. En sommige salamanders, zoals de axolot, hebben uitzonderlijke regeneratiecapaciteiten en kunnen beschadigd weefsel opnieuw vormen. Zoals de eerder hadden salamanders met zijn staart, kunnen ze dat dus ook met hun hart.
0: Wow. Okay. Wat een bijzondere dieren zijn dat, hè?
1: Ja, maar ik vraag me af waarom dat nog steeds niet gemaakt is voor mensen dan.
0: Nee, ja, je hebt natuurlijk wel de harttransplantatie, hè? Dat hadden we het gisteren ook naar aanleiding van die stelling over. Maar dat is wel anders, ja. Ja, bijzonder inderdaad dat dat kan bij een salamander. Echt wel bijzondere dieren. Maar de axolot, ja, ik moest meteen denken aan mijn fietslot.
1: Maar axolot is toch geen salamander?
0: Is dat geen salamander?
1: Volgens mij is dat een vis.
0: Gaan we het weer in het twijfel trekken allemaal?
1: Ja, dat is een amfibie, dus gewoon een soort vis is dat.
0: Ja, maar
1: hij is wel een salamander, ja.
0: Is wel een salamander, oké. Okay. Ja. Nou, hij heeft wel gelijk, Ries.
1: Ja. Ja.
0: Dat is wel waar. Stelling is ook waar. Stelling nummer 2, ja, is die waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. De zon maakt geluid dat je vanaf aarde zou kunnen horen als er lucht tussen ons en de zon in zat.
0: Ja.
1: Je hebt sowieso natuurlijk lucht nodig om geluid te kunnen transporteren, om het zo maar te zeggen.
0: Precies, ja.
1: Dus als het helemaal doodstil is, dan, of tenminste als er helemaal geen lucht is, dan hoor je ook helemaal niks. Daarom zeggen ze ook van, in space no one can hear you scream. Dat met die films natuurlijk van Alien en zo.
0: Ja.
1: Maar het maakt wel degelijk geluid volgens mij.
0: Oké, okay. Ja, ik denk ook dat het waar is. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dat er iets is wat geen geluid maakt.
1: Precies.
0: Is het waar of niet waar? Ja, Thijs weet het antwoord, dus kom maar door.
2: En stelling nummer 2 is niet waar.
0: Huh?
2: Nee, geluid heeft een medium nodig om zich te verspreiden. De ruimte tussen de aarde en de zon is vrijwel vacuüm en eigenlijk onmogelijk om daar tot zo'n afstand geluid door te krijgen.
1: Maar dat was toch niet de vraag?
0: Ik ga hem nog een keertje erbij pakken, hoor. Want dat is toch... Ja, volgens mij stelt hij inderdaad dat er mocht er lucht tussen hangen.
2: Stelling nummer 2. De zon maakt geluid dat je vanaf aarde zou kunnen horen als er lucht tussen ons en de zon in zat.
0: Ja, dus in zijn stelling geeft hij aan, als er lucht tussen zat, kijk dat het nu, dat het vacuüm is, dat is logisch.
1: Ja.
0: Maar als er geluid tussen zit, dan gaat het geluid maken.
1: Ja, als er lucht tussen zit. Dus, maar dan klopt dus zijn antwoord nu niet.
0: Nee, zijn antwoord klopt niet. Nee.
1: Dus ik heb het even opgezocht. Ja, de zon maakt wel degelijk geluid, maar we kunnen het niet direct horen omdat geluidsgolven niet door het vacuüm van de ruimte naar de aarde kunnen reizen.
0: Nee, maar mocht er geluid lucht tussen hangen, dan kan het wel.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dus het antwoord is waar.
1: Juist.
0: Ja. Jongen. Stelling nummer 3 dan.
2: En stelling nummer 3. Bultruggen hebben verschillende dialecten in hun zang. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Nou, ik ben benieuwd hoe hij je dan nu over denkt. En wij denken in ieder geval dat het. Het waar is.
1: Dat het waar is, ja.
0: Precies. Ja, ze kunnen Fries, ze kunnen Belgisch, ze kunnen Frans. ze kunnen alles en alle octaven omhoog en omlaag.
1: Ja, maar dat is wat anders, hè? Dat is een taal, dat is iets anders dan een accent.
0: Nee, dialecten.
1: Of
0: ja,
1: dialect.
0: Precies. Ja,
1: ja, okay.
0: Nou,
1: ja.
0: Waar of niet waar? Thijs, kom maar door.
2: Stelling nummer 3, die is wel waar. Ja, populaties kunnen verschillende zangpatronen hebben. En die patronen veranderen bovendien door de tijd heen. En zo krijgen ze dus ook verschillende dialecten.
0: Ze veranderen door de tijd heen. Dus over 5 jaar spreken ze ineens bezingen ze een ander dialect.
1: Ja.
0: Ja. Nou oké, okay, voor de duidelijkheid. De volgende antwoorden hebben wij nodig gehad via de app studio11.nl/whatsapp.
1: Waar.
0: Oh, 3 keer waar?
1: Ja, 3 keer waar.
0: 3 keer waar. Nou, we waren op zoek naar 3 keer waar. En dan zie ik hier een appje voorbij komen van... Milou. En Milou die zegt 1 waar, 2 waar, 3 waar. Ik ga dit keer gewoon voor 3 keer waar. Moet gewoon een keertje lukken, toch? Ha, ha, ha, ha. Nou, lekker blijven lachen, Milou, want...
3: You're a winner.
0: En van harte... ik moet hem wel helemaal af laten spelen natuurlijk. Gefeliciteerd!
1: Hey.
0: Jij bent met deze de dagwinnaar van waar of niet waar... voor deze donderdag 15 oktober. En 3 stickers die komen jouw kant op. Geef even je contactgevers door, want dan sturen wij ze jouw kant op... op het moment dat wij hier klaar zijn met de ochtendshow, net na 10 uur. En dan, dan heb je ze misschien morgen al in huis. Joh. Dat zou toch wel hartstikke prettig zijn? Dus Milou, de dagwinnaar vandaag. Wil je dit nou ook? Morgen rond 8:45 spelen we weer. Uiteraard in de ochtendshow. Waar of niet waar. En we gaan Thijs even appen zometeen.
1: Yes.
0: Toch onhandig. Maar goed, gelukkig hebben we Richard Harreman die het af en toe ook nog even controleert. Kijk, het is niet altijd als je het in twijfel trekt dat het klopt. Maar dit keer had je gelijk.
1: Yes.
0: Nou, we gaan richting het nieuws van 9 uur. Zometeen. Het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: De politie heeft afgelopen weekend meerdere slagwapens en een mes in beslag genomen bij een verkeerscontrole.
0: Oké, nou dat zometeen in het nieuws uit de regio. Ook het nieuws uit de wereld. Den OS heeft zo het nieuws van 9 uur voor je.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De ochtendshow.
0: Een hele goeiemorgen. 9 uur is het, de donderdagochtendshow op Studio Alf en Kage Brazem. En het nieuws van 9 uur krijg je van Kirsten Klomp, de NOS.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
13: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
12: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
14: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau een sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
12: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio ook. En krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan den Rijn wil voor 2035 het gezondste stadshart van Nederland hebben. Het centrum moet groener, veiliger en aantrekkelijker worden. Er komen meer bomen en struiken en de opvang van regenwater wordt verbeterd. Ook wil de gemeente fietsroutes aanpassen, onder meer via de Paradijslaan. Verder krijgen de Adventskerk en de Bonifatiuskerk verlichting. Met de plannen wil de gemeente inwoners langer in het centrum laten verblijven. De politie heeft afgelopen weekend meerdere slagwapens en een mes in beslag genomen bij een verkeerscontrole. Agenten zagen een verdacht voertuig en besloten de auto te controleren. In de auto zaten 5 personen die volgens de politie sterk naar alcohol roken. Op de bestuurdersstoel lagen verschillende slagwapens. Een man die geen identiteitsbewijs kon tonen had ook een mes bij zich. Alle wapens zijn in beslag genomen en vernietigd. Verenigingen in Kaag en Braassem kunnen een ontheffing aanvragen voor een centrale vuurwerkshow tijdens de komende jaarwisseling. Dat is mogelijk ondanks het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Per dorp mag maximaal 1 ontheffing worden verleend. De show moet veilig worden georganiseerd en aan verschillende voorwaarden voldoen. Verenigingen moeten hun aanvraag uiterlijk 1 november indienen bij de gemeente. Het vuurwerk mag tijdens de jaarwisseling tussen 6 uur 's avonds en 2 uur 's nachts worden afgestoken. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het aantal files neemt inmiddels alweer af. Het valt allemaal wel mee hoor, deze donderdagochtend in de regio. Op dit moment staat er iets meer dan een half uur vertraging in totaal. Ik krijg mij de langste en die duren dan 5 minuten of langer. Iets meer dan 5 minuten, namelijk 6. Heb je vertraging? 6 minuten heb je vertraging op de A12. In de richting van Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen, er staat 5 kilometer. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar staat wel een flinke. Een kwartier vertraging heb je namelijk tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Maar dan wel over 3 kilometer. Dus het aantal kilometers valt wel mee. Maar de vertraging is gewoon wat opgelopen.
1: Yes.
0: De N219 dan, die geeft ook problemen bij richting Capelle. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel staat 2 kilometer. En daar is je vertraging zo'n 6 minuten. Joost, verder dan op het spoor, Ries.
1: Ik heb maar 1 melding.
0: Je hebt 1 melding.
1: Ja.
15: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Gebruik in ieder geval de reisplannen van de NS om je route te checken. En dan moet het helemaal goed komen.
16: De Ochtendshow met Wesley Hoek

0: This Way, The Common Arts in de ochtendshow. En Emerald Eyes hoorde je. Alex Warren natuurlijk. Het ochtendshow-studio van Kage Braas om 8:15 alweer. Op de donderdag 15 oktober. Zeg, in het nieuws, een opmerkelijk ongeluk in het centrum van Alphen aan de Rijn natuurlijk. Je had het eerder al gehoord bij Richard Harreman.
1: Ja, boem is ho.
0: Regio nieuws, boem is ho. Maar wat een takkenboom. er is een botsing geweest met een olijftak. Nee, olijfboom, waardoor een olijftak dwars door de ruit van een bus is gegaan. Want,
1: ik vind het wel heel knap, vind ik het.
0: Ja, ik vind het ook wel knap, maar het is ook wel een onhandig hoekje daar, hè?
1: Ja, zeker. En zeker met al die werkzaamheden die er op dit moment plaatsvinden.
0: Zo is het inderdaad. Ja, behoorlijk bizarre situatie dus. Bij een olijftak denk je normaal gesproken aan vrede, maar in dit geval zorgde dit juist voor flinke schade aan de bus. Door een ruit heen, of er gewonden zijn gevallen, is onbekend, hè?
1: Dat is niet bekend, inderdaad. Nee.
0: Dan Goedelvarensveen. De verzakking van de riolering in de nieuwbouwwijk De Poelen. Die is inmiddels hersteld, maar daarmee is het verhaal nog lang niet afgelopen. Want de gemeente Kage Braasem heeft de aannemer Dura Vermeer aansprakelijk gesteld voor de herstelkosten. Oh. De gemeente vindt dus dat de rekening bij de aannemer moet worden neergelegd. Hoeveel geld er precies mee gemoeid is en hoe de kwestie financieel wordt afgehandeld, dat is voorlopig ook nog even onduidelijk. En hou volgende week nog even rekening mee met als je richting Woubrugge rijdt. Want de N446 gaat vanaf maandagavond 19 oktober 4 nachten dicht vanwege asfaltwerkzaamheden.
1: Ah.
0: Het gaat om een deel van de kruisweg tussen de Provinciale Weg en de rotonde bij de Vierambachtsweg. De afsluitingen duren steeds van 8:00 s'avonds tot 6:00 ochtends. Dus houd er ook rekening mee, Ries. Ja, je moet niet naar Woubrugge natuurlijk, maar toch?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Overdag kun je er wel gewoon langs. Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. En vrijdagochtend 23 oktober moeten de werkzaamheden klaar zijn. Wat heb jij nog in het nieuws, Ries?
1: Eerlijk gezegd helemaal niks, want ik was er niet op voorbereid.
0: Nou, dat geeft niet. Dan gaan we door namelijk met iets wat ook veel leuker is hoor, om te bespreken. Want er zijn van die sporten waarvan je denkt, nou, dat lijkt me wel eens leuk. Of er zijn van die sporten waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt te vermoeiend. Daar heb ik echt geen zin in. Maar dit lijkt me echt heel leuk. Ik weet niet of je er keihard voor moet trainen of niet. Maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat je de beste wordt. In Lamuiden hebben ze een sport waarbij je vooral moet zorgen dat je niet de slechtste wordt. Want ja, als je verliest mag je namelijk de hele boel op een rondje trakteren. Dat kan natuurlijk in de kosten gaan lopen. Maar we hebben het natuurlijk over Bonaken, hè? Dat is een echte sport daar in Lamuiden. Het kaartspel dat al jarenlang razend populair is in Lamuiden en inmiddels zelfs officieel tot het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland thuis hoort. En dat is best bijzonder voor een spelletje dat voornamelijk aan de bar wordt gespeeld. Op zaterdag 7 november, ja, dan staat alweer de 26e editie, geloof ik, hè, van het Nederlands kampioenschap op het programma. Het Nederlands kampioenschap Bonaken gaat het om. En om alvast een beetje in vorm te komen, worden er vooraf ook nog 2 oefenavonden georganiseerd. Ja, ik ga het even vragen aan Marcel van Brugge. Hij is namelijk van Stichting Bonaken Nederland. En Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De 26e editie is het toch alweer?
2: Zeker, sinds 2000 organiseren we het. En één jaartje corona, dat heeft gemaakt de 26e.
0: Ja, anders had het 27 geweest, maar goed,
2: anders
0: één jaartje...
2: Ja, ja, zeker.
0: Maar het is echt een reet populair spel daar in Lamuiden.
2: Ik denk niet alleen in Lamuiden, want het blijkt dat in heel Nederland wordt gebonaakt. We hebben zelfs uit 7 provincies hebben deelnemers gehad, zeg maar. Dus het is niet alleen in Lamuiden populair, maar ook Alphen aan de Rijn wordt volop gebonaakt.
0: Ja, kun je ons even uitleggen, wat is Bonaken dan precies?
2: Normaal gesproken gaat kaarten natuurlijk om de winnaar. En het aparte van Bonaken is dat het eigenlijk draait om de verliezer. En Bonaken, dat doe je over het algemeen in de Bruin Café. En daar staat een rondje geven op het spel. En ja, degene die gaat met Bonaken het spel verliest, die moet een rondje geven. Dus in principe draait Bonaken om het te bepalen van de verliezer.
0: Ja,
2: En het is eigenlijk, zeg maar, het aantal kaarten is gelijk met aan Hartenjagen en Klaverjassen.
0: Ja.
2: Het lijkt qua puntentelling en qua roem lijkt het en troef lijkt het op Hartenjagen of op Klaverjassen. Maar voor de rest is het, iedereen speelt voor zich. En iedereen die doet een bot en dat gaat een ander openbieden. Of die past tot uiteindelijk iemand, zeg maar, het hoogste bot heeft, of in ieder geval het bot heeft wat hij dan mag gaan spelen. Ja, en dan is iedereen erop uit om in ieder geval te zorgen dat hij dat spel niet haalt. Dus je biedt punten, En dat, nou ja, dat begint bij 25 punten. En dat kan oplopen naar wel 200 punten bij spreken.
0: Ja,
2: maar je kan ook een misère doen. Dan zeg je dat je niks haalt. Dus geen slag haalt. Dan heb je allemaal 7's en 8's in je handen. En ja, je kan ook een zwabber doen. Dat is allemaal hoge kaart heb je dan, maar zonder troef. Ja, en je kan een bonak bieden. En dat is, dat is met troef. Dan heb je de boer. De boer is dan de hoogste. En dan de 9. En dan de aas. En dan de heer. En dan de vrouw. En dan de 10. Ja, dat zijn eigenlijk alle varianten, zeg maar.
0: Waar ligt de geschiedenis van Bonaken? Waar is het ontstaan?
2: Nou ja, dat is wel. Daar zijn wij zelf ook naar op zoek geweest. We zijn wel bij het Meertens Instituut geweest. Maar het gekke is, dus in heel Nederland wordt gebonaakt. En al meer dan 100 jaar. Dus mijn schoonvader, die had dit jaar zeg maar 90 geworden, zeg maar. Die leerde op zijn 14e in het café op Bonaken. Dus ja, er wordt in heel Nederland gebonaakt. Alleen ja, waar
0: jarenlang
2: het komt, dat is geen idee.
0: Nee. Het is gewoon ergens in een bruin kroegje ooit een keer ontstaan dan, denk ik. Of
2: ja,
0: ergens op een zolderkamer.
2: Ja, ik heb het bedacht. En, maar weet je, als je bijvoorbeeld in Groningen, dan noemen ze de Boerenbridge.
0: Ah, ja.
2: Ja, dat lijkt echt verdacht veel op Bonaken. Dus ja, dat, het mooie is eigenlijk, in heel Nederland wordt gebonaakt. Maar hoe het ontstaan is, geen idee. Echt, we hebben van alles geprobeerd, maar er wordt echt overal gebonaakt.
0: Behalve de spelregels die je ook een beetje moet kennen natuurlijk. Kun je daar ook goed op oefenen? Moet je bijvoorbeeld echt een pokerface oefenen om mee te kunnen doen?
2: Nou ja, er zit wel een hoop bluff in. Dus er zijn ook al, je kan ook wel met een beetje bluffen, zeg maar, natuurlijk een bot doen. En dat iedereen denkt, nou ja, weet je, niet zo zeker, ik laat het maar gaan. Dus er zit ook wel wat, in ieder geval wat bluff in. Maar in ieder geval ook wel wat ook wel bijzonder is aan Bonaken. Dat is dat eigenlijk in heel Nederland heb je andere spelregels. Dus wij bonaken in Lamuiden, maar bijvoorbeeld in Roelevarensveen wordt ook gebonaakt. Maar dat doen we bijvoorbeeld harte 6 mee. Dus dat hebben wij in Lamuiden niet. Dus de moeilijkheid was toen wij begonnen aan het NK. Dus dat iedereen in heel Nederland eigenlijk op een andere manier bonaakt. Toen hebben wij onze spelregels heel goed beschreven. Die staan ook op onze website www.bonaken.nl. Dus nou ja, en Lamuiden bonaak je wel op de Lamuidense wijze. En dus we hebben heel veel deelnemers uit Baren, dus Café Prins Hendrik. Ja, die bonaakten ooit op zijn Barens en die zijn er echt op z'n Lamuids gaan bonaken om gewoon te zorgen dat ze beter op het NK tevoorschijn kwamen.
0: Ja.
2: Dus, en dat heeft ook gewoon Barens een Nederlands kampioen opgeleverd.
0: Kijk, dus uiteindelijk, ja, de Lamuidse spelregels zijn misschien wel de belangrijkste spelregels.
2: Ja,
0: of
2: dat zijn de belangrijkste. Ja. Weet je, in Katwijk kan je een knorrel bieden. Daar hebben wij nog nooit van gehoord of iemand uit de wind houden.
0: Ja.
2: Ja, dus het zou toch wel heel gek zijn als iedereen met zijn eigen regels gaat bonaken. Dus onze standaard is de Lamuidense wijze. Nou ja, dat is het dienst daar sinds 2000 op papier. En ik moet zeggen, daar zijn ook totaal geen vragen meer over. Al kom je uit Oud-Marsum, daar komen ze ook gewoon vandaan. En die kunnen gewoon op onze manier bonaken. En als ik naar Oud-Marsum ga, ja, dan spelen ze daar met boompjes. En als ik dan zeg maar twee rondjes meekijk met bonaken, denk ik, oh, weet je wel, een boompje is bij ons dat. Nou ja, dan in principe is de basis overal wel hetzelfde.
0: Ja.
2: Alleen je hebt gewoon overal lokale varianten.
0: Ja, een soort accent krijg je dan eigenlijk, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk een soort accent inderdaad. Ja.
0: Nu is Leimuiden al jarenlang eigenlijk de hoofdstad, hè, van Bonaken. Daarmee,
2: het mekka van het Bonaken.
0: Het mekka van Bonaken, ja, dat is misschien wel een mooiere term daarvoor. Maar waarom dan Leimuiden? Wat is er zo speciaal waarom het daar wordt georganiseerd?
2: Nou, het ontstond in 2000. Plaatselijk café Keizer bestond 150 jaar. En toen hebben wij met een aantal zijn vaste gasten, hebben wij allemaal evenementen georganiseerd die allemaal betrekking hadden op de gasten van Keizer. Dus er is een biljartvereniging, daar hebben we Raymond Keulemans voor gehaald. De EHBO die zat altijd bij Keizer, dus daar hebben we toen een grote brandweeroefening voor georganiseerd. We hebben eigenlijk allemaal dingen georganiseerd en uiteindelijk bleef er één groep over. En dat was een groep oude mannetjes die aan de bar altijd zaten te bonaken. En daar hadden we eigenlijk nog niks voor. En toen bedachten we eigenlijk met een gekke bek, ja, weet je wel, we gaan het NK Bonaken organiseren. Alleen ja, aan de bar gaat het erom, ja, wie verliest het spelletje. En die moet een rondje geven. Dus hoe ga je nou een groot toernooi organiseren? Ja, dat je ook een winnaar krijgt. Dus dan hebben we eigenlijk iets bedacht, zeg maar, een soort spelsysteem. Dat het niet gaat om wie er verliest, maar dat je de beste kaarten naar boven weet te krijgen. Dus we hebben een soort spelsysteem, een soort wedstrijdformulier bedacht. En waardoor we opeens een toernooi konden organiseren. Toen dachten we, nou ja, het eerste jaar, 20 man uit Lamuien en meer is niet. Maar toen kwamen er al 60 man op af, uit de Roelevarensveen, uit Alphen aan den Rijn. En toen bleek dat, ja, regionaal wordt gebonaakt. En na een beetje bekendheid bleek, ja, dat wordt gewoon in heel Nederland wordt geboonaakt.
0: Want hoeveel deelnemers heeft het NK nu?
2: Ja, ik denk rond, het is altijd een beetje vraag, maar het is zo rond de 120, 130 deelnemers hebben. En dat, nou ja, dat is voor ons heel goed te behappen. Want ja, elke tafel met 4 deelnemers is een formulier. Dus ja, 130 deelnemers is dan bijna zeg maar, is 35 tafels, zeg maar. Nou, dat zijn 35, 350 wedstrijdformulieren, zeg maar. Dus het is best, ja, het is al wat om te verwerken. Maar het is voor ons goed te behappen. Dus,
0: Ja, want dat verwerken doe je dan, neem ik aan, nog met de hand. Dat is niet allemaal
2: nou,
0: computersysteem.
2: Nee, we hebben een soort computersysteem. Okay. Ooit, dus we hebben een soort gedigitaliseerd. Dus dan als we zeg maar een formulier van tafel krijgen, dan kunnen we op basis van één naam gelijk die tafel tevoorschijn halen. Dus waar we vroeger met 4 man handmatig in een Excelletje zaten te klooien, ja, zitten er tegenwoordig 2 gasten eigenlijk een beetje half onderuit gezakt het bij te houden, zeg maar.
0: Ja, dat scheelt wel weer natuurlijk, want anders dan,
2: ja,
0: dat
2: scheelt, ja,
0: duurt het heel lang.
2: Het is altijd een beetje de vraag, je hebt altijd natuurlijk mensen die niet kunnen, maar zo rond de 120, 130. Dat is eigenlijk wel een vaste groep.
0: Ja. Wordt er dan ook verwacht dat tijdens dat NK, hè, als je dan verliest, dat je dan ook een rondje geeft? Of is dat er dan wel,
2: ja,
0: vanaf?
2: Dat over het algemeen is wel, denk ik, degene die het spel erin gaat, dat die rondje geeft. Dus, nou ja, ik moet zeggen dat, ja, het zijn wel echt allemaal gewoon gezellige mensen, echt bruine café mensen. Dus je kijkt allemaal niet op een, nou ja, op een rondje, zeg maar. Dus nou ja, vanaf 1 uur 's middags dan beginnen we. Ja, dan vloeit het bier rijkelijk, mag ik je wel zeggen.

0: Ja, precies. Er wordt echt wel een jaar van tevoren gespaard om uiteindelijk iedereen een rondje te kunnen geven.
1: Dat denk ik niet. Maar kijk, er zijn heel veel sporten als darten, weet je, die hebben zich ooit geprobeerd een beetje uit het bier te onttrekken. Wij zijn er trots op dat we een bierimago hebben.
0: Ja.
1: En dat als we dan rond 6 uur de finale spelen met de 4 hoogst geëindigden, dan zijn er heel wat die malaren te pakken hebben.
0: Hoe zit het met het deelnemersveld? Want ja, als er bier wordt geschonken, dan is het, neem ik aan, wel boven de 18 allemaal. Of doen er ook minderjarigen mee?
1: Zeker, allemaal boven de 18. Nee, ja. Allemaal boven de 18, hoor. Kijk, er zijn erbij die om 1 uur al bier beginnen. Maar er zijn er ook bij die toch wel eerst met een frissie beginnen.
0: Ja.
1: Om toch wel proberen het hoofd erbij te houden. En als ze dan 6 potjes gespeeld hebben en ze moeten er nog 4 en ze weten dat ze kansloos zijn voor die finale, dan denken, dan ga ik het daar maar op een zijpen zetten. Want dat heeft geen nut meer. Maar er zijn erbij, joh, die kunnen om 1 uur een bier beginnen en om 6 uur in de finale zitten en dan nog steeds een soort verscherpt zijn. Maar de volgende dag eigenlijk niet weten dat ze in de finale hebben gezeten.
0: Of hebben gewonnen zelfs, dat je dat zelfs bij
1: verzekerd. Ja, dat klopt. Natuurlijk dus, we hebben ook altijd, na de finale doen we ook de huldiging. Dat doen we echt met het Wilhelmus, want het is echt het NK.
0: Ja,
1: en dan hebben we het podium. Daar hebben we ook wel eens erbij dat we echt wel vanuit de organisatie 2 man achter het podium hebben staan om onze deelnemers een podium te houden voor de foto, omdat ze er anders afflikkeren. Dat is een beetje het niveau.
0: Het is in ieder geval een gezellige avond, dat merk ik.
1: Er zijn echt mensen bij die zeggen, joh, de mooiste dag van het jaar is de NK Bonaken. Dat zou ze 130 deelnemers hebben. Ja, er komt meer dan de helft echt na afloop ons altijd bedanken. Van, joh, het was echt gewoon geweldig, weet je. En daarom is het ook zo mooi om te organiseren, want ja, het enthousiasme onder die mensen is gewoon super groot.
0: Ja. Maar zijn het dan wel vooral de wat oudere mannen, vrouwen die meedoen? Of zijn echt ook wel wat jongeren die aanhaken?
1: Nou, we hebben door die clinics, we zijn al een aantal jaar bezig met de clinics, hebben wel een heel aantal, toch wel jongeren, maar dat is, dan praat je wel boven de 30, zijn we leren bonaken die meedoen, hè. Maar over het algemeen is een bonaker een wat oudere man met wat overgewicht, die rookt, die een tattoo heeft en wat langer haar in zijn nek. Dat is eigenlijk wel een beetje de gemiddelde bonaker, denk ik. En we zijn, ik moet zeggen dat, we zijn wel volop bezig, dus met mensen proberen ze met de woord. Het is erfgoed in Nederland, dus dat hebben we sinds 2017 staan we op de lijst. En dan moet je ook wel bezig zijn met de traditie en voortzetten.
0: Zeker,
1: en we komen eerder in het nieuws. En dat is, ik moet zeggen dat ik dacht, dat is echt onmogelijk. Maar we hebben iemand die heeft voor ons een website gebouwd dat je online kan bonaken.
0: Hey.
1: Dus je kan binnenkort, daar komen we eerder mee in het nieuws. Dan hebben we een website en dan kan je online leren bonaken.
0: En daarmee hopende dat er ook uiteindelijk wat jongere mensen aan gaan haken. Dus
1: daarmee
0: van 30
1: de deelnemers, hè, maar we hebben al een jaar hier in Lamuiden. Tim de Rijk heeft jaren Alphense Boys 1 gevoetbald.
0: Ja.
1: Die voetbalt nu bij de Kikkers en die stort zich nu bij het bonaken. Dat hebben wij hem geleerd.
0: Kijk.
1: Ja, dat is prachtig.
0: En hopelijk dat hij het dan ook gaat doorgeven. Ja, misschien dat social media uiteindelijk daar ook bij gaat helpen. Maar zeker die website. Ja, ik verwacht dat ook wel helemaal gaat lukken. Clinics zijn er ook natuurlijk om in ieder geval alvast een beetje voor te bereiden.
1: Vrijdagavond ervoor inderdaad. Ja. Er zijn ook mensen die dan het toch even weer komen ophalen. Maar ook wel mensen die dan nieuwsgierig zijn. Vorig jaar hadden we twee mannen uit Langeraar. Die hadden er altijd al van gehoord. En die zitten gewoon te bonaken met een groepie in Langeraar. Ja, die kwamen een keer op de clinics kijken. Jeetje, maar hoe bonaken hier niet dan? Nou ja, toen bleek dat gewoon heel erg op elkaar lijkt. Nou ja, super enthousiast. En ik denk dat ze dit jaar gewoon meedoen aan het NK.
0: Het wordt in ieder geval een prachtige dag in feite. Want de hele dag dan wordt er gebonaakt. Een prachtige sport, want dat kunnen we het inmiddels ook noemen. Het is allemaal op vrijdag 23 en 30 oktober. Althans, dan zijn de clinics,
1: ja,
0: hè? Of is dat het NK?
1: Nee, dat is de clinics en zaterdag 7 november. We hebben altijd de eerste zaterdag van november is het NK bonaken.
0: En begint om 1 uur 's middags?
1: Het begint om 1 uur 's middags en dan beginnen de voorronden. Dus alle deelnemers die spelen vijf verschillende tafels. Dus we spelen totaal 10 potjes. Daarmee kan je 100 punten verdienen. We spelen dan met de 4 hoogst geëindigde finale. Die zal rond 6 uur beginnen. Ja, die finale, dat is echt gewoon, dat is echt gewoon een slangenkuil bij spreken. Er zitten mensen met de hart in de keel. Want dan hebben we met 4 deelnemers en 2 arbiters zitten we erbij. We hebben de tafel afgezet. We hebben ooit van de tafeltennis een afzetting gekregen. Dus er is afstand tussen de deelnemers en het publiek. Want anders staan ze veel te dicht erop en dan gaan ze dingen roepen. Maar als dan een veener in de finale zit, dan staan er 20 mannen te veen. Ja. Te joelen, zeg maar eventjes, en te brullen. Dus je lacht je eigen rot wat er dan gebeurt.
0: Ik vind het ook prachtig hoe je het beschrijft. Ik heb helemaal een beeld voor me hoe dat daaraan toe gaat. Een fanatieke dag wordt het ook zeker. Want dat is hoe je het
1: ook... Ja, die komen allemaal vooruit. Interesseert me niks, je kan mij het schelen, gezellig. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal één heilig doel. En dat ze ooit in die finale komen.
0: Zo is het inderdaad. Ja, zaterdag 7 november dus, 26e NK Bonaken. 1 uur 's middags begint het. Deelname is gratis. Aanmelden kan via bonaken.nl. En daar ook alle spelregels en dat soort zaken. En wellicht binnenkort dan online kun je ook spelen.
1: Dus, ja, daar komen we inderdaad mee het nieuws. Dat zal gekoppeld zijn aan onze website.
0: Kijk, ik kijk er naar uit, Marcel.
1: Super, dankjewel.
0: Marcel van Brugge van Stichting Bonaken. Jij ook bedankt. En super. Mooi NK gewenst.
1: Dankjewel, jullie goede uitzending.
0: Dankjewel.
1: Hey.
0: Even oefenen dan nog hoor, voor de Bonaken natuurlijk. Harder, better, faster, stronger. En uiteindelijk, met z'n allen joelen aan tafel. Kijken naar die finalisten. Ja, hopelijk ben je er zelf een van. En wordt het echt, wordt een flinke strijd dan zometeen. Ah, heerlijk man. 26e editie van het NK Bonaken in Leimuik. Zometeen nieuws en weer en verkeer natuurlijk. Ook uit de regio het nieuws. Maar nu eerst Daft Punk hier. Nou, even oefenen. Harder, better, faster en stronger.

0: Pommelien Thijs en Atlas natuurlijk.
1: Atlas, ja.
0: Ik was al bijna vergeten, maar lang geleden dat we hem hebben gehoord. Althans, ik dan. En gedraaid hier in de ochtendshow, Jordan weer. Daarvoor ook Harder, Better, Faster, Stronger van Daft Punk hoorde je. Ja, dat. Ik wilde zeggen, hoorde je in de ochtendshow, maar dat zei ik net al. Dus hoef ik het niet nog een keer te herhalen. Nee. En wat ik wel moet zeggen is dat we zometeen de muziek gaan draaien die jij wilt horen. Want via @CDAlf op Instagram kun je stemmen. In de story vind je namelijk een poll met twee opties. Eén daarvan mogen we draaien. Even een plekje voor rond 9:45 is dat. Gaat natuurlijk om het Rad van Fortuin. Vandaag hebben we een categorie. Welke categorie hanteren we?
1: One Hit Wonder.
0: Ja, de One Hit Wonders gaat het om. Ja, welke gaan we draaien? Het is aan jou, @CDAlf op Instagram. Je hebt ongeveer nog een minuutje of 10 om te stemmen. Eerst nog even het nieuws. Het nieuws uit de wereld hoor je zo van de NOS. Ook het nieuws uit de regio, maar die hoor je dan weer van Ries.
1: Ja.
0: Wat heb je er zo in zitten?
1: Begin november wordt er eindelijk verder gegaan aan de fietsbrug over het Aarkanaal.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk heeft Kassa ermee te maken gehad.
0: Dat filmpje, ja. Maar wat er met die skater gaat gebeuren, dat is dan nog niet bekend.
1: Dat is niet bekend, nee.
0: Nou, dat moeten we nog even achteraan gaan. En dat in ieder geval zometeen in het regennieuws. Maar nu eerst de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
0: Kees Klomp van de NOS, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio ook. En die krijgen we van Richard Harreman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het brugdeel van de fietsbrug over het Aarkanaal en Alphen aan de Rijn wordt begin november ingehezen. Dat gebeurt tijdens 2 weekenden, van 6 tot 9 november en van 13 tot 16 november. Tijdens de werkzaamheden is de N207 langs het Aarkanaal afgesloten. Wanneer de fietsbrug helemaal klaar is, is nog niet bekend. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 4,2 naar 7,5 miljoen euro. Fietsmaatjes Alphen aan de Rijn heeft sinds de oprichting in 2019 een 500.000 kilometer afgelegd. De stichting vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag met een fietstocht door het centrum. Inmiddels zijn er 25 duofietsen en 2 rolstoelfietsen, mede dankzij bijna 600 vrijwilligers. 3 vrijwilligers werden gehuldigd voor hun inzet. Arie Zwaan maakte met 322 ritten de meeste ritten. Volgens wethouder Gert-Jan Schotanus helpt fietsmaatjes eenzaamheid te bestrijden en sociale contacten te vergroten. De museumhaven in Oude Wetering brengt historische schepen samen aan de kade van de Wetering. Het evenement is gekoppeld aan de Strontrace, een wedstrijd met historische zeilschepen tussen Workum en Warmond. Bezoekers kunnen onder meer een oude ijsbreker, een voormalige politieboot en historische stoommachines bekijken. Ook zijn er exposities over de vroegere handel over water en het winkelverleden van de Kerkstraat. De toegang is gratis. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment zie ik geen rode streepjes, rode lijntjes op de kaart. Oftewel, het rijdt lekker door in de regio. Er staan geen files. Hoe is dat op het spoor? Rijdt het daar net zo door?
1: Ik heb maar 1 melding.
3: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Nee, dus voor de rest rijdt het allemaal wel door. Dat is lekker. Een goede donderdag wat dat betreft. Misschien ook een goede donderdag voor jou, omdat we zometeen de muziek gaan draaien die jij graag wilt horen. Je hebt nog even de kans om te stemmen. Dat kan via @CDAlf op Instagram. In de story vind je namelijk een poll. 2 opties staan er voor je klaar in de categorie
1: One Hit Wonder.
0: Welke One Hit Wonder gaan we dan zometeen draaien? Dat is aan jou.
1: Doen, want mensen, stem vooral, want het staat op dit moment gelijk.
0: Oh jee, nou dan moet er zeker gestemd worden. Doe je best. Je hebt nog een minuut of 5 om te stemmen. En zometeen dan hoor je de winnaar in de ochtendshow.

0: is nog niet al te bekend, maar dit is toch wel een solo zing van haar. En die klinkt ook erg lekker. Way Too Late van Leonie. Of Leonie. Dichter aan hoe je het uitspreekt. Ze is Duits, dus misschien is Leonie! Nee, geen idee. Volgens mij is het Leonie. Je hoort haar in de ochtendshow. Ze heeft eerder al samengewerkt met onder andere Medusa, One Republic. En deed ook mee aan het officiële anthem voor het EK 2024... wat toen de tijd in Duitsland heeft plaatsgevonden. Ja. Maar Way Too Late, ook lekker plaatje hoor. Dus hier in de ochtendshow te horen. Locomotion daarvoor van de Orchestral Manoeuvres in the Dark. Als dat de goede uitspraak was.
1: Orchestral Manoeuvres, OMD kan je ook gewoon zeggen.
0: OMD?
1: Ja, OMD.
0: De IT hebben ze dan verwijderd uit... Ja, het is niet de OMITD. Want dan wordt het nog een moeilijke uitspraak. OMD dus, Locomotion. Uit 84 hoorde hier. Ja, twee platen uit de categorie One Hit Wonders. Die staan voor je klaar om te draaien. Maar jij bepaalt door te stemmen welke we gaan draaien. En dat heeft alles te maken natuurlijk met...
2: Het wat?
3: Ga je gang.
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin dus. Vandaag in het teken van de One Hit Wonders. Eén daarvan is uitgekozen door Richard Hagman. Welke One Hit Wonder heb jij gevonden?
1: Chumba Wamba en Tap Tamping.
0: Where we singing? Mm-hmm. Even...
1: Pissing the night away.
0: Kiss, ja, dat is het enige gedeelte van de tekst wat ik ken. Kissing the night away.
1: Nee, niet kissing, pissing.
0: Pissing?
1: Ja.
0: Nee, het is kissing
1: omdat, the night. Omdat ze zoveel gedronken hebben. Ja, nou ja, ze zingen toch?
0: Ik heb
1: er
0: I get
1: doen.
0: No doubt, but now you know again. Jullie hebben daar bedoel. Meer, ja, ik weet niet wat ze zingen uiteindelijk. Ik heb de tekst er nooit op nageslagen, maar het is een... een liedje wat heel herkenbaar is en wat je dan meezingt, maar je weet niet wat je zingt. Dat is ook wel grappig. En wat je wel weet om mee te zingen is de plaat waar ik ben voor gegaan. Waar ik voor ben gegaan. Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Ook wel zo'n lekkere One Hit Wonder.
1: Ja.
0: Maar ja, de vraag is natuurlijk niet wat wij willen horen, maar vooral wat jij wilt horen. Via @CDAlf op Instagram heb je kunnen stemmen. Laten we maar eens gauw gaan kijken naar de uitslag, want ik wil gewoon een van die tracks gaan draaien.
1: Ja.

0: Nou, Richard Harman, ik ben heel benieuwd naar de uitslag.
1: Ah, ja, ik heb net opgeroepen om mensen, aan mensen voor... joh, ga vooral stemmen, want we staan gelijk.
0: Ja.
1: Er hebben een hoop mensen gestemd, maar we staan nog steeds gelijk.
0: Het staat nog steeds gelijk?
1: Ja.
0: Oh, maar dan moeten we weer... ja, dat doen we eigenlijk vrijwel nooit. Want eigenlijk hebben we altijd wel een winnaar. Maar dan gaan we er even wat bij halen. Stop de muziek. Ik heb hier hoe heet zo'n ding?
1: Een roulette.
0: Een roulette.
1: Ja.
0: En ik heb een balletje ook. En dan moet ik even aan dat roulette ding gaan draaien. En dan hebben we rood of zwart. Welke kleur wil jij voor Chumbawamba?
1: Doe maar rood.
0: Jij doet rood. Ik doe dan zwart voor Owen Paul. Ja, op welke kleur komt hij dan? Nee, die plaat gaan we dan draaien. Dus... Je ne va plus.
1: Ja, het geld is niet meer van u.
0: Round and round and round and round and round and round and round and round and round and nog meer round en... Nou, hij is stil komen te staan. Het cijfertje 4.
1: Die is...
0: Maar daar heb je helemaal niks aan natuurlijk.
1: Volgens mij is die is zwart, denk ik.
0: Dat klopt, die,
1: ja.
0: die is hartstikke... Ja, dat is zwart inderdaad.
1: Ja,
0: ja dat betekent...
1: Met rood.
0: De winnaar van het Rad van Fortuin voor vandaag, oftewel de One Hit Wonder die je gaat horen... is...
1: Ja. Nou?
0: Ja, dat is die van Owen Paul.
1: Ja!
2: Het Rad van Fortuin.

My Favorite Waste of Time van Owen Paul is de winnaar geworden van de One Hit Wonders voor vandaag. De categorie die gold in het Rad van Fortuin. De categorie die we morgen hanteren, ja, dat weten we nog niet. Want

0: Daarvoor moet Richard even aan...
1: Het Rad van Fortuin.
0: Het Rad van Fortuin draaien. En de vraag is natuurlijk, ja, welke categorie gaat het worden? Zachte, harde of middelmatige hengst gaat het worden?
2: Een zachte hengst.
0: Een zachte hengst. Ga jij eraan... hoe zeg je dat? Ga je eraan...
2: Aangeven.
0: Ja. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn natuurlijk. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Ik heb wel een nieuwe categorie trouwens aan gekoppeld.
2: Oké.
0: Want de boy and girl band, die is er vanaf.
2: Heb je al aangepast dan?
0: Die heb ik aangepast.
2: Oh, ik zie het, ja.
0: Wat is er voor teruggekomen?
2: Naamplaatjes hier.
0: De naamplaatjes, ja.
2: Ja, wat houdt dat in?
0: Bijvoorbeeld Anne. Of Annabel. Of noem nog wat van dat soort plaatjes.
2: Roxanne.
0: Dat soort plaatjes.
2: Ja, Kaylee.
0: Ja. Nou, dat als nieuwe categorie. Maar ja, welke categorie gaat het worden? Komt die daar toevallig op? Of toch een andere?
2: Dan moet ik wel een hele zachte hengst geven, want er staat er precies naast.
0: Nou, toch maar een harde hengst. 1, 2, 3.

0: in ieder geval niet de naamplaatjes geworden.
1: Oké, dat is jammer, maar oké.
0: Ja, oké. Het kan altijd natuurlijk nog. Het is een groen vakje geworden.
1: Een groen vakje?
0: Ja, en dat is een categorie die eigenlijk bij de luisteraars altijd wel flink in de smaak valt, moet ik zeggen.
1: Oh ja? Oh.
0: Ja, want het is 100% NL.
1: Dat is lekker.
0: Ja.
1: En dat betekent namelijk dat wij morgen de week uitgaan met een lekkere Nederlandse knaller. Er worden weer twee platen uitgekozen. En uiteindelijk aan jou om te stemmen via @studiohalf op Instagram. Want uiteindelijk bepaal jij wie wij morgen mogen draaien rond 9:45 in de ochtendshow. Dus Nederlandstalige platen. 100% NL. Dus morgen in het Rad van Fortuin.

0: tot zover de ochtendshow voor vandaag, de donderdag 15 oktober 2026. Ja, morgen, dan ben jij niet fysiek hier aanwezig, hè?
1: Nee.
0: Nee, je bent wel te horen met het nieuws, gelukkig. Daar ben ik blij om. Maar dat vanuit je thuisstudiootje, want morgen begint jouw vakantie. Ben je aan het inpakken en dat soort zaken. Ja, volgende week dan zijn we er niet met de ochtendshow. Want dan zijn we allebei een weekje vrij. Die week daarna zijn we uiteraard weer terug. Maar morgen dan ben ik solo.
1: Ja, solo.
0: Ook wel even weer wennen, hoor.
1: Ja, wat vooral belangrijk is dat je op tijd bent, hè?
0: Dat sowieso natuurlijk. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wie heb ik dan om te lachen om de grap van de dag? Nou, gelukkig heb ik de luisteraar nog. Dat is helemaal alleen ben ik dan ook weer niet natuurlijk. Nou ja, alvast een fijne vakantie dan.
1: Ja, dankjewel.
0: Ondanks dat ik je dan wel hoor morgen vanuit je thuisstudiootje. Maar fijne vakantie.
1: Komt helemaal goed.
0: Ga je heen ergens?
1: Italia.
0: Oh ja?
1: Ja, misschien morgen wel Wesley Bronkhorst met Amalia.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar doe even dat jongetje de groeten met die rem in zijn buik.
1: Ja, okay. Ja,
0: nou, tot.
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Ja, en tot slot nog de grap van de dag. Is toch wel een sneu verhaal namelijk. Wacht, ik moet hem er even bij pakken. Ik had hem hier namelijk even klaargezet, want ik haal die namen altijd door elkaar namelijk. Even kijken hoor, wat stond die nou? Oh ja, hier. Want het is vrij sneu verhaal hoor namelijk.
1: Oh.
0: Het gaat namelijk niet zo goed met Hans.
1: Oh jee.
0: Nee, Hans, ligt in het ziekenhuis. Laatste fase van zijn leven, die is aangebroken.
1: Nou.
0: Nog één keer komt zijn beste vriend Willem bij hem op bezoek in het ziekenhuis. Ja, och Hans, jeetje, wat zegt hij tegen hem. We hebben zoveel mooie momenten met elkaar meegemaakt. Vooral die tijd samen die we hebben besteed op het voetbalveld. Ja, ze hielden allebei van voetballen. Ja, de volgende dag hoort Willem dat Hans is overleden, want zo snel is het gegaan. En ineens hoort hij een stem in de verte.
3: Hey, hallo.
0: Hey. Hallo, wie is dat?
3: Ik ben het Hans.
0: Hans? Hans, maar hoe kan ik jou nou horen?
3: Ja, nee, ja, ik had toch beloofd om even te vertellen of dat het of dat er nog een beetje wordt gevoetbald daar in Nemen, of dat het er mooi is.
0: Oh ja, dat had ik gevraagd aan je inderdaad. Nou, hoe is het dan, Hans? Hoe is het daar in de hemel? Ja,
3: het is prachtig. Het is echt het mooiste wat er is eigenlijk.
0: Ja, wordt het dan ook nog een beetje gevoetbald daar in de hemel?
3: Ja, ja zeker. Ja, zegt alle oude voetballers die zijn overleden, die hebben binnenkort een wedstrijd op zaterdag. Maar ik heb wel goed en slecht nieuws.
0: Ja, wat is het goede nieuws dan?
3: Nou ja, er wordt dus zaterdag gevoetbald.
0: En het slechte nieuws dan, Hans?
1: Stel ligt dood.
0: Nee, je staat op de wedstrijdselectie.
1: Ja, nee, die was leuk. Die was echt leuk.
0: Nou, tot zover. En morgen ben ik er dus met de ochtendshow. Voor Richard een fijne vakantie. En voor jou een fijne donderdag gewenst. Wat is er?
1: Niks. Ik voel eigenlijk, het spel ligt dood, vond ik ook wel grappig.
0: Tot zover, tot morgen.
4: Jongens, vergeet niet, maak
1: ervan.
4: Wauw.
1: Houdoe.
5: De ochtendshow.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt-het-vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begin zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een kapotte vrachtauto vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Ter hoogte van het knooppunt Terbrechtseplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de diesel

0: De overeenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een flinke file door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein heb je nu een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten op onthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft zelfstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het wordt drukker op de weg. Op de A20 naar Hoek van Holland heeft het verkeer een half uur vertraging tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. De N210 van Schoonhoven naar Rotterdam heb je voor de aansluiting met de N219 een half uur tijdverlies. En op de A4 naar Amsterdam staat het vast. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet doe je er 10 minuten langer over. Was ook een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Studio Alphen.
12: Met nu?
9: Dit is de dag.
12: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Wie wordt de beste ondernemer van Kaag en Brazen? We gaan daar binnenkort achterkomen, want eens in de 3 jaar organiseert de ondernemersvereniging Kaag en Brazen de verkiezing voor ondernemersprijs. En die strijd is inmiddels behoorlijk uitgedund. Van een flinke lijst met voorgedragen bedrijven bleven er eerst 80 over. Daarna is er weer een selectie gemaakt. 16 deelnemers en kanshebbers. En uiteindelijk zijn er nog 6 finalisten over. En die zijn bekend, want onder andere de Verhulde Vos in Rijpwetering, Opperzoets en Solid Rental uit Roelofarensveen maken kans op de grote prijs. En daarnaast wordt er ook nog een prijs uitgereikt voor de beste starter of ZZP'er van het jaar. Ja, op donderdag 26 november dan weten we wie er met de prijzen van doorgaat. Wouter Koek is bij de verkiezing betrokken en hangt bij ons aan de telefoon. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
1: Martijn is het inderdaad. Nee, ik heb het hier verkeerd opgeschreven. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Doen we het even opnieuw inderdaad. Nee, eens in de 3 jaar dan kiezen jullie de beste ondernemers van Kaag en Brazen uit. Wanneer ben je nou eigenlijk een echte goede ondernemer, vraag ik me af.
2: Ja, elke keer als we dat gaan doen, dan komt die vraag natuurlijk weer boven. En dat is eigenlijk altijd anders waar we de criteria waar we kijken. En deze keer kijken we heel erg naar lef en wat je betekent voor de... voor je eigen omgeving en hoe uniek je bent binnen de branche en binnen de bedrijven. Dus zijn eigenlijk 3 pijlers deze keer.
1: Ja, maar dat is dus eigenlijk iedere keer weer verschillend, de pijlers.
2: Ja, klopt. Het vorige keer zat het veel meer rondom duurzaamheid bijvoorbeeld. En we hebben ook een keertje gehad dat het echt alleen om de omgeving ging. Dus echt hele maatschappelijke betrokkenheid. Het hangt ook een beetje af van de thematiek die een beetje leeft bij de ondernemers.
1: Is dat iedere keer verschillend dan, waardoor jullie daar eigenlijk dan ook op inspelen? Of maakt dat de strijd eerlijker? Laat ik het zo vragen.
2: Nou, het is natuurlijk altijd een beetje appels en peren vergelijken. Je zei al, de Vergulde Vos, Opperzoets en Solid Rental, het zijn totaal verschillende bedrijven. Dus je moet een handvat hebben om het daar op te hangen. Maar ja, uiteindelijk bedenken we die thema's om te zorgen dat we iets hebben om aan vast te houden. Want anders is het helemaal niet te doen.
1: Nee,
2: dat
1: precies.
2: Is eigenlijk de reden waardoor we het doen. Maar ja, goede ondernemers zullen altijd lef moeten tonen. En ze lopen altijd risico. En ze moeten altijd rekening houden met hun omgeving. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die sponsoren verenigingen. Zeker in Kaag en Brazen. Ik denk dat ongeveer alle verenigingen afhankelijk zijn van de ondernemers. Die ondersteunen op allerlei manieren. Niet alleen geld, maar ook met spullen vaak. Mm-hmm. Dus, en duurzaamheid is natuurlijk een beetje meer een landelijk thema. Dus we kijken eigenlijk altijd een beetje wat speelt er nu. Nou, met de huidige maatschappelijke omgeving en ook hoe het zeg maar onrustig is in de hele wereld. Ja, dachten we dat die 3 dat nu voor nu even de belangrijkste zijn.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken. De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De automobilist kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Het OM heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het weer, nu nog zonnig, later wat meer bewolking en het is 18 tot 20 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. En op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. En op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er zijn van die sporten waarvan je denkt, nou, dat lijkt me wel eens leuk. Of er zijn van die sporten waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt te vermoeiend. Daar heb ik echt geen zin in. Maar dit lijkt me echt heel leuk. Ik weet niet of je er keihard voor moet trainen of niet. Maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat je de beste wordt. In Lemuiden hebben ze een sport waarbij je vooral moet zorgen dat je niet de slechtste wordt. Want ja, als je verliest mag je namelijk de hele boel op een rondje trakteren. Dat kan natuurlijk in de kosten gaan lopen. Maar we hebben het natuurlijk over bonaken. Hè? Dat is een echte sport daar in Lemuiden. Het kaartspel dat al jarenlang razend populair is in Lemuiden en inmiddels zelfs officieel tot het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland thuis hoort. En dat is best bijzonder voor een spelletje dat voornamelijk aan de bar wordt gespeeld. Op zaterdag 7 november, ja, dan staat alweer de 26e editie, geloof ik, hè, van het Nederlands kampioenschap het programma. Het Nederlands kampioenschap Bonaken gaat het om. En om alvast een beetje in vorm te komen, worden er vooraf ook nog twee oefenavonden georganiseerd. Ja, ik ga het even vragen aan Marcel van Brugge. Hij is namelijk van Stichting Bonaken Nederland. En Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De 26e editie is het toch alweer?
2: Zeker, sinds 2000 organiseren we het. En één jaartje corona, dat heeft gemaakt de 26e.
1: Ja, anders had het 27 geweest, maar goed, één jaartje...
2: Ja, zeker.
1: Maar het is echt een reet populair spel daar in Lemuiden.
2: Ik denk niet alleen in Lemuiden, want het blijkt dat in heel Nederland wordt gebonaakt. We hebben zelfs uit zeven provincies hebben deelnemers gehad, zeg maar. Dus het is niet alleen in Lemuiden populair, maar ook Alphen Rijn wordt volop gebonaakt.
1: Ja, kun je ons even uitleggen, wat is Bonaken dan precies?
2: Normaal gesproken gaat kaarten natuurlijk om de winnaar. En het aparte van Bonaken is dat het eigenlijk draait om de verliezer. En Bonaken, dat doe je ook het algemeen in de Bruin Café. En dan staat een rondje geven op het spel. En ja, degene die gaat met Bonaken het spel verliest, die moet een rondje geven. Dus in principe draait Bonaken om het te bepalen van de verliezer.
1: Ja, maar
2: En het is eigenlijk, het aantal kaarten is gelijk met aan hartenjagen en klaverjassen.
1: Ja.
2: Het lijkt qua puntentelling en qua roem lijkt het en troef lijkt het op hartenjagen of op klaverjassen. Maar voor de rest is het, iedereen speelt er voor zich. En iedereen die doet een bod en dat gaat een ander openbieden. Of die past tot uiteindelijk iemand, zeg maar, het hoogste bod heeft. Of in ieder geval het bod heeft wat hij dan mag gaan spelen. Ja, en dan is iedereen erop uit om in ieder geval te zorgen dat hij dat spel niet haalt. Dus je biedt punten. En dat begint bij 25 punten. En dat kan oplopen naar wel 200 punten bij spreken.
1: Ja,
2: maar je kan ook een misère doen. Dan zeg je dat je niks haalt. Dus geen slag haalt. Dan heb je allemaal 7's en 8's in je handen. En je kan ook een zwabber doen. Dat is allemaal hoge kaart heb je dan, maar zonder troef. Ja, en je kan een bonaken bieden. En dat is, dat is met troef. Dan heb je de boer. De boer is dan de hoogste. En dan de 9. En dan de aas. En dan de heer. En dan de vrouw. En dan de 10. Ja, dat zijn eigenlijk alle varianten, zeg maar.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen

0: asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. Op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. Op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Den Alphen aan de Rijn, we zitten stampvol met winnaars. Hè. Gisteren hadden we natuurlijk Roxanne Tak aan de telefoon. Wereldkampioen gravelrijden in Australië geworden. Maar vandaag opnieuw een winnaar, winnares in dit geval. Want Femke Puijsen is namelijk uitgeroepen tot beste docent in zorg en welzijn. Oftewel docent van het jaar. En dat is niet zomaar een prijsje natuurlijk. Hij staat hier toevallig ook. Ze heeft hem meegenomen. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar ze liet vakgenoten uit heel Nederland achter zich en mocht tijdens een landelijke bijeenkomst het podium op om die award in ontvangst te nemen. Inclusief een emotionele speech. Maar ja, emotioneel. Was het ook emotioneel? Ze is hier in de studio. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En van harte gefeliciteerd natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. Ja.
1: Was het een emotionele speech?
2: Het was zeker een emotionele speech, ja. Ik ben ook een beetje een emotioneel mens. En ik had het eigenlijk gehoopt, maar niet verwacht. Ja. En als je dan toch jouw naam hoort, dan komt er een traantje bij. Ja.
1: Maar van waar die emoties dan?
2: Omdat ik heel hard gewerkt heb om hier te komen.
1: Ja.
2: En ik iedere dag heel erg mijn best doe om het voor de leerlingen zo leuk mogelijk te maken. En ze kennis te laten maken met het werkveld waar ze eventueel voor kunnen kiezen. Ja, en dan is dit de kers op de taart als je dan zo'n titel mag winnen voor al je werk.
1: Ja, wat betekent dit voor jou, die prijs?
2: Die prijs, wat dat voor mij betekent, dat betekent dat ik voor mij betekent dat ik op de goede weg ben. Dat ik gezien word in alle werkzaamheden die ik doe. En dat is eigenlijk gewoon heel mooi.
1: Ja, nee, ik bedoel heel even de deur dicht, Ries. Ja, sorry. Ik hoorde van alles op de achtergrond namelijk. En ik wil je wel goed horen natuurlijk. Dat zijn wel. Ja, het betekent dus echt wat voor jou. Dat is wel. Voor sommigen die denken, ik wil graag meedoen. Hè. Het is een soort van publieksprijs. Een beetje een proberen zieltjes te winnen en zo. Dat was het echt niet. Jij ging echt de strijd ervoor aan.
2: Nou, in die zin is het niet zozeer de strijd aangaan. Je wordt voorgedragen door je collega's. Of in mijn geval een collega. Mm-hmm. Die heeft een heel dossier aangeleverd bij het landelijk bestuur van het platform. Dat waren er dit jaar heel veel. Dus dat bestuur heeft al die brieven met die aanbevelingen moeten lezen. En daar hebben ze 3 mensen uit genomineerd. Dus ik was daar dus al 1 van de 3. Ja. Dat vond ik al heel bijzonder.
1: Ja.
2: En uiteindelijk gaat het bestuur dan met die 3 genomineerden apart in gesprek. Word je helemaal geïnterviewd en ondervraagd, bevraagd. En uit die 3 ben ik het dan geworden.
1: Dat lijkt me ook wel moeilijk, dat je een soort van verhoor krijgt.
2: Het was zeker geen verhoor. Okay. Het was een super ontspannen gesprek. Wat natuurlijk eigenlijk ook logisch is, want het gaat over je werk. En in mijn geval ligt daar heel erg mijn hart. Dus het was een super ontspannen gesprek. Het begon bijvoorbeeld al, mijn collega had opgeschreven dat ik ontzettend kerstfanaat ben. Dat ben ik ook.
1: Het hele jaar door staat er een kerstboom op? Of?
2: Ja, als je goed zoekt in mijn huis, dan staat er het hele jaar staat daar kerstversiering. Okay.
1: Ja.
2: Maar goed, dus die meneer die zei ook, Femke, leg eens uit. Er staat hier dat jij de kerstsfeer binnen school brengt en dat jij daarin de culturen verbindt. Ja, toen lag ik al in een deuk, zei, wat erg dat ze dat ingezet heeft. Ja, dat is wel typerend voor mij inderdaad.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja, je zegt zorg en welzijn, dat is echt wel een vak wat aan mijn hart ligt. Waarom?
2: Ik kom zelf uit de zorg. Ik heb in het verleden zelf MDGOVZ gedaan, was het toen nog. Ik ben al heel oud, hè?
1: Wat was dat?
2: Is dat? MDGOVZ is de verzorgende kant.
1: Ja?
2: Tegenwoordig is dat MBO, VIG is dat nu, geloof ik.
1: Okay.
2: Vervolgens dacht ik, dat huishoudkunde is eigenlijk wel een heel leuk vak. Dus toen ben ik de docentenopleiding huishoudkunde gaan doen. Daar kregen we uiteindelijk ook de mogelijkheid om gezondheidskunde ernaast te doen. Dus dan doe je eigenlijk 2 vakken. En tegenwoordig is dat dan samengevoegd tot zorg en welzijn. Okay. Ik kom uit de zorg en ik vind het ook gewoon het mooiste beroep wat er is, omdat je met mensen te maken hebt. En het is niet alleen het zorggebied, hè. Wij doen ook het welzijngebied. Dus ook gewoon bijvoorbeeld activiteitenbegeleiding, social work.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. Zo willen de partijen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron zegt dat Europese NAVO-landen voor hun nucleaire afschrikking niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth zei dat de executie door een vuurpeloton live zou worden uitgezonden, maar volgens Trump willen veel mensen zoiets niet zien. Het weer, morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen, dan is het nog maar een graad of 14.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel dagelijkse files, zoals gebruikelijk op donderdag leveren die ook veel vertraging op. Op de A4 heb je van Rotterdam naar Amsterdam 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Ook richting Rotterdam sta je daar 20 minuten in de file. De A20 rijdt het ook langzaam. Naar Hoek van Holland moet je een kwartier geduld hebben tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En naar Gouda heb je 10 minuten oponthoud op de A20 bij Moordrecht. Het is druk op de N434 bij de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude. Tussen de knooppunten Ommendijk en Hofvliet is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Wie wordt de beste ondernemer van Kaag en Brazen? We gaan er binnenkort achter komen, want eens in de drie jaar organiseert de ondernemersvereniging Kaag en Brazen de verkiezing voor ondernemersprijs. En die strijd is inmiddels behoorlijk uitgedund. Van een flinke lijst met voorgedragen bedrijven bleven er eerst 80 over. Daarna is er weer een selectie gemaakt. 16 deelnemers en kanshebbers. En uiteindelijk zijn er nog 6 finalisten over. En die zijn bekend, want onder andere de Vergulde Vos in Rijpwetering, Opperzoets en Solid Rental uit Roelofarensveen maken kans op de grote prijs. En daarnaast wordt er ook nog een prijs uitgereikt voor de beste starter of ZZP'er van het jaar. Ja, op donderdag 26 november dan weten we wie er met de prijzen van doorgaat. Wouter Koek is bij de verkiezing betrokken en hangt bij ons aan de telefoon. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, Martijn Koek is het.
1: Oh, sorry, Martijn is het inderdaad. Nee, ik heb het hier verkeerd opgeschreven. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Doen we het even opnieuw inderdaad. Nee, eens in de drie jaar dan kiezen jullie de beste ondernemers van Kaag en Brazen uit. Wanneer ben je nou eigenlijk een echte goede ondernemer, vraag ik me af.
2: Ja, dat elke keer als we dat gaan doen, dan komt die vraag natuurlijk weer boven. En dat is eigenlijk altijd anders waar we de criteria waar we kijken. En deze keer kijken we heel erg naar lef en wat je betekent voor de... voor je eigen omgeving en hoe uniek je bent binnen de branche en binnen de bedrijven. Dus dat zijn eigenlijk drie pijlers deze keer.
1: Ja, maar dat

0: is dus eigenlijk iedere keer weer verschillend, de pijlers.
1: Ja, klopt. Het vorige keer zat het veel meer rondom duurzaamheid bijvoorbeeld. En we hebben ook een keertje gehad dat het echt alleen om de omgeving ging. Dus echt de hele maatschappelijke betrokkenheid. Het hangt ook een beetje af van de thematiek die een beetje leeft bij de ondernemers.
0: Is dat iedere keer verschillend dan? Waardoor jullie daar eigenlijk dan ook op inspelen? Of maakt dat de strijd eerlijker? Laat ik het zo vragen.
1: Nou, het is natuurlijk altijd een beetje appels en peren vergelijken. Je zei al, de vergulde voorschot, Soets en Sonnetrend, dat zijn totaal verschillende bedrijven. Dus je moet een handvat hebben om het daarop te hangen. Maar ja, uiteindelijk bedenken we die thema's om te zorgen dat we iets hebben om aan vast te houden. Want anders is het helemaal niet te doen.
0: Nee,
1: dat
0: precies.
1: Is eigenlijk de reden waardoor we het doen. Maar ja, goede ondernemers zullen altijd lef moeten tonen. En ze lopen altijd risico. En ze moeten altijd rekening houden met hun omgeving. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die sponsoren verenigingen. Zeker in Kagen-Braassem. Daar denk ik dat ongeveer alle verenigingen afhankelijk zijn van de ondernemers. Die hun ondersteunen op allerlei manieren. Niet alleen geld, maar ook met spullen vaak.
0: Mm-hmm.
1: Dus duurzaamheid is natuurlijk een beetje meer een landelijk thema. Dus we kijken eigenlijk dat een beetje wat speelt er nu. Nou, met de huidige maatschappelijke omgeving en ook hoe het zeg maar onrustig is in de hele wereld. Ja, dachten we dat die drie dat nu voor nu even de belangrijkste zijn.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: oven.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. Autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Toch staan er nog steeds behoorlijk wat files. Met vertraging op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet. De andere kant op, richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten vertraging op de A4 tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Het is druk op de A16 tussen Rotterdam en Breda. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het nog aansluiten. Richting Gouda doe je er een kwartier langer over bij Moordrecht. En naar Hoek van Holland heb je ook een kwartier vertraging op die A20... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
0: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er zijn van die sporten waarvan je denkt, nou, dat lijkt me wel eens leuk. Of er zijn van die sporten waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt te vermoeiend. Daar heb ik echt geen zin in. Maar dit lijkt me echt heel leuk. Ik weet niet of je er keihard voor moet trainen of niet. Maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat je de beste wordt. In Lemuiden hebben ze een sport waarbij je vooral moet zorgen dat je niet de slechtste wordt. Want ja, als je verliest mag je namelijk de hele boel op een rondje trakteren. Dat kan natuurlijk in de kosten gaan lopen. Maar we hebben het natuurlijk over bonaken, hè? Dat is een echte sport daar in Lemuiden. Het kaartspel dat al jarenlang razend populair is in Lemuiden en inmiddels zelfs officieel tot het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland thuis hoort. En dat is best bijzonder voor een spelletje dat voornamelijk aan de bar wordt gespeeld. Op zaterdag 7 november, ja, dan staat alweer de 26e editie, geloof ik, hè, van het Nederlands kampioenschap het programma. Het Nederlands kampioenschap Bonaken gaat het om. En om alvast een beetje in vorm te komen, worden er vooraf ook nog twee oefenavonden georganiseerd. Ja, ik ga het even vragen aan Marcel van Brugge. Hij is namelijk van Stichting Bonaken Nederland. En Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De 26e editie is het toch alweer?
2: Zeker, sinds 2000 organiseren we het. En één jaartje corona, dat heeft gemaakt de 26e.
1: Ja, anders had het 27 geweest, maar goed,
2: anders
1: één jaartje...
2: Ja, ja, zeker.
1: Maar het is echt een reet populair spel daar in Lemuiden.
2: Ik denk niet alleen in Lemuiden, want het blijkt dat in heel Nederland wordt gebonaakt. We hebben zelfs uit zeven provincies hebben deelnemers gehad, zeg maar. Dus het is niet alleen in Lemuiden populair, maar ook Alphen aan den Rijn wordt volop gebonaakt.
1: Ja, kun je ons even uitleggen, wat is bonaken dan precies?
2: Normaal gesproken gaat kaarten natuurlijk om de winnaar. En het aparte van bonaken is dat het eigenlijk draait om de verliezer. En bonaken, dat doe je ook het algemeen in de Bruin Café. En daar staat een rondje geven op het spel. En ja, degene die gaat met bonaken het spel verliest, die moet een rondje geven. Dus in principe draait bonaken om het te bepalen van de verliezer.
1: Ja.
2: En het is eigenlijk, zeg maar, het aantal kaarten is gelijk met aan hartenjagen en klaverjassen.
1: Ja.
2: Het lijkt qua puntentelling en qua roem lijkt het en troef lijkt het op hartenjagen of op klaverjassen. Maar voor de rest is het, iedereen speelt voor zich. En iedereen die doet een bod en dat gaat een ander openbieden. Of die past tot uiteindelijk iemand, zeg maar, het hoogste bod heeft, of in ieder geval het bod heeft wat hij dan mag gaan spelen. Ja, en dan is iedereen erop uit om in ieder geval te zorgen dat hij dat spel niet haalt. Dus je biedt punten en dat begint bij 25 punten en dat kan oplopen naar wel 200 punten bij spreken.
1: Ja,
2: maar je kan ook een misère doen, dan zeg je dat je niks haalt, dus geen slag haalt, dan heb je allemaal zevens en achten in je handen. En je kan ook een zwabber doen. Dat is allemaal hoge kaart heb je dan, maar zonder troef. Ja, en je kan een bonaken bieden. En dat is met troef. Dan heb je de boer. De boer is dan de hoogste. En dan de negen. En dan de aas. En dan de heer. En dan de vrouw. En dan de tien. Ja, dat zijn eigenlijk alle varianten, zeg maar.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, de meeste leveren nu nog 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 is het nog wat drukker. Richting Gouda heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Naar Hoek van Holland sta je op de A20 ook nog 10 minuten vast tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Verder is het nog druk op de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: In Alphen aan de Rijn, we zitten stampvol met winnaars. Hè. Gisteren hadden we natuurlijk Roxanne Tak aan de telefoon. Wereldkampioen gravelrijden in Australië geworden. Maar vandaag opnieuw een winnaar. Winnares in dit geval. Want Femke Puijser is namelijk uitgeroepen tot beste docent in zorg en welzijn. Oftewel docent van het jaar. En dat is niet zomaar een prijsje natuurlijk. Hij staat hier toevallig ook. Ze heeft hem meegenomen. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar ze liet vakgenoten uit heel Nederland achter zich en mocht tijdens een landelijke bijeenkomst het podium op om die award in ontvangst te nemen. Inclusief een emotionele speech. Ja, emotioneel. Was het ook emotioneel? Ze is hier in de studio. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En van harte gefeliciteerd natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. Ja.
1: Was het een emotionele speech?
2: Het was zeker een emotionele speech, ja. Ik ben ook een beetje een emotioneel mens. En ik had het eigenlijk gehoopt, maar niet verwacht. Ja. En als je dan toch jouw naam hoort, dan komt er een traantje bij.
1: Ja. Maar van waar die emoties dan?
2: Omdat ik heel hard gewerkt heb om hier te komen.
1: Ja.
2: En ik iedere dag heel erg mijn best doe om het voor de leerlingen zo leuk mogelijk te maken. En ze kennis te laten maken met het werkveld waar ze eventueel voor kunnen kiezen. Ja, en dan is dit de kers op de taart als je dan zo'n titel mag winnen voor al je werk.
1: Ja, wat betekent dit voor jou? Die prijs?
2: Die prijs, wat dat voor mij betekent, voor mij betekent dat ik op de goede weg ben. Dat ik gezien word in alle werkzaamheden die ik doe. En dat is eigenlijk gewoon heel mooi.
1: Ja, nee, ik bedoel heel even de deur dicht, Ries. Ja, sorry. Ik hoorde van alles op de achtergrond namelijk. En ik wil je wel goed horen natuurlijk. Dat zijn wel. Het betekent dus echt wat voor jou. Dat is wel. Voor sommigen die denken. Ja, ik wil graag meedoen. Hè. Het is een soort van publieksprijs. Een beetje proberen zieltjes te winnen en zo. Dat was het echt niet. Jij ging echt de strijd ervoor aan.
2: Nou, in die zin is het niet zozeer de strijd aangaan. Je wordt voorgedragen door je collega's. Of in mijn geval een collega. Mm-hmm. Die heeft een heel dossier aangeleverd bij het landelijk bestuur van het platform. Dat waren er dit jaar heel veel. Dus dat bestuur heeft al die brieven met die aanbevelingen moeten lezen. En daar hebben ze 3 mensen uit genomineerd. Dus ik was daar dus al 1 van de 3. Ja. Dat vond ik al heel bijzonder.
1: Ja. Ja.
2: En uiteindelijk gaat het bestuur dan met die 3 genomineerden apart in gesprek. Word je helemaal geïnterviewd en ondervraagd, bevraagd. En uit die 3 ben ik het dan geworden.
1: Dat lijkt me ook wel moeilijk, dat je een soort van verhoor krijgt.
2: Het was zeker geen verhoor. Okay. Het was een super ontspannen gesprek. Wat natuurlijk eigenlijk ook logisch is, want het gaat over je werk. En in mijn geval ligt daar heel erg mijn hart. Dus het was een super ontspannen gesprek. Het begon bijvoorbeeld al, mijn collega had opgeschreven dat ik ontzettend kerstfanaat ben. Dat ben ik ook.
1: Het hele jaar door staat er een kerstboom op? Of?
2: Ja, als je goed zoekt in mijn huis, dan staat er het hele jaar staat daar kerstversiering.
1: Okay.
2: Ja. Maar goed, dus die meneer die zei, Femke, leg eens uit. Er staat hier dat jij de kerstsfeer binnen school brengt en dat jij daarin de culturen verbindt. Ja, toen lag ik al in een deuk. Zo, wat erg dat ze dat ingezet heeft. Maar ja, dat is wel typerend voor mij inderdaad.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja, je zegt zorg en welzijn, dat is echt wel een vak wat aan mijn hart ligt. Waarom?
2: Ik kom zelf uit de zorg. Ik heb in het verleden zelf MDGOVZ gedaan, was het toen nog. Ik ben al heel oud, hè.
1: Wat was dat?
2: Is
1: dat...
2: MDGOVZ is de verzorgende kant.
1: Ja?
2: Tegenwoordig is dat MBO, VIG is dat nu geloof ik.
1: Okay.
2: Vervolgens dacht ik, dat huishoudkunde is eigenlijk wel een heel leuk vak. Dus toen ben ik de docentenopleiding huishoudkunde gaan doen. Daar kregen we uiteindelijk ook de mogelijkheid om gezondheidskunde ernaast te doen. Dus dan doe je eigenlijk 2 vakken. En tegenwoordig is dat dan samengevoegd tot zorg en welzijn. Okay. Dus ik kom uit de zorg. En ik vind het ook gewoon het mooiste beroep wat er is. Omdat je met mensen te maken hebt. En het is niet alleen het zorggebied. Hè. Wij doen ook het welzijngebied. Dus ook gewoon bijvoorbeeld activiteitenbegeleiding.

je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ja, het is ondertussen 7 uur en zometeen gaan we natafelen. Maar eerst het nieuws van de NOS.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
3: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
2: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
4: Natafelen.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
4: Studio Alphen.

0: Oh, heerlijk zeg.
1: Ja, genieten.
2: Genieten inderdaad. We beginnen met Old Yellow Bricks van Arctic Monkeys. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
2: Leuk dat je luistert naar Natafelen. Mijn naam is Joris. Normaal gesproken maak ik dit programma met Kevin, maar vandaag met iemand anders.
1: Met Ernst.
2: Ja, goedenavond Ernst.
1: Leuk om hier weer een keer te zijn.
2: Ja, jeetje, je bent een soort vriend van de show eigenlijk. Maar heel af en toe kom jij een keertje tevoorschijn in één keer. Maar ik ben

Ook gewoon Joris hier tot 9 uur vanavond. Schuif ik ongevraagd bij je aan of schuiven we ongevraagd bij je aan? Ervaren we mee op het ritme van je avond en dat doen we op meerdere manieren. We gaan vooral heel erg veel muziek draaien. We handelen een klein beetje cultuur. Straks gaan we eventjes een bakje koffie zetten. Dat wordt echt helemaal een wilde boel eigenlijk. En later, nou wat kunnen we verwachten? Er komt misschien wat nieuwe muziek uit. Gaan we het ook nog over hebben. Maar eerst gaan we gewoon lekker muziek draaien. Want daar zijn we eigenlijk zo onwijs goed in. Cities in Dust.

0: Met Boston. Het is een beetje van die country muziek die tegenwoordig hip is en dan in één keer in de lijsten komt. Dekker, Ernst bedoel ik, heb jij er een mening over?
1: Ik heb zitten genieten. Lekker plaatje.
0: Ja, lekker plaatje. Ja, ik word er een klein beetje, dat ik denk van, ik krijg een beetje een droge mond van. En dat ik denk van, ja goed, het kan leuker als je mij vraagt.
1: Ja, je hebt wel leukere muziek, maar het is wel een hitje.
0: Het is een hitje, ja zeker. We blijven herkenbaar hier bij Natafelen. En we zijn sowieso vrij herkenbaar met bepaalde dingen die terugkomen in dit programma elke keer. Namelijk gaan we straks eventjes een bakje koffie zetten en dat is echt... Het is misschien een beetje een Spaans bakje koffie.
1: Het is een Spaans bakje koffie, maar wel lekker hoor.
0: Ja, het is echt een lekker bakje koffie.
1: Lekker koffietje na het eten, zeg maar.
0: Ja, precies. Koffietje na het eten, tijdens het natafelen om even je after dinner weg te spoelen. Goed, het is vandaag weer wat moois, dus ik kijk ernaar uit. Later in de uitzending, ja, we gaan nog eventjes naar het nieuws straks, want er is weer van alles gebeurd, hè?
1: Er is een hoop gebeurd. Ook in de regio, hoor.
0: Ja, vooral in de regio. Ja, nee, zeker, want we kunnen het in principe heel de dag over het landelijk nieuws hebben. Maar ja, dan ga je ook niet naar Studio Alphen luisteren.
1: Nee, mensen komen wel een beetje. Ietsje voor wat er in de regio gebeurt natuurlijk.
0: Ja, ja, daarom. En er gebeurt genoeg in de regio. En sterker nog, soms haalt de regio zelfs het landelijk nieuws. Dus dat wordt best wel spannend straks allemaal. Dus er komen in elk geval heel veel mooie, spannende dingen aan. Ik heb er nu alweer zin in. Maar in de tussentijd gaan we nog weer eventjes muziek draaien. Leuk feitje. Het is vandaag de dag van de verkeersveiligheid.
1: Ja, dat is... Eén keer per jaar meestal, hè?
0: Dat is één keer per jaar. Dat is heel toevallig vandaag. En precies toevallig hebben we ook een uitzending vandaag. En heel toevallig komt er ook een nummer zo meteen. En dat past er gewoon bij. Dat is echt puur toeval eigenlijk. Ja, het is wel spannend nu eigenlijk. Ik weet niet, dan gaan we er zo eventjes naar luisteren. Maar dan gaan we eerst gewoon eventjes... Wat is dit nou? Oh, dat is dit. Eerst even na het eten. Dit.

0: Het is Royal Otis. Ja, want het is namelijk de dag van de verkeersveiligheid. Dus dan draai je namelijk het nummer Car. Zo werkt het een klein beetje. Dat is prachtig in elk geval. En leuk dat je nog steeds luistert naar Natafelen. Ik had het net over iets, maar ik weet niet of het er al aankomt. Als je in de verte luistert, moet je even heel goed luisteren. Dan hoor je misschien... Misschien hoor je daar wat.
1: Oh!
0: Oh! Ja!
1: Maar ik dacht, jij hebt het al een beetje over die Spaanse gitaar op de achtergrond.
0: Nou, dat zit er wel aan te komen. Maar eerst nog eventjes moeten we wakker geschud worden. Het is namelijk...
2: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten. Lekker bakkie.
3: Ja, godverdamme. Dit is... Nou, mooie kaken. Dit is toch geen koffie?
4: Lekker? Lekker.
2: Ja, vind ik het, ja.
3: Nee, maar... Nee. Kijk. De eerste indruk is...
5: Romig.
4: Ja, romig. Echt heel romig. Ja. Lekker romig.
3: Romig.
0: Ja, goed, het is... Hoe laat is het? Ongeveer 7:50. En die after dinner dip, die hakt er even flink in. En dat doen we bij Natafelen. Daar hebben we daar iets tegen. Namelijk koffie verkeerd. Het is tijd voor een fout bakje koffie. En eentje met niet alleen melk erin of suiker. Maar echt van... Gooi erin wat je erin wil gooien. Ik maak het zo gek als je zelf wil. En dat begeleiden we vaak met een fout plaatje. En Ernst, jij kent dit?
1: Ik ken dit heel goed. Ik ben hier ook wel fan van. Ik vind dit een van zijn betere platen.
0: Jij vindt dat een van zijn betere platen? Het is over wie hebben we? We hebben het over Jannes.
1: Ja, Jannes met... moet ik het al zeggen?
0: Nou, wacht nog even. Maar wat voor soort nummer is het? Misschien kan de luisteraar dan een beetje raden.
1: Je moet eigenlijk je ogen dicht doen.
0: Ja?
1: Een beetje die zee horen.
0: Ja.
1: Achterin die zee. En dan die Spaanse gitaren. En dan gewoon genieten van je koffietje met liqueur Carente et Tres.
0: Carente et Tres. Ja, dat klinkt heel tropisch, dat klinkt heel mooi. Als je echt een beetje kenner bent van Jannes, ik kan me bijna niet voorstellen dat je het niet kent. Dan kan je misschien al raden welk nummer het is. Maar we hebben het over Adio Amore Adio. Nummer over de liefde. Want die is heel mooi en die is heel zoet. Net als Koffie Verkeerd.
1: En Jannes kan zo mooi zingen.
0: Jannes kan zo mooi zingen. Ga luisteren naar Jannes hier in Koffie Verkeerd. Bij Natafelen.

0: Heerlijk. Uit mijn geboortejaar 2001. Oh. En dat hoor je gelijk, hè. En goed, is het even tijd voor iets anders. Ernst? We gaan naar het nieuws.
1: Het nieuws?
0: Het nieuws, ja. We gaan
2: even... erbij, hoor.
0: Ja, we even erbij pakken snel. We gaan even wat lokaal nieuws behandelen van Alphen en omstreken. En omstreken, ja. Boskoop, Zwammerdam, Nieuwkoop, Kaagbraasem, alle. Eigenlijk gewoon alles hier een beetje uit de buurt. Aarlanderveen natuurlijk niet te vergeten. En dit gaat over Alphen en Aarlanderveen. Namelijk de kostbare fietsbrug komt na jarenlange vertraging eindelijk van de grond. De vlag kan uit. Ja, waanzinnig, waanzinnig. Na meer dan een jaar lang troosteloos in een weiland te hebben gelegen... Oh, dat is ook zielig, hè?
1: Ja,
0: dat is
1: helemaal alleen.
0: Ja, helemaal alleen heeft die fietsbrug in dat weiland gelegen. En nu lijkt het toch, het komt ervan. Begin volgende maand wordt de fietsbrug over het Aarkanaal... die wordt op de plek neergelegd waar die eigenlijk hoort te liggen. Dat is fijn. Zowel de aannemer als de gemeente zeggen... we geloven het pas als we de overkant hebben bereikt. Ik vind het mooi hoe ze erin staan.
2: Daar heeft die man, daar is weer een partij marketingbudget naartoe gegaan voor die quote. Ja. Weet dat nou alweer?
0: Ja, dat is echt een dingetje in elk geval. 7,5 miljoen aan gemeenschapsgeld is er gestoken in die brug in elk geval. De bouw is in 2022 begonnen, maar de veelbesproken fietsbrug schittert nog steeds door afwezigheid. Althans op de plek die daarvoor bedoeld is dan, want hij lag er dus al wel heel lang. En als je naar de website gaat van Studio Alphen, staat er een hele mooie foto. Dan zie je die brug dan mooi liggen midden in een weiland. Ik vind het een troosteloos gezicht, maar gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. En toch een verkeersveiligheiddag. Er is weer wat gebeurd, dat is wel gisteren wel niet verstaan, maar een buschauffeur is woensdag tegen een plantenbak gereden hier in het centrum. Want hij nam de bocht te krap.
2: Ja, moet je daarvan zeggen.
0: Moet je goed gaan. Naar de bus is beschadigd door de aanrijding. Er zit een gat in een van de ruiten door een boomtak die doorheen is gegaan. En het voertuig heeft wat deuken en krassen opgelopen. Hoe het er met de inzittenden aan toe gaat, is niet bekend. Maar goed, de tak is afgezaagd. Ja, zo zie je maar. Het is altijd wel een beetje spannend hier in Alphen. En ik hoop dat het goed gaat met iedereen die hierbij was. Ik hoop niet dat ze nog in die bus zitten. Dat zou echt wat zijn.
2: Nee, hij is eruit zat, hè?
0: Die tak is eruit. Maar misschien de inzittenden. Ik hoop dat niemand... te veel kleerscheuren heeft opgelopen, want ik zat dinsdag nog in een bus. Ik moet zeggen, het komt toch wel dichtbij op deze manier.
2: Ja, ik ga niet meer met de bus, hoor.
0: Nou ja, even een keertje toe. Nee, er is niks mis met de bus af en toe op zijn tijd.
2: Nou ja,

0: dit lees.
1: Nou ja, dat is waar, daar zeg je wat, inderdaad, ja. Nee, en nog als laatste, we sluiten een beetje positief af. Namelijk, Alfa heeft ambitie.
0: Ja, Alfa heeft best wel veel ambitie.
1: Best wel veel ambitie.
0: Deze zit hier ook.
1: Alfa wil het gezondste stadshart van Nederland hebben. Dat is toch prachtig?
0: Dat is prachtig.
1: Dat is echt prachtig, inderdaad. En hoe zit dat nou precies? Nou, het gezondste stadshart van Nederland, ook als dat in de gemeente van Alfa ligt. Alfa draagt het centrum voor 2000... Ja, als het aan Alfa ligt, dan heeft het centrum voor 2035 deze titel. Nou, daar hebben we nog best wel wat jaar, dat scheelt wel. Ook de routes naar het centrum en naar de Zegerplas, dus de station Euromarkt, worden aangepast. Al jarenlang wordt het dorp deel... Ja, Alfa is een dorp, dat vergeet ik af en toe, maar... Dan wordt het dorp deel voor deel vernieuwd. Gebieden rond het Thorbeckeplein en het Rijnplein ondergingen al transformatie. En ook het 52 jaar oude winkelcentrum De Aarhof, die wordt komende jaren vernieuwd. Maar daarmee is het centrum nog niet klaar. De gemeente wil dat Alfa voor 2035 het gezondste stadhart van Nederland is. Wie wil dat nou niet, zegt wethouder wonen Yvonne Peters van Nieuw Elan. Ja, dat vind ik een mooie motivatie. Wie wil dat nou niet? Ja,
0: dat kun je overal achteraan zetten.
1: Want
0: Alfa wil ook het gezelligste stadhart van Nederland worden.
1: Wie wil dat nou niet? Hey, wie wil dat nou niet?
0: Daar zijn we ook druk mee bezig. Hè? Ik kijk hier nou naar buiten.
1: Ja.
0: De gezelligheid. Het is aardig gezellig buiten, hoor.
1: Ja, het is gezellig.
0: Ik zie echt allemaal mensen op straat. En ja, gezelligheid, ja.
1: Ja, gezelligheid kent geen tijd. Nee, ja, maar goed, zo zeg je dat. Maar daar wil ik nog één ding aan toevoegen. Wie wil dat nou niet?
0: Wie wil dat nou niet?
2: Goed verhaal. Verbakken. Manon. Ça va bien? Stuur maar alleen voor jou. Voorbeeld voor iedere vrouw.

0: Ja, je hoort het bijna niet, maar het is Rosalla en ze zingt best wel eens Everybody's Free. En dan tussen haakjes, feel good, heerlijk plaatje, lekker, lekker dansen, gezellig, gezellig, gezellig.
1: Het is heel gezellig weer.
0: Ik vind het heel gezellig. En
1: echt ouderwets genieten.
0: Echt ouderwets genieten. En bij Natafel houden we best wel van onbekende muziek af en toe. Daar hebben we vroeger een heel item over gehad, onder de radar hadden we elke week. En nu doen we het iets minder aandikken, maar hier wil ik het toch even over hebben. Ernst, jij kwam aan met deze band, want jij bent hier fan van.
1: Ja, ik vind het een goed bandje, Bleach. 9.3. Ja, ik weet niet wat dat...
0: Ja, 9 gedeeld door 3 zou je kunnen zeggen. Maar ja, of 9 is 3, ja, het is, ja, maar, ja, het
1: dat
0: is
1: maakt net... niet zo heel veel uit. Bleach.
0: Bleach, ja.
1: Nieuw bandje, nog niet zo heel groot. Kom ik tegen.
0: Zijn Iers toch?
1: Iers bandje, ja. Staan ook binnenkort 2 keer in Nederland.
0: Ja, klinkt goed.
1: Datums weet ik even niet, maar sowieso op Noorderslag en een keer in Paradiso.
0: Oké. Nou ja, dat weet je in elk geval waar. Dat scheelt al.
1: Ja,
0: ook.
1: Dat is voor de mensen
0: ook wel en Noorderslag is vaak ook wel een specifiek weekend. Ja, Bleach, Iers band. Ja, Iers bandjes kan je mij voor wakker maken. Misschien later in de uitzending gaan we nog... iets eerst draaien. Sterker nog, misschien wel meer dan 1 keer. Want zo lopen die dingen gewoon soms.
1: Ja, we gaan nog wel even iets meer eerst draaien. Eerst goed.
0: Eerst is zeker goed,
1: up
0: ja.
1: Up and coming, zeggen ze dan.
0: Up and coming. En ze waren er ook al een tijdje. Want zometeen eindigen we het eerste uur misschien wel met een Natafel goedgekeurd in Ierland. En dat is een band die gaat al even mee. Maar goed, dit is dus nieuw. Het is Bleach 9-3. Ja, het is maar hoe je het wil noemen.

0: Yeah.
1: Ja.
2: Ja, toch.
1: Zonder aan te kondigen. Even lekker de live versie eruit.
2: Ja, zeker. Het is niet eens tijd voor in de spotlights.
1: Hij gaat niet lang door.
2: Nee, maar nu is hij wel klaar en nu gaan we gewoon eventjes tango dansen.
1: Tango dansen, lekker.
2: Tango dansen. Nee, dat was Bleach 93, een live versie. Ik kan helemaal gaan uitleggen waarom het de live versie was. Dat was misschien wel...
1: Dat verhaal is eigenlijk net iets te lang voor op de radio.
2: Ja, dat was gewoon... laat ik zeggen, dat vond je de live gewoon beter. Want het is leuk bij natafelen. Maar goed, Bleach, het was een topbandje. En Ernst, het is nu ongeveer zo 7:45. En weet je wat ik dan leuk vind om even te bespreken?
1: Ja, hoe jouw weekend was.
2: Ja, en hoe was jouw weekend?
1: Mijn weekend? Ik heb een rustig weekend gehad. Ik heb een zondag een potje gevoetbald.
2: Oh, lekker. Ik ook trouwens.
1: Ja, ook trouwens.
2: Waar?
1: Olympia.
2: Oh ja, ik ook trouwens.
1: Tegen Meerburg.
2: Tegen Meerburg inderdaad. 3-0 gewonnen.
1: 3-0.
2: Zo. Hey, in een broekzakje. Heerlijk zeg.
1: Lekker.
2: Heerlijk.
1: Terug naar Leiden gestuurd met de trein, die gasten.
2: Ja, precies, precies. En ik kwam net terug uit Leiden trouwens. Ik was zaterdagavond nog in Leiden. Toen heb ik eventjes voor een korte tijd de kroeg onveilig gemaakt. Dat was hartstikke gezellig daar. Leuke tent.
1: Hoe heet die kroeg eigenlijk?
2: De kroeg.
1: Oh joh.
2: Ja, leuke tent. Leuk joh. Maar goed, we hebben het niet over Leiden, we hebben het over Alphen. Dus we hebben het over Alphen. Dus Ernst, waar zijn we vrijdag geweest?
1: Vrijdag, Arnhem.
2: Vrijdag zijn we in Arnhem geweest.
1: Leuke stad.
2: Arnhem is echt een leuke stad. Klinkt heel stom, maar soms maak je gewoon een uitstapje naar de andere kant van het land. En een vriend van ons die woont daar. Nou, Arnhem, waanzinnige stad. Goeie muziek.
1: Ja, leuk. We waren bij de Dollars Live. Live bandje daar ook.
2: Ja joh, en er was ergens anders. Waren we bij een jazz optreden. Of in een barretje. En daar hadden ze een jazz optreden. Dat was heel bijzonder. Maar wij kwamen aan en we hadden een beetje pech. Want ze waren net klaar met spelen.
1: Pauze,
2: en ze hadden pauze, ja. En die pauze, hoe lang zijn we daar geweest? Een half uur?
1: Een half uurtje. En toen dachten we, nou, we geloven het wel. We gaan door naar, dat plein?
2: Ja, naar de Korenmarkt. Nee, maar weet
1: en
2: je wat
1: toen... Nog geen 10 meter die zaak uit.
2: En toen begonnen ze met spelen.
1: Begonnen ze met spelen.
2: Ja, maar dan ga je eerst een half uur wachten. Dus ik denk een klein beetje dat het aan ons ligt. Maar goed. Leuk stad Arnhem. Aanrader. Dus veel... ik ben sowieso een beetje van de cultuur. Straks in uur 2 hoor je nog de cultuuragenda. Maar om het daarvoor voor te beschouwen. Arnhem heb je gewoon heel veel te doen op cultureel gebied. Echt leuk.
1: Ja, een bezig stadje.
2: Gewoon heel bezig.

0: plek, maar ook leuke barretjes.
1: Zeker. Leuke mensen.
0: Shortjesbars hebben we ook geweest.
1: Shortjesbars, allemaal leuke dingen, joh. En ik heb wel slecht nieuws trouwens over Arnhem. Café de Buik.
0: Ja, Café de Buik.
1: Gaat sluiten. Jij bent fan, hè? Ik ben fan van Café de Buik. Ik heb namelijk ooit een anekdote gehoord van mijn vader dat hij ooit in Café de Buik is geweest in Arnhem. En dat ze daar, dat was denk ik misschien wel 30 jaar geleden al, dat ze daar op de bar een grote bak hadden staan met water en daarin gekookte gepelde eieren. En die kon je dan voor 50 cent, gulden cent, kon je die kopen.
0: Ja, dit is uit de tijd dat de tv nog zwart-wit was, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja. En tegen de tijd dat ze überhaupt nog geen andere manieren hadden ontdekt om te bereiding van eieren, zeg maar, dan koken. Ja,
0: alleen koken en dan gewoon, maar dan kun je ze ook een week bewaren, gewoon die bakwater.
1: Ja, nou, dat, ja, in die tijd wel in elk geval. Toen was de weerstand er nog tegenop gewassen in elk geval.
0: En als je niet luisterde, ging je van de trap af.
1: Ja, dat is zeker waar, want bij Café de Buik was het trap. Maar goed, wil je een café kopen in Arnhem? Café de Buik staat te koop. Goed, dit is een beetje een raar verhaal, maar over eieren gesproken, over gekookte eieren.
0: Ja,
1: nou, we gaan nu luisteren naar een artiest en die doen me een beetje denken aan een gekookte ei.
0: Nee joh, ik ga even pakken een snelheidsboek erbij, hoor. Kijken.
1: Ja, wie is dat? Ja, dat kan je niet zien. Nee, er houdt een verrassing. Het is in principe het equivalent van Pitbull.
0: Oh, ik weet het.
1: Het is Jean-Paul.
0: Jean-Paul.
1: Met Sia. Het is Cheap Thrills. Gaan we eventjes luisteren hier in Natafelen.

0: Ja, het is Calabama. Het is de nieuwste van Prince. Ik weet niet precies hoe dat werkt, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, daar gaan we geen vragen over stellen verder. Wat vind je ervan, Ernst?
1: Weer, het is typisch Prince.
0: Het is typisch Prince.
1: Hij is na al die jaren niet veranderd qua stijl, zeg maar.
0: Hij is na al die jaren inderdaad niet veranderd qua stijl. En over nieuwe muziek gesproken. We gaan ook iets wat vrij recent is uitgekomen. Gaan we zo draaien. Vorige week heb ik je laten stemmen op @natafelen.radio. Op Instagram. Op de nieuwe Natafel goedgekeurd. En,
1: Waar hoofdstemmen.
0: Het volk heeft gekozen. En met een nipte meerderheid. Echt maar een hele, hele kleine meerderheid. Heeft de nieuwe van U2 gewonnen. Het is Silencio. En het leuke is, U2 komt binnenkort ook met een nieuw album. Maar om daarop vooruit te blikken, hebben ze alvast een nieuw nummer uitgebracht. En in uur 2 gaan we trouwens nog meer over nieuwe muziek praten. Maar goed, dat straks. Silencio van U2. Silencio van U2. De nieuwe Nathan van goedgekeurd. Heb jij hem al gehoord, Ernst?
1: Ik heb hem nog niet gehoord.
0: Nou, dan is dit echt jouw dag eigenlijk.
1: Ik ben ook wel een liefhebber van U2, hoor.
0: Jij bent een liefhebber van U2. Ja, ik kan me herinneren, we hebben voor mij ooit een LP geluisterd van U2.
1: Ja.
0: Ja, toen hield jij het niet droog.
1: Nee.
0: Toen, dat was best wel...
1: Dat was een zware avond.
0: Dat was een zware avond, inderdaad. Maar goed, dus ja, weet je... Zometeen in uur 2 gaan we een stukje cultuur bespreken. En dan gaan we nog heel veel andere dingen doen. Maar eerst eventjes tijd voor de nieuwe Natafelen. Goedgekeurd. Of nou ja, sinds vorige week. Het is U2 met Silencio.
2: Natafelen. Goedgekeurd.

0: zit je gezellig te eten. Yeah. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo ontspannen. En op de achtergrond...
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het is ondertussen 8 uur geworden. Tijd voor het nieuws van de NOS. En na weer natafelen tot 9.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
5: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een twintje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
4: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Studio Alphen. Met nu, natafelen.

0: Ja, het is de nachtwacht en het huis van zwart en rood. Ja, leuk. Het is ondertussen kleine 8:05. En je luistert naar Natafelen tot 9:00. Gaan we doorschuiven ongevraagd bij je aan en varen we mee op het ritme van je avond. Mijn naam is Joris. Ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag met Ernst. Ernst, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En ja, hartstikke gezellig. We zitten er lekker in. Het is lekker druk hier in Castellum. Voetbal staat aan. En er staan allemaal mensen die zometeen naar de show van, ik denk, Guido Weijers gaan.
1: Ja, die staan allemaal druk hier voor het raam. Het is gezellig.
0: Te kijken, te zwaaien. De sfeer zit er goed in elk geval.
1: Het is een beetje aapjes kijken hier.
0: Ja, zeker. Wij worden uitvoerig bekeken in elk geval. We zijn eigenlijk een soort attractie. Maar goed, dat ben je misschien wel van ons gewend. Over attractie gesproken. Zometeen behandelen we even een stukje cultuur, want dat vinden we ook zo belangrijk bij Natafelen.
1: Ik heb een paar leuke evenementen dit weekend.
0: Je hebt een paar leuke evenementen dit weekend. Nou, ik kijk er rijkhalsend naar uit om daar straks meer over te worden. Maar ja, misschien bij die evenementen gaan we eerst zo even luisteren naar Ellie Goulding.
1: Ook goed hoor.
0: Ja, Ellie Goulding is goed. En Ellie Goulding met specifiek dit nummer eigenlijk, die je nu voorzichtig erin hoort komen. Als je zo luistert, kijk, komt-ie?
1: Ja.
0: Dit is toch een sfeertje. Dan gaan we terug naar 2015. En dit nummer zat bij een film na een boek. En die boek of film 50 Tinten Grijs.
1: Ja.
0: 50 Shades of Grey.
1: Ik heb hem gelezen, hoor.
0: Ik heb hem ook gelezen. Ik heb de film gezien. Ik heb alles meegekregen. Het is Love Me Like You Do.

0: Frissie, wie zit? Naar de caravan geweest?
1: Nee.
0: Ga je niet meer naar de caravan?
1: Nee.
0: Heb je wel een caravan?
1: Nee.
2: De beste muziek voor tijdens het na.

0: Ja, het is Duran Duran met View to a Kill of A View to a Kill. Dit zat trouwens in een James Bond film ooit. Was voor mij de titeltrack. Revolutionair heerlijk, 1985. En over een leuk cultureel feitje was dat wel, toch?
1: Ja, nee, dat is
0: mooi feitje. Beetje cultuur en we blijven even bij de cultuur, want dit was een klein bruggetje. We gaan namelijk naar
2: de
0: cultuuragenda. Ja, de cultuuragenda. Daar gaan we. Het is tijd voor de cultuuragenda. Wat is er te doen dit weekend in Alphen en omstreken? Denk aan uitstapjes, workshops, voorstellingen, concertjes, tentoonstellingen.
1: Scheudeboeltoernooien.
0: Het Archeon is ook altijd van alles te doen. Maar ik zal je vertellen, ik ga dit weekend niet naar het Archeon. Maar waar ga ik wel heen? En hopelijk kan ik jou een beetje inspireren. Ik ga namelijk naar Castellum aanstaande zaterdag 17 oktober. Om 8:15 en 9:15. Ik ga trouwens dan ook naar de nachtwacht. Zei ik net. Dus
1: je hebt een drukke avond.
0: Ja, ik heb een drukke avond. Ik moet op twee plekken tegelijk zijn. Maar ik ga naar Castellum. Want je hebt dan rond die tijd, zijn trouwens nog tickets beschikbaar. Floor Bosman, na haar indrukwekkende deelname aan het televisieprogramma The Winner Takes It All, gaat Floor Bosman het theater in. Puur Floor is het theaterprogramma waarin Floor zich van haar mooiste en beste kant laat zien. Ze zingt de pannen van het dak met, met het mooiste repertoire. Floor laat zich begeleiden door pianist. Laat zich begeleiden door een pianist, door een koor, door een combi en of ensemble. Oké, ze laat zich door van alles begeleiden in elk geval. Het wordt een avond vol klassiek, musical, crossover en ontroerende ballads. In deze intieme en tegelijkertijd krachtige theatershow neemt zij het publiek mee in haar verhaal over ambitie, twijfel, liefde en het vinden van haar eigen stem in de spotlights.
1: Dat is echt zo'n leuk uitje om gewoon gezellig met z'n tweeën naartoe te gaan.
0: Ja, zeker. Je kan alleen, maar met z'n tweeën is misschien wel het beste als je nog een beetje fragiel aan daten bent. Ja, als je nog een beetje kort aan daten bent, niet te lang, zeg maar. En er zijn nog allemaal tickets beschikbaar, namelijk rang 1 normaal, rang 1 CJP student. Dan heb je een klein beetje korting trouwens, leuk. Rang 2 normaal en rang 2 CJP student. En je kan voor €9 extra een borrelplank.
1: Ja, maar dat, voor dat geld kan je niet dat liggen.
0: Nee, dat kan je niet doen inderdaad. Joh. Dat is wel de prijs per persoon trouwens. Als je met twee doet, dan wordt die in één keer €18. Maar dan krijg je echt een flinke borrelplank. Dus dat wordt mijn weekend. Ik ga daar sowieso heen. Ernst, wat ga jij doen?
1: Ja, ik ga er zelf niet heen, maar wat nou zeggen? Ja, ik ben z'n tweeën lekker naar Castellum, zei je.
0: Ja.
1: Maar voor in je eentje, zaterdag in Boskoop, dus in de omgeving, hebben ze de singles party. 40 plus is die, dus ik had er graag heen gewild, maar
0: jij mag er niet heen.
1: Ik mag er niet heen. Ik heb nog even gebeld. Geen uitzonderingen.
0: Nog een avondje
1: dansen, flirten, feesten. Kaartjes zijn 95% uitverkocht, dus je moet er snel bij zijn.
0: Je moet heel snel bij zijn, ja.
1: Dus het belooft wel een gezellige avond te worden.
0: Ja, het wordt niet rustig.
1: En zijn maar €20. Ja, en wat heb je dan op zo'n avond? Ja, ontmoet. Ben jij single? Want anders heb je natuurlijk helemaal niks aan die avond.
0: Hé, er wordt niks.
1: Bij ons draait het om de echte ontmoeting. Geen chatsessies, geen dating apps, geen nepfoto's. Of dat je denkt, nou, zou het echt zo zijn? Maar gewoon een lekker avondje, mensen ontmoeten. Een beetje dansen, live muziek durf ik niet te zeggen. Ik denk een DJ'tje. Maar gewoon een lekker wijntje, een biertje en mensen ontmoeten. Gewoon genieten in Boskoop. En het is in, hoe heet het? Grand Café de Hoek. Ook altijd goed.
0: Altijd goed inderdaad. Sowieso Boskoop zit je eigenlijk per definitie al goed. En ook als je single bent, ja, weet je, als ik het zo hoor, romantiek is nog niet dood.
1: Nee, romantiek is zeker. In Boskoop is romantiek zeker niet
0: dood. Nee, in Boskoop is waar ze de romantiek hebben uitgevonden, zeggen ze altijd. Ja, hoor je
1: het
0: al het overal.
1: Beetje Adam en Eva zijn daar.
0: Ja, een beetje Adam en Eva
1: gezet.
0: Ja,
1: zeker.
0: Nee, yes, dat heb ik ook wel eens gehoord. Hoe iedereen het zegt in elk geval. Dus de singleavond in Boskoop. En je kan ook nog naar Floor Bosman. Kan allerlei kanten op in de cultuuragenda. Dat wordt een mooi weekend.
1: Dat gaat zeker een mooi weekend worden.
0: Ja, mooi. En we gaan eventjes naar het noorden van Nederland.
1: Oh, wat lekker zeg.
0: Hier, dit was ooit een giga-hitje, 1997. Het is Kik en Op Fietsen.

0: Ja, het is 1997, Skik uit het plaatsje Erika in Drenthe. Met Op fietsen. Oh, wat een plaatje zeg. Wat heerlijk. Wat een nostalgie eigenlijk, hè?
1: Ja, ik vind het zo lekker.
0: Jij vindt het zo lekker?
1: Ik heb ook wel... Ja, Drenthe, ja. Ik kom er nog wel eens, hè. Dus,
0: ja, jij komt daar nog wel eens, ja.
1: Dit doet mij wat.
0: Dat doet jij wat. Wil je vertellen waarom je wel eens komt? Of
1: ja, ja, voor werk.
0: Voor werk, ja.
1: Veel in Drenthe, ja.
0: Ja, mooi in Drenthe. En een prachtige Drenthe. Wat vind jij het mooiste aan Drenthe?
1: Wat ik het mooie, de hunebedden.
0: De hunebedden, ja, mooi. Dat vind ik een mooi antwoord. Dat is ook wel echt een onwijze trekpleister. En overigens, er wordt trouwens, er is nu voetbal gaande, maar er wordt in Split, waar Ajax... of het is heel mistig, of er is heel veel vuurwerk afgestoken.
1: Ja, maar daar komen we nog op terug zometeen.
0: Daar komen we zometeen op terug. Eerst gaan we even...
1: Zat een man wel druk te bellen aan de lijn?
0: Ja, ja, zeker, want die is aan het bellen met Pipo... Nee, die is aan het bellen met de plaatselijke weermeteoroloog of die mist zometeen weggaat. Maar goed, daarover later meer. Het eten is...

Ja, we hebben dus even gebeld met de meteoroloog uit Split. Maar er is dus iets gaande. Is de avond zo weer lang? Ja, de plaatselijke Gerrit Riemsta die heeft dus gezegd... het is vuurwerk, het heeft niks met het weer te maken. Nou, weten we dat ook. Goed, zangeres Ash, je kan haar kennen van de Favors, maar ook solo. Dit is Stop the Wedding, want die mag niet doorgaan.

0: Ja.
1: Ja, het is Ash en Stop the Wedding. Ja, wel een feest zeg. Het is donderdagavond 15 oktober en we hebben zojuist Stop the Wedding geluisterd. Jeetje, ik voel me net een soort Peter de Vries om het zo te zeggen. Van het is donderdagavond 15 oktober. We hebben net Stop the Wedding geluisterd.
0: Het is een vrolijk nummertje wel.
1: Het is een heel vrolijk nummertje in elk geval. Vind je dit leuk?
0: Moet je meer gaan luisteren.
1: Ja, moet je meer gaan luisteren. Zo is het inderdaad. Goed, dus wat ik zeg, het is donderdag 15 oktober, iets voor 8:30. Nog een paar uur tot er nieuwe muziek uitkomt. En daarom gaan we eventjes aandacht besteden aan...
2: Release me.
3: Let's get ready to rumble.
1: Nieuwe muziek ligt voor je klaar. Ja, het is wat is namelijk morgen 16 oktober.
0: Ja, dat klopt.
1: Daar komt morgen een album uit.
0: Weer van de Ierse band. Het is de derde Ierse band van de show.
1: Het is de derde Ierse band van de show, inderdaad. En dit is misschien wel mijn favoriete Ierse band.

0: ze bent op het moment. Als je vaak naar Natafelen luistert, dan kan je het misschien wel herkennen. Want dan, ja, we draaien het uitvoerig in principe. Maar het is Fontaines D.C.
1: Ja, en het...
0: Ja, het album... heb jij de naam al voor
1: je? De naam van het album?
2: Dopamine Chamber.
0: Dopamine Chamber, inderdaad. Ja. Morgen komt Dopamine Chamber uit het vijfde album van de Ierse... postpunk band was het van origine. Maar op dit punt kan je ze niet echt meer in een hokje van een genre stoppen. Want het gaat eigenlijk alle kanten op. Het vijfde album band is in 2016 opgericht. En ook leuk feitje trouwens, vanavond werd bekend dat zanger Grian Chatten ook aan een tweede studioalbum werkt. Dus zijn tweede soloalbum. Dat is ook leuk. Maar het zijn hele bezige bijtjes in de muziekindustrie. En van dit album is er eergisteren, als ik het goed zeg, eergisteren of dinsdag, voor mij dinsdag trouwens.
1: Een nieuw singletje uitgekomen.
0: Ja, zeker. Is een
1: beetje,
0: ja, het is een bijzonder nummer.
1: James Bond-achtige.
0: Het is zeker een James Bond-achtige.
1: We hadden al een James Bond teamsong, die heeft iedereen al gehoord.
0: Ja, zeker. Maar dit is, en dit is ook de eerste officiële feature van Fontaines die zien met andere artiesten. Namelijk met zangeres Rosalía.
1: Ja,
0: Spaanstalig en Engelstalig met het eerste dialect. Twee vrij gevochten etniciteiten in elk geval. Maar dat nummer kwam afgelopen week uit in elk geval. Where Is Gone. En daarvoor hadden ze ook het nummer Marianne uitgebracht. En nog een andere, waarvan ik even de naam kwijt ben. Maar die had de minste aandacht eigenlijk. Maar Marianne werd ook al veel gedraaid her en der. En dit nummer, ja, als je mij vraagt, het is zo'n nummer die je dan voor het eerst hoort. En denkt van, oh, hij is net uit, maar het voelt nu al als een klassieker. Het is in elk geval een beetje zwaarmoedig, duister. En wat je net zegt, een beetje James Bond-achtig. Het belooft wat voor dat album. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zeg niet dat ik vanavond om 12 uur gelijk ga luisteren. Maar morgen gaat hij zeker aangeslingerd worden. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar het nieuwe album van Fontaines D.C. Maar goed, om erop vooruit te blikken gaan we eerst luisteren naar het nieuwste nummer. Deze week dus uitgekomen. Het is Fontaines D.C. en Rosalía. En het is Where Is Gone.

0: Ja, het zijn Douwe Bob en Mo. Nog eventjes blijven.
1: Lekker plaatje. Van vorig jaar.
0: Lekker plaatje. Gewoon een lekker plaatje. Soms hoef je het ook niet anders te introduceren dan gewoon een lekker plaatje. Het is sowieso lekker aan, want het is bijna 8:08. We gaan nog heel eventjes door tot 9:00. En bevalt dat nou? Ja, weet je, je kan ons volgen. @data.radio op Instagram. En als je geen Instagram hebt, dan via Studio Alpha kan je ons altijd vinden sowieso.
1: Je kan ook nog even bellen hoor. Als je...
0: Ja, je hebt zeker 0172515153. En dan stuur een verzoekje of zeg gewoon iets wat je bezighoudt. Dat vind ik hartstikke leuk namelijk. Want we proberen gewoon wat interactiever te worden met Studio Alpha. Dus die gezelligheid houdt erin. Maar goed. Wat ik net zeg, het is al bijna 8:50. En we hebben echt al van alles gedraaid. We hebben hitjes gedraaid, we hebben muziek die bijna uitkomt gedraaid. We hebben een koffie verkeerd gehad. We hebben echt van alles gehad. Dus als het aan mij ligt, Ernst, het is gewoon tijd dat we eventjes...
1: Even beuken?
0: Ja, even beuken, maar ook even gewoon wat muziek die misschien iets meer underground is. Ook niet heel erg, maar gewoon even kwaliteit. Gewoon even lekkere kwaliteit. Dus dat kan ik maar op één manier introduceren en dat is namelijk...

0: Joris
1: en Ernst.
0: Jalla.
1: Hey. Nee, zonder grappen, we gaan eventjes... We gaan eventjes lekker luisteren naar Queens of the Stone Age. Het eerste album van zijn Songs for the Deaf kwam uit in 2002. En dit is niet het bekendste nummer daarvan. Maar dit is een van mijn persoonlijke favorieten. Ik vind dit gewoon echt... Ja, waar die band om draait eigenlijk. Ik vind het gewoon genieten. Het is nog met Mark Lanegan. Het is met Nick Oliveri. Maar vooral Josh Homme en Queens of the Stone Age. Het is God is in the Radio. Geniet ervan.

0: Ja, misschien ken je het niet. Wij kennen het wel. Het is Fjuk uit Hongarije. En Sisi, ook een zangeres uit Hongarije. Ja, Fjuk is een klein bandje in Hongarije. En ze zijn niet heel bekend. Maar Ernst, we hebben ze ooit gezien.
1: En spreek je een beetje Hongaars, of niet?
0: Ik spreek vrij matig Hongaars, moet ik zeggen. Maar,
1: weet je wat Fjuk betekent?
0: Nee? Weet jij wat het betekent?
1: Jongens.
0: Jongens. Ja, dat is mooi, want voor mij zaten er ook alleen maar jongens in dat bandje.
1: Zeker.
0: Nee, een Hongaars bandje hebben we ooit gezien op Sziget, op een klein podium. Dat wij met een groepje vrienden daar waren. En die jongens die wilden alleen maar een beetje staan in zo'n tent met een DJ. En die wilden
1: een technobunker.
0: Ja, zo'n technobunker. Die wilde daar een beetje interessant doen. En wij hadden zoiets van, we gaan op avontuur uit. Dus toen gingen we daar weer rondlopen. En een klein podium kwamen we een bandje Fjuk tegen. En het viel ons wel op. Ze hadden veel nummers over... dat zit met die hond van die zanger.
1: Ja, die hond van die zanger. Die hond is best wel, ja, die is...
0: Die was dus overleden.
1: Ja, en daar zong die wel veel over.
0: Daar zong die wel heel erg veel over.
1: Als je daar nou meer over wil weten,
0: ja.
1: Ik heb het hier voor me staan.
0: Ja.
1: Fjuk, 10 december,
0: ja.
1: In Boedapest. Kun je het zanger zelf vragen?
0: Kan je hem zelf vragen, inderdaad. Want wij slaan even over 10 december Boedapest. We moeten namelijk dan... Naar Boekarest.
1: Dus ja, we hebben ook onze
0: onze plicht in elk geval. Maar Sziget, ja, het is ondertussen alweer een paar jaar geleden. 2024 was het, meer dan 2 jaar geleden dus. Wat ik ook leuk vond op Sziget, dat jij op een gegeven moment een partypopper.
1: Ja, die ging ik heel het festival bewaren voor het beste moment.
0: Ja, die ging jij heel het festival bewaren voor het beste moment. Dus je moet even, ik schets de situatie. Wij liepen daar rond en in een kraampje had jij een partypopper gekocht. En jij zegt, die ga ik heel het festival bewaren voor een goed moment. Dus wij lopen verder en we zien daar een klein podium.
1: En daar... stond een soort koffer. Nou ja, een soort DJ die plaatjes DJ draaide.
0: Ja, die was voornamelijk een beetje oldschool punk aan het draaien.
1: En
0: Van een beetje van die Green Day poppunk era. Dat soort dingetjes en zo. Dus wij staan daar te kijken en het was wel gezellig. En op een gegeven moment zei iemand tegen jou van, ga het podium op. Dus jij het podium op.
1: En met die partypopper
0: ook. Wat denk
1: je? Had ik nooit moeten doen, hè?
0: Had je nooit moeten doen. En voor je het weet...
1: Binnen 5 minuten.
0: Partypopper.
1: Op het nummer van Blink-182.
0: Wat nummer van Blink-182?
1: Op de drop.
0: Zeker op de drop.
1: Ploppen.
0: Nou goed, we hebben nu geen partypopper, maar we kunnen wel dat nummertje van Blink-182 draaien. Het is Watch My Age Again.
1: Goed hoor.
0: Ja, terugblik naar Sziget met de partypopper. Geweldig.
1: Daar gaan we.

0: Ja, het is Blink 182. What's my age again?
1: Zeker.
0: Weer. Ja. Blijf lekker. Ja, lekker, lekker.
1: Ik moest ook gelijk helemaal terugdenken aan dat moment.
0: Ja, je was gelijk terug weer met die partypopper in je handen en dat soort dingen.
1: Ik kan me ook eigenlijk bij geen beter moment meer voorstellen waar ik die partypopper had af moeten laten gaan.
0: Dat vind ik mooi. Dat we nu 2 jaar later toch eigenlijk concluderen dat alles helemaal goed was. Ja, en nog steeds is trouwens. Inderdaad, ja. Over goed gesproken, wat altijd goed is op de laatste avond, is nog eventjes een kleine zoete versnapering. En dat doen wij vaak op de een of andere manier. Het is namelijk even tijd voor het toetje van de uitzending.

0: Zijn we weer.
1: Zijn we weer, ja. Het is bijna 6:56. Heel specifiek, hè. Deze donderdagavond, 15 oktober. En we zijn weer aan het einde gekomen van natafelen van deze week. Het was er weer eentje,
0: voor de boeken.
1: Ja. Voor de boeken, zeker, zeker. Met een gast, even geleden dat ik een gast in de studio had. Edwin de Vries, tijdje terug. Maar nee, Ernst, ik vond het gezellig. Het was weer als vanouds. En ik denk dat ik zeker naar de singlesmiddag ga als ik 40 ben.
0: Ja, maar dan kunnen we, ja, ja nee, hoe de tijd loopt. Maar we kunnen daar best een keer samen heen gaan als het er tegen zit.
1: Nee, ja, precies. Dan kunnen we even kijken wat we daar tegenkomen in elk geval. Maar ik moet wel zeggen dat ik, ja, jij 14, ik nog 15 jaar voordat ik daarheen mag. Ik hoop dat het tegen die tijd misschien niet nodig is. Maar, en als het weer nodig is, zo zei dat.
0: We kunnen toch die cultuuragenda een beetje in de gaten houden. En misschien doen ze ook een keer een 25-plus middag.
1: Nou, en dan zitten wij gebakken.
0: Dan vind ik 20 euro het meer dan waard om lekker naar Boskoop te gaan.
1: Dat is geen geld, toch, 20 euro?
0: Grand Café de Hoek.
1: Grand Café de Hoek is sowieso al
0: goed erin, hè?
1: Ja, is geen geld, 20 euro.
0: Ja.
1: Nee, heerlijk zeg.
0: Gaan we nog eentje doen, denk ik, hè? Eén plaatje.
1: Ja, we gaan nog één plaatje doen zo meteen.
0: Bloed, zweet en tranen voor de liefhebber? Of doen we die vandaag niet?
1: Nee, die slaan we vandaag wel over. We doen het even anders. Vaak hou ik er van de uitzending even een beetje soulvol te eindigen. En als je dan een beetje de uitzending terugluistert, kan je concluderen dat we toch heel veel facetten van de muziek hebben gehad. Maar deze kan niet ontbreken. Het is vandaag wel anders, het is vandaag wat moderner. Goed, dan ga ik zo meteen vertellen wat het is. Maar eerst wil ik je alvast bedanken voor het luisteren aan deze uitzending. Volgende week ben ik er weer. Misschien alleen, misschien met een gast. Dat zien we dan wel weer.
0: Ja, ik ben de volgende week denk ik...
1: Nee, dan ga je niet...
0: even over. Dan
1: ga je niet redden. Maar je mag
0: naar Drenthe.
1: Je mag altijd bellen.
0: Je kan wel even inbellen misschien.
1: Je mag altijd bellen in elk geval. Maar goed, dat zien we dan. Volgende week ben ik er in elk geval wel. Sint voor iedereen staat ook... Nou, nog niet voor de deur, maar over een tijdje komt het ook. Daarover later ook meer. Ja, dat eigenlijk. Volg ons op Instagram, @natafelen.radio. En Facebook, als je gewoon natafelen en team. Volg ook Studio Alphen. En vergeet niet vooral de website goed in de gaten te houden. Want je ziet allemaal leuke dingen. Je mag mij ook nog volgen trouwens. J.Sirre op Instagram. Misschien accepteer ik je. Als je betrouwbaar bent, accepteer ik je. En dan kan je nog iets directer bepaalde verzoekjes insturen voor de show. Want ik hou van verzoekjes en ik hou van een interactieve show. Maar goed, Ernst, dankjewel.
0: Geen probleem, graag gedaan. Was weer genieten.
1: Het was weer genieten. En we gaan eruit met...
0: Weer een Siget-plaat, hè?
1: Weer een Siget-plaat. Deze was ook... Ik weet eigenlijk niet of hij hem gespeeld heeft. Het zal wel, maar ik weet het niet zeker. Maar het is, als je kijkt naar rap, R&B, maar ook soul... dan is Stormzy toch echt een artiest die een heel, ja, heel modern randje geeft aan deze muziek. Dus we gaan Hide and Seek luisteren. En ik wil je bedanken voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Twee weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
3: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
2: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Maar dat is voor Ja 21 niet concreet genoeg.
3: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
4: In welke vorm moet het dan gebeuren?
3: Ja, zwart op wit.
2: Verder eisen Ja 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.